Goeienacht. Een woonzorgcentrum in Bijlen moest gisteravond ontruimd worden nadat een jerrycan met waterstofperoxide was omgevallen, meldt RTV Drenthe. Dat is een heel sterk ontsmettingsmiddel. Het spul was snel opgeruimd, maar ook alle dampen moeten weg zijn voor mensen veilig terug kunnen. En dat kan volgens de brandweer lang duren. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een dode man gevonden in de bosjes. Een paar kinderen sloegen een alarm nadat ze de man een dag eerder ook al zagen liggen. Toen dachten ze nog dat hij sliep, schrijven regionale media. Maar misschien leefde hij toen zelfs nog, zegt de politie. De doodsoorzaak van de man is niet bekend. President Trump heeft een nieuwe manier bedacht om Iran aan te vallen. Dat wil hij doen door de economie van het land onder druk te zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe bombardementen. Volgens Trump is er door de Amerikaanse blokkades van havens al amper geld in Iran om militairen te betalen. En er wordt ook niet meer onderhandeld. En om het leven voor Britten goedkoper te maken wil de nieuwe premier Burnham hard optreden tegen misleidende aanbiedingen. Die moeten verboden worden. En het moet ook makkelijker worden om van een abonnement af te komen. Net zo makkelijk als eraan beginnen, zegt Burnham. Die kost de Britten jaarlijks bijna 2 miljard euro. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het ANP-nieuws.

Goeienacht. De zoektocht naar een vuurwapen in een Rotterdamse sloot vorige week zou te maken hebben met een moord uit 2014, schrijft de Telegraaf. In Berkel en Roderijs werd toen een man op straat doodgeschoten, maar de schutter moest iemand anders uit die buurt hebben. Het is niet bekend of er vorige week echt een wapen is gevonden. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. Pas als die weg zijn uit het pand, kunnen mensen weer terug. Boven de golfclub van president Trump in New Jersey zijn twee vliegtuigen onderschept. Er mocht niet overheen gevlogen worden omdat de president er zelf was. En er was ook een golftoernooi. Het is niet bekend om wat voor soort vliegtuigen het ging en of het opzet was. Maar ze zijn door straaljagers begeleid tot ze ver genoeg weg waren. En bij Europese wedstrijden van NEC komen in Nijmegen speciale fanzones voor de supporters van bezoekende clubs, laat de gemeente weten. Buitenlandse fans kunnen daar vast in de stemming komen, maar ook de wedstrijd bekijken als ze geen kaartje hebben. Dat gebeurt morgenavond ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is

Goedemorgen. Nederlanders wonen helemaal niet te groot, zoals veel politici vaak roepen, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak gezegd als argument om kleinere huizen te bouwen. De TU Delft heeft de cijfers vergeleken met andere Europese landen. We scoren net boven het gemiddelde. Er zijn nog 8 landen die ver boven ons staan met grotere huizen. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs 12 jaar geleden, schrijft de Telegraaf. Iemand zou de politie getipt hebben dat het wapen van die moord in een sloot in Rotterdam zou liggen. Er is vorige week meerdere keren naar gezocht, maar het is niet bekend of er ook iets is gevonden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. 1 persoon overleefde dat niet, 5 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de mijn wordt per jaar ruim 14.000 kilo goud gewonnen. Daarmee is het erg belangrijk voor de economie in Egypte. Nu wordt er voorlopig niet meer gewerkt in de mijn. En als president Trump op zijn golfclub in New Jersey is, mogen er geen vliegtuigen overheen vliegen. Maar dat is gisteren toch gebeurd. 2 vliegtuigen gingen in de fout en werden door straaljagers begeleid tot ze weg waren. Het is niet bekend of het opzet was. Piloten worden wel altijd ingelicht als ze ergens niet mogen vliegen. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, verder schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

this time. Dit is Q Music. Topic en Becky G. Sorry papi, no me puse guapa papi. En dit is Q Music. Shakira en Burna Boy. Ali, Ali, let's go. Q. En dit is nieuw.

0: Dit is Q Music.
1: Danny Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.

Goedemorgen. De droogte heeft in Nederland al meerdere regionale weerrecords gebroken, schrijft het AD. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus nog nooit zo groot als nu. Zelfs in 1976 was het niet zo erg, terwijl dat jaar de geschiedenisboeken inging als uitzonderlijk heet en droog. In kleine steden kun je bijna nergens meer een huurwoning vinden in de particuliere sector, schrijft het FD. Veel private verhuurders doen een huis in de verkoop als een huurder vertrekt. In steden als Venray, Arnhem of Emmen is het daarom zoeken naar een speld in een hooiberg voor wie niet van een corporatie wil of kan huren. De temperatuur van het zeewater op de hele wereld was vorige maand gemiddeld 21 graden. En dat is nog nooit eerder gebeurd in juli, blijkt uit onderzoek. In de grote oceaan zorgt het weerfenomeen El Niño altijd voor hoge zeewatertemperaturen. Maar ook bij Europa was het zeewater in de Atlantische Oceaan warmer dan ooit. En na Talon Griekspoor is nu ook Botik van de Zandschulp klaar op het Masters toernooi in Montreal. In twee sets was de Tsjech Jakub Mensik net te sterk. De uitschakeling van Griekspoor gisteravond tegen Daniel Merida uit Spanje was een stuk minder spannend. Griekspoor maakte te veel fouten en liep al snel achter de feiten aan. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijgen we van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Zwaar ongeluk bij Uden in Brabant. Op de A50 daar is een auto over de kop geslagen en in een sloot beland. En twee minderjarige meisjes zijn daarbij zwaar gewond geraakt. In totaal zaten er 7 mensen in die auto. Hoe dat ongeluk kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. In Rotterdam hebben meerdere bewoners van een flat vannacht niet thuis geslapen. Dat kwam door een brand. 8 huizen in dat gebouw zijn daardoor tijdelijk onbewoonbaar. Zonder meer rook en ook waterschade. Bij die brand raakte niemand gewond. Dan naar Amerika. Het was onrustig bij de golfclub van de Amerikaanse president Trump. Er zijn boven de golfbaan 2 vliegtuigen onderschept. Ze vlogen daar, terwijl dat niet mocht. Trump was namelijk zelf ook op die golfbaan. 2 vliegtuigen zijn door straaljagers begeleid tot ze weer weg waren. Ja, ze is ontzettend blij. Demi Vollering. Gisteren won ze de Tour de France. En dat is bijzonder, zegt ze bij de NOS.
2: Dit was echt heel mooi. Ik kon er wel van genieten. Ik had zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France fam in het geel te finishen.
1: Ja, het is de 2e keer dat Vollering de Tour de France wint. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden is er kans op regen. Het wordt maximaal 28 graden.
0: Danny, dankjewel. Ja, zit je op dit moment in een werkbus, dan heeft Joe zometeen je advies nodig.
3: Ja, maar echt heel erg. Na

0: Joe.
1: Een hele goede morgen. Het is maandag 10 augustus. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Nog een weekje, jongens. Dan zijn Mattie en Marieke weer terug van vakantie. Deze hele week hoor je ons nog. Ik moet zelf zeggen, ik ben zelf nog een beetje krokant, een beetje brakkig.
2: Wat heb je gisteren gedaan?
1: Nee, niks. Maar dat is de leeftijd. Als je dan op zaterdag een festival hebt gehad, hoe voel je dat op maandagochtend ook nog? Ja, nou ja, vroeger, jongen, in mijn studententijd. Kom gewoon back to back to back to back to back bier drinken.
2: Ja, maar ik moet er even bij zeggen, jij bent 33. Je zegt de leeftijd alsof je morgen met pensioen gaat.
1: Ja, jij weet helemaal niet hoe dat festival was.
2: Hoe was het festival?
1: Ja, door het geluid gegaan natuurlijk.
2: Oh ja, papa was er even op stap.
1: Papa was op stap. Echt, ja. De muziek ging uit. En toen ben ik het festivalterrein pas afgegaan. Dan weet je dat het laat is geworden.
2: Jij bent echt aangeveegd. Echt, jij bent met een confetti ben je dat festivalterrein afgeveegd.
1: Echt waar.
2: Ah, lekker man.
1: Maar goed, we zitten er gewoon. Joe, jij hebt een belangrijke vraag aan iedereen die vandaag begint met werken in de bouw.
2: Ja, kijk, vandaag beginnen bij mij de bouwvakkers aan mijn nieuwe huis. Ik heb een nieuw huis gekocht, die wordt helemaal verbouwd. Ik ga zelf heel veel klussen, maar er zijn ook wel dingen. Ja, die kan ik gewoon niet zelf hijpalen en zo.
1: Hijpalen en zo, alright.
2: Hijpalen, dat is een flinke klus. Dus voor Noord-Nederland, ja, was gisteren de laatste dag van de bouwvak. Ja, en ik ben een beetje zo'n enthousiaste gast die het liefst elke dag even langskomt om te kijken bij die bouwvakkers, bij die vaklui. Even kijken hoe ze aan het werk zijn. Ja. Niet te controleren, maar ik vind het gewoon leuk.
1: Oh, wel een beetje.
2: Ja, misschien een beetje. Dus ik dacht, hoe kan ik nou een goede beurt maken? Hoe kan ik nou zorgen dat als die vaklui aan het werk zijn, ja, kijk, moet ik even langskomen met een pak gevulde koeken? Moet ik een Playboy ophangen in de cave? Moet ik even een luchtverfrissertje ophangen in een Dixie? Weet je wel, hoe zorg ik er nou voor dat als ik even op dag 1 langskom bij die vaklui die bij mij aan het werk zijn, dat ik even een goede beurt maak? Dus als jij nu, ja, ook in de bouw zit, wat dan ook, en je zit nu in je busje onderweg naar de klus, ja, vertel me even, hoe zorg ik ervoor dat ik een goede beurt maak?
1: Nou, ze zijn wel altijd vroeg wakker, dus als het goed is inderdaad, en ze zijn al klaar met de bouwvak, dan zitten ze nu te luisteren.
2: Ik reed naar de studio, ik heb echt meerdere busjes al gezien.
1: Nou jongens, help Joe even, hoe kan hij een goede beurt maken bij die bouwvakkers die aan zijn zoveelste klushuis gaan beginnen? Ik ben benieuwd.

0: Roxette en Joyride op Q Music. Goedemorgen, het is de zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: Ja, en bij mij beginnen vandaag de vaklui. Die gaan helpen aan mijn nieuwe klushuis.
0: Zoveelste klushuis, het gaat weer gebeuren.
1: De tweede nog maar, ja, hallo.
0: Ja, de andere heeft ook 5 jaar geduwd, dus voor mij nog steeds niet af.
1: Nee, dat klopt. Anyway, die gaan vandaag beginnen. Ja, en ik wil gewoon een goede beurt maken bij de vaklui, bij de busjes die voorkomen rijden. Want ja, ik wil dat die gasten tevreden zijn als ze aan mijn klus beginnen. Ik wil ze tevreden houden. Maar hoe doe ik dat? Moet ik een Playboy ophangen in de kate? Of wat moet ik doen? Ik ben blij met alle appjes die binnenstromen vanuit alle busjes die nu heel Nederland doorrijden naar de klus toe. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Mark, wat doe jij voor werk?
2: Ik zit zelf in de interieurbouw, dus zeg maar de afbouw van het huis.
1: Oh, jij komt echt op het laatst.
2: Ja.
1: Ja, heel goed. Hey, en hoe maken we nou bij jou een goede beurt? Stel, jij komt bij mij binnen, wat moet ik dan klaar hebben staan?
2: Nou, ik ben nu 2 uur onderweg. Dus ja. Als ik dan bij de klant aankom. Dus ik stel ik kom bij jou aan en er staat een lekkere warme bak koffie met een stroopwafel klaar. Dan heb je mij niet blij.
1: Stroopwafeltje? Nee, oké. Okay,
0: koffie, vraag jou koffie, hè?
1: Ja,
0: koffie, stroopwafel. Nou, schrijf maar even mee. Ik zie niks.
2: Koffie is nog wel belangrijker, hoor.
0: Ik zie je niet pennen. Ik weet dat je het geheugen hebt van een vergiet.
1: Dus ik doe digitaal. Digitaal.
0: Okay, koffie en stroopwafels.
1: Koffie en stroopwafel. Oké, okay, Mark, die staat genoteerd. Dankjewel.
0: Oké, okay. Dan gaan we nog naar Bas. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, jongens.
0: Wat doe jij in de bouw, Bas?
3: Ik ben een betonpomper.
1: Een betonpomper?
0: Kijk, dat staat lekker op LinkedIn.
1: Hé, hey, dat is goed, hè? Maar dan kom jij dus al vroeg. Jij komt al bij de fundering.
3: Nou, funderingen, vloeren, wanden, daken, noem maar op.
1: Kijk. Ja, schitterend, Bas. Oké, okay, dus neem even mee. Jij komt in die grote betonwagen, kom je het terrein oprijden, je stapt uit. Wat moet de klant dan als eerste hebben klaarstaan voor jou?
3: Ah, zoals Mark al zei, kopje koffie of kopje thee. Ja. Kom al heel ver mee.
1: Ja, maar wat is nou nog een lekker extraatje? Hoe kunnen we jullie nou echt paaien?
3: Ja, als ik een frisdrankje koud heb staan, is dat altijd wel mooi.
1: Frisdrank? Frisdrank zijn we ook mee, frisdrank, ja.
3: En als je in, laten we zeggen, 1 dagje in de week wat snacks of wat friet had voor de jongens, oh ja, dan ben je echt topper.
0: Friet of snacks 1 dag in de week?
1: Oh ja, dan gewoon even met zo'n doos kroketten binnenkomen.
3: Ja, kroketten, frikandellen, Mexicanos.
1: Ja, maakt jou niet uit, als maar heet is en vet.
3: Ja, ik was er allemaal in.
0: Bas begint nu al een beetje te watertanden, merk ik.
1: Ja, ik moet ook zeggen, in de appbox van Q komt ook heel veel binnen sarzijzenbroodjes. Op een of andere manier gaan bouwvakkers heel erg aan op sarzijzenbroodjes. Ik vind het schitterend. Oké, Bas, het staat allemaal genoteerd.
0: Ja.
1: Ja, oké, wat heb ik nou? Koffie, thee, stroopwafels. Ik moet 1 keer in de week friet halen, wat frisdrank.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik zie ook Timer die zegt, je moet op vrijdagmiddag een bak bier neerzetten. Dan zijn ze echt vrolijk.
1: Ja, maar dat doe ik wel echt later op de middag, hoor. Want die spijkers moeten er nog steeds recht in. Dat is wel de bedoeling.
0: Wow, wat een lijst.
1: Ja, ik ga nog even boodschappen doen straks.

0: Somjeu en Morning op Q-Music. Ben je er ook bij?
1: Ik ben erbij.
0: Dat is wel gezellig.
1: Ik zocht even het bord voor waar is het?
0: Oh, dat spelen we zo meteen. Niet hier?
1: Nee, ik dacht dat die onder mijn scherm lag.
0: Oh, er wordt hard gerend op de redactie.
1: Ik zie stofwolken.
0: Ja, het bord van waar is het, jongens? Anders kunnen we het niet spelen zo meteen.
1: Oh, kijk, Romy komt de studio in rennen. Ja,
0: daar is hij.
1: Ach, ja, ik heb hem hoor.
0: Het is het spel waarin wij proberen te raden waar jij momenteel op vakantie bent. Je kan alleen meespelen als je op vakantie bent.
1: Ja, dat is erg belangrijk, anders hebben we er weinig aan. Ja.
0: Dus je kan je aanmelden, laat je weten in de Q-app, laat horen waar je zit. Dan sluiten wij de Q-app, dan kunnen wij het niet zien, want anders is het wel makkelijk raden natuurlijk.
1: Nee, dan is de lol eraf. En dan gaan wij dus raden aan de hand van vragen waar jij op vakantie bent.
0: Ook het laatste nieuws is voor je onderweg. Danny, wat zit erin zometeen?
2: Nou, heb je zo'n bril gekocht om naar de zonsverduistering te kijken? Is het even oppassen, kan zijn dat hij niet werkt.
3: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Yeah!
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Kom/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2. Ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt

0: Goedemorgen, exact 6:30. Tijd voor het Q-Music weerbericht van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden is er kans op regen. Het wordt maximaal 28 graden. Tijd voor het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. De politie heeft gisteravond uren onderzoek gedaan bij Uden in Brabant. Op de A50 daar is een auto over de kop geslagen. Twee meisjes die in die auto zaten zijn daarbij zwaar gewond geraakt. De auto belandde in de sloot. Hoe dat ongeluk kon gebeuren, dat is nog onbekend. Opvallende diefstal dit weekend in Eindhoven. Er zijn van zo'n 20 auto's de spiegels gestolen, meldt Omroep Brabant. Het gaat dan vooral om spiegels met zo'n dode hoekcamera. En die zouden op de zwarte markt veel geld waard zijn. Nou, wie ze nou hebben gestolen, dat is nog onbekend. Het was een lekker weekend voor voetbalfans. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is nu echt begonnen. 9 wedstrijden waren er. Vooral PSV viel op. De club wist niet te winnen van Fortuna Sittard. De landskampioen stond voor, maar het werd in de blessuretijd toch nog 2-2.
2: En dan de poging, en die gaat erin! Wauw, die gaat er zeker in. Michou brengt Fortuna op 2-2 in Eindhoven. Wat een stunt zeg.
1: En zo klonk dat bij de NOS. 2-2 bleef het ook. Andere topclubs, Feyenoord, AZ en Ajax, wisten wel te winnen. Na speelronde 1 zit er dus op. Bij Excelsior, daar zullen ze extra blij zijn. Die club staat voor nu eventjes bovenaan.
0: Nou, mooi om te zien. Sowieso lekker dat het weer begonnen is. Je vergeet het belangrijkste wedstrijd van het weekend natuurlijk. Ach,
1: Topos tegen NAC. Topos tegen NAC.
3: Topos.
0: Ja, laatste minuut. Parel van Zuiden sleep de 3 puntjes weer over de strepen.
1: Ach, kijk eens even.
0: Ja.
3: Is het ook een aanloop naar de Champions League? Of,
0: Nee, het is de KKD.
3: Oh ja,
0: de KKD. Maar ja, daar zat ik op vrijdagavond naar te kijken. Maar goed, het is weer begonnen, jongens. Leuk.
1: Ja. En heb je nou een speciale bril gekocht om deze week naar de zonsverduistering te kijken? Ja, ze toch even oppassen. Bol.com heeft meerdere eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. De webwinkel kan namelijk niet garanderen dat ze veilig zijn en dat ze je dus genoeg beschermen tegen het zonlicht. Die zonsverduistering is woensdag tussen 7 en 9 s'avonds. Het moet de grootste zonsverduistering van deze eeuw worden in ons land.
3: Ja, ik zit dus net al nog even te kijken, want ik dacht, want ik hoorde je dit al een beetje net opnoemen, Danny. Ik denk, nou, ik ga ook nog even zo'n brilletje kopen. Dat is dus ook nergens meer te halen. Dus zelfs als je nu nog denkt, oh, dan koop ik wel nog even een goede bril, dan gooi ik mijn slechte brillen weg. Dat is ook niet meer een optie. Elke bril die je online ziet, komt op 15 augustus pas binnen. Nou,
0: dat is veel te laat.
3: Dat is 3 dagen te laat.
0: Als je nu denkt, shit, ik heb geen bril, of je hebt ze van bol.com, dan zit je eigenlijk in de penarie.
3: Nee, dan moet je echt hopen dat je de komende 81 jaar blijft leven. Want dan is de volgende.
1: Ja, klopt, ja.
0: Zometeen doen we Waar is het? Gaan we proberen te raden waar jij op vakantie bent. En met jij bedoelen we in dit geval Aniek. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, alvast 1 cryptische vraag aan jou, Aniek. Is er een tijdsverschil met Nederland op de vakantiebestemming waar jij nu bent?
4: Nee.
3: Nee? Ja, dan ben je gewoon ergens in Europa.
0: Oké.
3: Okay. Nou, dan kan ik Rio en Curaçao ga ik al wegvinken. En Dubai, dat komt helemaal goed.
0: Oké, Aniek, blijf hangen. We gaan het zo meteen met je spelen.
5: Tom en Joe.
0: Q-Music. Maroon 5, One More Night hoor je zo naar Bibi Rexha.

0: Maroon 5 en One More Night op Q Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: Waar is het?
0: Ja, je kent het wel, dat spel Wie is het? Met dat bord, met die kaartjes en personen erop. En je moet dan door de juiste vragen te stellen erachter komen wie degene die tegenover je zit heeft getrokken. Nou, wij gaan dat doen, maar dan met vakantiebestemmingen.
2: Ja, in plaats van die personen die erop staan, staan er allemaal vakantiebestemmingen op. Indonesië heb ik hier, Alicante, Italië. En door die vragen, ja of nee vragen, kan ik dus allemaal één voor één die kaartjes wegtikken. En dan weten we uiteindelijk waar je op vakantie bent. Aniek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Aniek, we stelden net al de vraag, is er tijdsverschil met Nederland op de vakantiebestemming waar jij bent? Toen zei jij nee. Ja, dan ga ik ervan uit dat je ergens in Europa bent. Dus ik heb even kijken hoor, ik heb al Dubai weggehaald, ik heb al Curaçao weggehaald. Dus ja, we komen een heel eind, denk ik.
0: Alright. Even kijken hoor. Aniek, als jij er klaar bent. Aniek moet al lachen. Als jij er klaar voor bent, hebben we 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk ja-nee vragen aan jou te stellen. Ben je ready?
3: Top, ik ben ready. Ja.
0: Oké, daar gaan we. Heb je gevlogen om er te komen?
3: Ja.
2: Oh, dat kan nog alles zijn. Ik haal Terschelling weg. Ja.
0: Kun je er overal Engels spreken?
3: Ja.
2: Oké. Okay,
3: ja,
2: dat kan overal.
0: Ligt het aan de zee?
3: Ja.
2: Oké.
0: Is het een surfgebied? Kun je daar surfen waar je bent?
3: Ja.
2: Oh. Surfen?
0: En bergen? Heb je er ook bergen?
3: Ja.
0: Ook nog.
2: Surfen en bergen?
0: Hè? Kan je er veel wilde dieren spotten?
3: Ja.
0: Ook nog. En fietsen? Kan je goed? Is het een fietsland?
3: Nee.
2: Niet fietsen.
0: Geen fietsland. Wat, ik weet niet wat je hebt staan, Joe. Even snel.
2: Even kijken. Ik heb nog Istanbul. Ik heb nog Indonesië. Ik heb nog Alicante. Ik heb nog Athene.
0: Zit je in een all-inclusive hotel?
3: Nee.
0: Ligt het überhaupt wel in Europa?
3: Nee.
0: Het ligt helemaal niet in Europa. Het ligt helemaal niet in Europa.
2: Oh, wacht. Nee, ik weet...
0: Wat heb je nog? De tijd gaat
2: Het moet Zuid-Afrika zijn.
0: Oké, de tijd is
2: op. Zuid-Afrika is hetzelfde tijdsding als Nederland. Aniek, ben jij in Zuid-Afrika?
3: Ja, dat klopt. Ik ben in Zuid-Afrika. Ja.
2: Wat goed. Aniek is in Zuid-Afrika. Aniek, wat vet. Wat ben je daar aan het doen allemaal?
3: Nou, super vet. Ik ben een rondreis aan het maken met, met een groepsreis. En het is fantastisch. Ik heb al walvissen gespot met pinguïns. Nee. Op het strand gelopen. Ik ben van de Signal Hill afgesprongen. Daardoor ga ik ziplinen. En er staat nog zoveel meer tos op de planning.
2: Zo, ik ben bloedjaloers.
3: Dat is genoeg te doen hier.
2: Dit is echt wat een vakantie moet zijn. Allemaal toffe dieren zien, toffe activiteiten. Wat ontzettend vet.
3: Ja, dat staat ook nog op de planning. Ja, Krugor en Edo Elephant Park. Ja.
2: Ah, wat super. En hoe lang blijf je nog?
3: Ik blijf nog een dikke week. Ja, tot volgende week.
0: Zo, dat gaat nog goed gebeuren. Wens je heel veel plezier, Aniek.
3: Dankjewel, gaat goed komen.
0: Oké, doei.
3: Joe, fijne uitzending. Doei.
4: De Q Music Alarmschijf. Karol G en Bruno Mars. Still.

0: NCQ Music. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Op de plek van Mattie en Marieke, die volgende week hier weer terug zijn in de studio. Daarover gesproken, wij krijgen elke show €50 oppasbudget van Mattie en Marieke, omdat we dan op de show hebben gepast, als het ware.
1: Ja, je laat altijd wat geld achter voor de oppas. Zo werkt het.
0: Ja, dus zo hebben wij ook een oppaspas en er wordt iedere show €50 opgestort. En dat is de bedoeling dat we daar dingen voor kopen die ten goede komen van de show natuurlijk.
1: Ik wilde heel graag een PlayStation 5. Stukje ontspanning. Ik dacht dat het goed zou zijn. Stukje hand-oogcoördinatie. Leek gewoon een briljant plan. Alleen we hadden niet genoeg geld. Dus we hadden maar €300. We hadden €600 nodig. We moesten het snel verdubbelen. Wat doe je dan? Het casino.
0: Dan ga je naar het casino. Mocht je het gemist hebben. Zo ging het vorige week toen we naar het casino zijn gegaan om €300 te verdubbelen naar €600.
2: Hij is al een keer groot gevallen. Groot
3: gevallen. Odd numbers, cool numbers, numbers, cool numbers.
2: Ja, laten we het gaan doen.
3: Ja, laten we het gaan doen.
2: We gaan het gewoon proberen. Geef je €300?
3: Ja.
2: Dan doen we graag een brood in.
3: Alles op rood.
2: Oké.
3: Okay. Hij moet wel gelijk gebeuren hoor. We zijn snel klaar. Duurt lang? Duurt lang?
2: Oké.
3: Okay. Oké, nu gaat hij bijna vallen.
2: Ik wil het zeker.
3: Ik zie het hè. Ook al 13.
2: Ja.
3: Alles kwijt.
2: Iedereen weg.
3: Nou, dat was het.
4: Ja. Ik ging hier naartoe met het idee, dit zou nog best wel eens €1200 kunnen worden. Ik had het verdubbeld.
2: Dit is zo klaar.
0: En toen waren we in twee seconden €300 kwijt.
1: Alles is weg. Poef.
0: Waar wij een beetje bang voor waren, is gebeurd. Wij hadden gehoopt dat Matt en Marieke misschien niet mee hadden gekregen. Ze hebben dit gehoord.
1: Ja, want ik zie ook dat er geen geld meer is bijgestort.
0: En er is een audio-appje binnengekomen van Mattie. Ik ben er een beetje bang voor, maar laten we zo meteen met z'n allen gaan luisteren naar wat ze te vertellen hebben.
1: Even die pleister eraf trekken.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Earth Happy You.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Exact 7 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
7: Ja, goedemorgen. Een huurhuis in de vrije sector vinden, dat is in de kleinere steden bijna niet meer te doen, meldt het FD. Komt doordat steeds meer verhuurders hun panden verkopen. En dat doen ze doordat het door hogere belastingen steeds minder voordelig is om een huis te verhuren. Grote politieactie gisteravond op een camping in Dorst in Brabant. Er kwam een melding binnen dat er daar zou zijn geschoten. 10 politieauto's en ook een traumaheli gingen daarom die kant op. 1 persoon is zwaar gewond geraakt, al zou die persoon dan niet zijn neergeschoten. Wat er dan wel is gebeurd, wordt nog onderzocht. In Egypte is een zwaar ongeluk gebeurd in de grootste goudmijn van het land. Een deel van een tunnel stortte in, 1 persoon is overleden, 5 mensen zijn gewond geraakt. Hoe die tunnel kon instorten is nog onbekend, wordt voorlopig even niet meer in die mijn gewerkt. En tennis, het was een nacht om heel snel te vergeten voor Botik van der Zandschulp en Talon Griekspoor. Allebei zijn ze uitgeschakeld op een groot toernooi in Canada. Van der Zandschulp verloor van een Tsjech, Griekspoor van een Spanjaard. En hij baalt, zegt hij bij Ziggo.
8: Een hele slechte dag vanuit mijn kant. Op alle vlakken, denk ik. Tegenstander met veel vertrouwen aan de andere kant, die daarin weinig fout kan doen. Geen moment in deze wedstrijd gezeten. Ook mezelf er niet in kunnen spelen. Dus ja, ik denk heel snel vergeten deze.
7: En van der Zandschulp en Griekspoor zorgden tijdens het toernooi allebei nog voor een stunt. Ze versloegen onder meer wereldtoppers als Medvedev en Zverev. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag, in het noorden kans op regen. Het wordt maximaal 28 graden.
6: Danny, dankjewel.
9: Music. Tom en Joe.
6: Ja, we hebben een berichtje hier van Mattie en Marieke gekregen. Die zijn niet blij met ons.
10: Oh nee.
6: Zometeen maar even luisteren.

0: Zijn naam is Tom. Hij leest graag strips over Spider-Man, de Hulk en Deadpool. Maar hij komt ook wel eens buiten, hoor. In de kroeg drinkt hij graag wodka Red Bull. Zijn allerbeste partytrick is...
1: Bon Jovi Living on a Prayer zingen.
2: Vals.
0: En zijn naam is Joe. Een goedlachse jongen uit het prachtige Noord-Holland. Zingt soms spontaan het Amerikaanse volkslied. Heel gênant. Zijn allerbeste partytrick is...
2: Ik heb helemaal geen partytrick. Ik word nooit uitgenodigd.
1: Nou ja.
0: Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Heb jij geen partytrick?
2: Nee, ja, ik zit erover na te denken. Nee, ik...
1: Oh, ik dacht, jij kan vast wel iets geinigs, iets lolligs op ieder feestje dat jij, weet ik veel...
2: Ik sta altijd gewoon bier te drinken en heel luid te tetteren.
1: Ja, je gaat wel luid praten, ja, maar dat is niet echt een trick. Nee. Irritant.
2: Oh.
1: Hey, goedemorgen. Het is maandag 10 augustus. Tom en Joe hier met de Zomerochtendshow. Ja, we zijn er nog een weekje. Dan zijn Mattie en Marieke weer terug van vakantie. Deze week hoor je ons dus nog in de ochtendshow. En ja, ze laten ons niet met lege handen achter, hoor. Want we hebben dus een oppasbudget. En we krijgen voor iedere show die wij hier maken 50 euro's. We zijn ook een beetje de babysitters natuurlijk van
2: het
1: programma. We waken op het huis. We hebben al wel veel dingen uitgegeven van die 50 euro.
2: Ja, gewoon wat leuke dingen. Ik had een Lego set gekocht voor een stukje ontspanning.
1: Ja.
2: We hebben champagne gekocht voor hier op de redactie. En jij wilde graag vette beelden maken voor ons op Instagram-account. Dus je hebt een drone gekocht aan 50 euro. Ja, dat was hartstikke leuk.
1: Alles bij elkaar is er natuurlijk best wel veel geld doorheen gevlogen. En ja, als klap op de vuurpijl. Vorige week zijn we naar het casino gegaan. Hebben we 300 euro op rood gezet. Omdat we een PlayStation 5 wilden kopen. En dat was in 2 seconden weg.
2: Ja, het leek een waterdicht plan. Dat was het niet. Nee.
1: Toen zeiden wij nog, laten we hopen dat Mattie en Marieke dit misschien net niet meekrijgen. Het is ook vrijdagochtend. Misschien geniet je nog van een vakantie. Ze hebben het wel meegekregen.
2: Ja, shit.
1: Ik heb een audiobericht van Mattie gekregen. Zullen we even luisteren?
2: Ja.
3: Jongens, even over die pinpas. Kijk, jullie moeder is echt enorm in jullie teleurgesteld. Die heeft meteen de pinpas geblokkeerd. Per direct.
2: Wat?
3: Code rood is het daar. Die zit helemaal in de gordijnen. Ja, jongens, het is gewoon even niet zo handig geweest met die pinpas. Volgende keer doen we dat anders. Maar weet je, geef gewoon alles weg. Dan is het voor nu even opgelost. Geef gewoon alles wat jullie gekocht hebben weg. Dan is iedereen blij. Dan is Marieke ook blij, weet je wel. Dan kan je gewoon zeggen van, nee, maar het was allemaal voor het goede doel. Want we hebben alles aan onze luisteraars gegeven. En dit was vanaf van tevoren al het plan. En dan, weet je, dan loopt het allemaal een beetje met de sisser af. Want ja, het is niet zo handig, weet je wel. Geef gewoon alles weg. Dan is het opgelost.
1: Ja, hier was ik al een beetje bang voor. Dat ik probeerde al in te loggen op die pas vanochtend. Ik kwam er niet in. Dus ik dacht al, wat is hier aan de hand? Maar hij is dus geblokkeerd door Marieke.
2: Marieke heeft hem geblokkeerd. En Mattie stelt nu voor om alles wat we gekocht hebben, om dat weg te geven.
1: Ja.
2: Alsof dat altijd al het plan was.
1: Dat. Dat ja, moet maar deze week nog gebeuren. Want ik bedoel, het is onze laatste week.
2: We zitten hier nog een weekje.
1: Ja, hoe ga je dat in godsnaam doen?
2: Ja, wat een gedoe. We moeten... Ja. Ik kan die carwash kan je ook niet terugdraaien.
1: Nee, het gaat ons geld kosten, Joe. We gaan hier nog even over nadenken hoe we dit gaan doen.

0: Wat een leuk liedje van Marshmallow. Another Drink op Q-Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Ja, er komen veel reacties binnen op het audio-appje van Mattie, wat we net hebben gekregen. Die ons verteld heeft, hey, de oppaspas is geblokkeerd. En alles wat jullie gekocht hebben de afgelopen weken in de zomerochtendshow. Ja, gaat maar weggeven aan de luisteraars.
1: Ja, zo van, dan loopt het een beetje met een sisser af. Dan is dat een goede oplossing.
0: Ja, schijnbaar is Marieke ook flink pissig over het feit dat we natuurlijk best wel met dat geld hebben gesmeten. Bastiaan die zegt ook, ja, eigen schuld, dikke bult, jongens. Ik zie ook heel veel berichtjes binnenkomen. Mensen willen de drone hebben.
1: Oh ja.
0: Er wordt nu al om gevochten in de Q-app. Ik wil de drone, geef de drone maar op mij.
1: Ja, maar we weten toch helemaal niet hoe en wanneer. Nee. En ik vind het,
0: Nou ja, één ding weten we wel. Het moet deze week gebeuren. Want het is onze laatste week. Dan zijn Matt en Marieke weer terug. Dus ergens deze week, toen al die spullen dan weg gaan geven.
1: Ja, maar heel veel dingen kunnen we ook niet weggeven. Een wasstraat is al gekocht. Dat heb je al een keer gedaan. Dus
0: ja, een beurt door de wasstraat. We hebben niet een hele wasstraat.
1: Nee. Gewoon een ritje er doorheen, maar ja. Hoe ga je dat dan opnieuw weg?
0: Ja, daar moeten we even een brainstorm tegenaan gooien, ben ik bang. Want ik weet het.
1: Ik zie mezelf wel helemaal in het rood staan.
0: Ik zal er veel moeten terug.
1: Wat een ellende dit.
0: Ja, zo had ik het niet helemaal voor me gezien. Maar goed, we komen erop terug, jongens. Hey, we gaan zo meteen ook een nieuwe editie van Ja of Nee spelen. Zullen we alvast de stelling erin gooien?
1: Ja, dat vind ik een leuke.
0: Iemand ghosten. 3, 2, 1.
1: Nee.
0: Nee, ja, dat gebeurt natuurlijk vaak in de dating scene. Daar zitten wij allebei al een tijdje niet meer in. Maar dat is dus dat je gewoon iemand totaal negeert. Dat je nooit meer contact met iemand opneemt, toch? Ja. Dat is ghosten.
1: Ja, dan heb je één date gehad en dan denk je, nou, hier hoef ik geen energie meer in te steken. Ik reageer gewoon niet meer op berichtjes. Ik ben geghost. Ik ben als een geest van deze aarde verdwenen.
0: Ja, ik begrijp het zo goed. Ja, misschien ben ik van een oude stempel. Maar dat ik dan wel laat weten van, joh, dit wordt hem niet of zo.
1: Stuur toch gewoon een berichtje en zeg je, joh, dit is hem niet klaar.
0: Ja, maar dit wordt heel veel gedaan, hè? Begrijp me niet verkeerd. Er zijn heel veel mensen die worden geghost of die ghosten zelf. Of
1: confrontatie vermijden.
0: Zou dat het zijn?
1: Ja, nou laat maar even weten in de Q-Music app. Ben jij nou het type ghoster? Zeg jij ja hierop? Of zeg je, nee joh, hup, stukje fatsoen. Laat gewoon even weten, stuur een kaart, een fax. Ik wil het uitmaken.

0: love you, baby.
1: Wat een zomerbanger van Chris Cross Amsterdam. My oh my, op je music. Het laatste nieuws met Danny is voor je onderweg. Het is bijna 7:30. Eerst Maal Smit voor je.

0: Miles Smith en Stay op Q-Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe. Mattie en Marieke die zijn volgende week weer terug. Dat betekent wel dat wij gewoon ja of nee met heel Nederland spelen. Dat doen we al de hele zomervakantie. Het topic is iemand ghosten.
1: Ja.
0: Hoe staat het daarmee? Wat is de tussenstand van de poll, Joe?
1: Ja, dit is geen exit poll, hè? Dit zegt de tussenstand.
0: Oh.
1: Op dit moment, 75% van Nederland zegt nee. Nee, ik ga niet iemand ghosten. Dus echt wel flinke meerderheid. Maar weet, de poll is nog niet klaar. Dus je kan nog steeds naar de Q-Music app en laat het weten.
0: We zijn benieuwd. Iemand ghosten, ja of nee? Danny Vos zullen wij nooit ghosten natuurlijk. Danny, wat zit er in het nieuws zo meteen?
2: Nou, laat je je auto niet repareren, dan kan het zijn dat je hem niet meer mag verkopen.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Goedemorgen, exact 7:30. Tijd voor het Q-Music weerbericht van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden is er kans op regen. Het wordt maximaal 28 graden. Tijd voor het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen, het wordt steeds lastiger om een huurhuis in de vrije sector te vinden. Dat meldt het FD. Vooral in de kleinere steden is het lang zoeken. Komt doordat steeds meer verhuurders hun panden verkopen door strengere regels en hogere belastingen. In Rotterdam hebben meerdere bewoners van een flat vannacht niet thuis geslapen. Dat kwam door een brand. 8 huizen.

0: NOS.
1: Dit was echt heel mooi. Ik kon er wel van genieten. Ik had zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
0: En er was meer te vieren. Puk Pietersen won de bergtrui. De groene sprinterstrui. Die gaat met Lorena Wiebes mee naar huis.
2: Ja, mooi. Ik vond het ook mooi om te zien dat Demi Vollering geëmotioneerd raakte bij het volkslied, bij het Wilhelmus op het podium. Dat is dan toch mooi. Je gaat als favoriet al de Tour in en hem dan ook nog winnen. Ja, waanzinnig. En als ik het goed begrijp, Danny, we hebben dus ook de bergtrui, Puk Pietersen, sprinterstrui voor Lorena Wiebes. We hebben gewoon dat hele podium is gewoon alleen maar Nederlands.
0: Ja, we hebben in principe iedereen naar huis gereden.
2: Ongelooflijk. Ja, echt goed. Ja, echt goed.
3: Hey jongens, zometeen spelen we weer een nieuwe ronde van Ja of Nee met heel Nederland. En de stelling vandaag is, iemand ghosten. Ja, nu worden wij een beetje geghost door de mensen die daar ja op zeggen.
2: Oh!
3: Nee, het ding is, kijk...
2: Ja, maar dat zijn natuurlijk ghosts. Dus ze zien de telefoon niet op.
3: Nee, maar ik wil gewoon even horen, want ik heb er zelf nog nooit iemand geghost. Dat je dan ook zelf de pleister niet af durft trekken door even een app te sturen met... joh, ik wil niet verder. Laat even weten in de Q-Music app. Heb je iemand geghost? Ja, dan willen we even spreken.
2: Ja, precies. Mag ook anoniem.
3: Ja, en maar ghost ons nou niet.

0: Let's go with something op Q-Music. Ja, nee, ja, nee, heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1, J-A-N-E-E. Je luistert naar de Zomerochtendshow met Tom en Joe. Volgende week zijn Mattie en Marieke weer terug. En tot die tijd spelen wij om de tijdstip natuurlijk, zoals de hele zomervakantie, gewoon ja of nee met heel Nederland. Het topic van vandaag is iemand ghosten.
1: Ja, dus als je geen zin hebt om verder te daten, want vaak is het wel in het date zien, dan sluit je het niet af met wat bemoedigende woorden. Nee, je negeert gewoon de appjes die binnenkomen, je reageert niet meer. En als een geest verdwijn je, je ghost iemand. Jeremy, iemand ghosten. 3, 2, 1.
2: Nee.
1: Nee, jij zou dat nooit doen?
2: Nee, ik zou dat nooit doen.
1: Oké, maar is het wel eens bij jou gebeurd dan?
2: Ja, het is wel bij mij gebeurd.
0: Oh, vertel.
2: Ja, ik heb ook vrienden en familie en daar kwam ik eigenlijk altijd al contact mee. En op een gegeven moment was het heel stil en dan stuur je een berichtje en je krijgt er niks meer op terug.
1: En hoe vaak ga je dan nog een poging wagen om opnieuw een bericht te sturen? En waarna je uiteindelijk besluit, nee, volgens mij ben ik echt geghost.
2: Ja, ik denk eigenlijk altijd heb ik zoiets van 3 maal is het scheepsrecht. En als het dan niet werkt, dan is het klaar.
0: Ja, ja. En wat doet dat dan met je? Want voelt ook onaardig of zo.
2: Ja, het is soms wel lastig. Soms ben ik er ook een klein beetje blij mee.
0: Oh,
2: in bepaalde
0: ja.
2: opzichten. Maar over het algemeen is het natuurlijk wel lastig. Als je dan inderdaad een bepaalde vriendschap of zo hebt dan en ineens is dat weg.
0: Ja, dat is wel, ja.
1: Ja, nee, ik kan me helemaal voorstellen. Jeremy, dankjewel. Gaan we nog even
2: graag
1: naar
2: gaan.
1: Maartje, iemand ghosten?
3: 3, 2, 1. Ja, maar ik ben er niet echt trots op.
0: Ach, kijk, we hebben een ja.
1: We hebben een ghoster. Oké, Maartje, jij hebt iemand geghost. Je bent er niet trots op, zeg je ook. Wie was het?
3: Het was een vriend van mij. En die had meer interesse in mij dan ik in hem.
0: Oh, hij wilde meer.
3: Ja, en ik was 16. Het was echt mijn eerste ervaring ermee.
1: Ja.
3: En van een andere vriend had ik gehoord dat hij achter mijn rug om alle keren dat we gewoon wat hadden gedaan, zag als date.
0: Ja.
3: En dat ook zo verkondigde bij anderen. En toen dacht ik, nou, dit hoeft voor mij echt niet. Ik kan me niet meer op mijn gemak bij je voelen.
0: Ja.
1: Ja, toen heb je dus gewoon niks meer gestuurd.
3: Nee.
0: Maar was je niet bang diegene daarna ooit nog een keer tegen te komen?
3: Dat is nog wel een paar keer gebeurd, maar ik weet ook niet 100% zeker of hij doorhad dat ik hem geghost had. Want
1: nou ja, als er niet gereageerd wordt, dan weet je wel dat
0: Dat hij dat op een gegeven moment wel doorhad dat hij geghost werd, toch?
3: Ik weet het niet, maar ik heb toen ook nog eens een keer een excuus bedacht van hey, ik heb een ander nummer.
1: Nou, het gat wordt steeds dieper dat je aan het graven bent. Ik hoor het al, Maartje. Maar ik ben blij dat je spijt hebt en volgende keer gewoon een appje sturen.
0: Ja, zo is het
3: ja,
0: ook.
3: Ja, dat zou ik zeker doen de volgende keer.
1: Heel goed.
0: Elke goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Iemand ghosten. 3, 2, 1.
3: Nee. Maar het is mij wel gebeurd, helaas.
1: Oh, en door wie?
3: Ja.
1: Door wie werd jij geghost?
3: Door iemand die ik aan het daten was. We waren dik een half jaar aan het daten. Van juni tot januari dit jaar.
0: Lang ook, ja.
3: En op een gegeven moment, het was opeens helemaal niets meer.
1: Nou, wat
3: en
1: flauw.
3: En hij was in opleiding om piloot te worden. Op een gegeven moment was er een vliegtuigje neergezort. Ik dacht, nou, zat hij dan daarin?
1: Oh, dat je echt dacht van, nou, dat is wel een reden dat je niet meer reageert. Maar dat was dus niet zo.
3: Ja, als je zo lang met elkaar aan het daten bent en ik ken zijn ouders en zijn nichtjes.
0: Nou.
3: Op een gegeven moment ik was er gewoon helemaal niets meer. Ik dacht, nou, misschien zat hij dat vliegtuigje.
1: Elke, je mag hem best even door het slijk halen, hoor.
0: Hoe heet
1: gewoon
0: die?
1: Even naam. Naam, achternaam.
3: Ja, Max.
0: Max,
1: okay.
0: Max de piloot.
1: Ja,
0: nou,
3: ja Max
0: gedaan?
3: De piloot.
0: Pak maar even het podium trouwens. Zeg maar echt wat je echt van Max vindt op de Nationale Radio.
1: Ja.
3: Max, je bent echt een hartstikke lieve jongen hoor. Maar
1: nee, dat is veel te lief.
3: Hup.
1: Even eerlijk, uit je hart Elke. Wat
3: Max,
1: vind je echt van Max?
3: Max, be better.
0: Ah, mooi.
1: Ja, gewoon een droplul.
3: Ja, oké. Dat mag ook.
0: Max, ja, die zal het niet vergeten. Elke, dankjewel.
3: Hey, doei, fijne show. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1.
0: J-A-N-E-E. Hij zou maar zitten luisteren, hè, die Max.
1: Fuck Max.

0: Healthy op Q-Music. Jongens, het wordt deze week heet. Heet!
1: Heet!
0: Het wordt echt heel heet.
1: Goed smeren.
0: Vandaag max 28 graden. Donderdag en vrijdag 30 tot 35 graden. Kans op de vijfde hittegolf van dit jaar.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart op Q-Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe. Het is maandag 10 augustus. Nog één week, dan zijn Mattie en Marieke weer terug van vakantie. Dus deze week hoor je ons nog de hele ochtend. En ja, je kan ook een beetje de bingo-kaart erbij pakken. Hè, wat ze gaan je kan invullen wat ze gaan zeggen als je terug bent van vakantie.
1: Oh, van die standaard zinnetjes die iedereen altijd zegt als ze terugkomen
0: Heb
1: van vakantie.
0: Heb jij zo'n ding wat je altijd zegt?
1: Ja, ik zeg wel eens... ik hoor mezelf dan zeggen, hou ook wel weer zin in een beetje routine.
0: Oh ja, omdat je dan zo geleefd hebt op vakantie van alles kan, alles mag.
1: Je hebt van die dagen, je eet laat of vroeg. Het maakt allemaal niet uit, weet je wel. Nu, en dan kom je eigenlijk weer in je normale routine terecht. Maar jij dan?
0: Ja, ik ben dan altijd aan het terugkijken. Dus dan zijn we bijvoorbeeld een dag terug en dan zeg ik... Oh, gisteren, dit tijdstip, lagen we nu aan het strand, hè? dat je daar dan nog helemaal mee bezig bent, als je dan net terug bent.
1: Ja, dat kunnen we ook echt een week volhouden. Vorige week, dit tijdstip, liepen we nog door de bergen.
0: Danny, onze nieuwslezer, heb jij zoiets?
2: Ja, toen ben je ook wel een beetje in de hoek van Joe. Gewoon wat heerlijk om weer thuis te zijn.
1: Ja.
2: Dat is wel weer lekker.
1: Echt weer je heimwee naar je eigen huis.
2: Ja, lekker weer over de Nederlandse snelwegen gewoon.
0: Lekker over de Nederlandse snelwegen. Nou,
2: heerlijk.
0: Zijn nog meer van die typische zinnen en uitspraken voor op de terugweg naar huis? Of als je er misschien net terug bent, laat ze even weten in de Q-app. Ik ben wel benieuwd. Het nieuws komt eraan met Danny. Wat zit erin zo meteen?
2: Nou, door de droogte is een record van net na de Tweede Wereldoorlog gesneuveld.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müllermilk, the moo you can't resist. Yay!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke, Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wauw.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Het slimste bedrijf.
14: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
15: Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland.
14: En gebeurt er dit?
15: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
14: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
16: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja. Au.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
20: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: 8 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. Er worden steeds meer records verbroken door de droogte in ons land. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn, dat meldt de NOS. Het oude laagterecord in de Rijn kwam uit 1947. Experts denken dat het einde nog niet in zicht is. Ook de komende dagen gaat het niet regenen. Een huurhuis in de vrije sector vinden, dat is in de kleinere steden bijna niet meer te doen, meldt het FD. Komt doordat steeds meer verhuurders hun panden verkopen. En dat doen ze doordat het door hogere belastingen steeds minder voordelig is een huis te verhuren. En naar Amerika, het was onrustig bij de golfclub van de Amerikaanse president Trump. Er zijn boven die golfbaan 2 vliegtuigen onderschept. Ze vlogen daar terwijl dat niet mocht. Trump was namelijk zelf ook op die golfbaan. De 2 vliegtuigen zijn door straaljagers begeleid tot ze weer weg waren. Ja, maar er is een nieuw record voor The Odyssey. De nieuwe film die in de bioscoop draait is officieel de meest succesvolle film van regisseur Christopher Nolan. Meer dan $1 miljard heeft hij wereldwijd inmiddels opgebracht. Daarmee heeft hij het record van The Dark Knight Rises van Nolan uit 2012 verbroken. Toch niet het grootste succes van dit jaar? Dat is de nieuwe Spider-Man. Het weer nog van Weerplaza. Hier en daar nog wat zon. Vanmiddag is er veel bewolking en dan wordt het 20 tot 29 graden.
1: Danny, dankjewel weer. Je musicalkeer krijg je van Flitsmeister. 2 korte vertragingen gemeld op de A35. Almelo richting Enschede tussen Delden en Enschede-West. Daar een kwartiertje vertraging. En op de A58 Berg op Zoom richting Breda. Tussen Breda-West en Breda zelf. Daar 10 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
0: Joe. Zeg maar doei doei vakantiehuisje. Ja, zijn van die typische zinnen voor op de terugweg van vakantie. We zijn op zoek, stuur ze door in de Q-app.

0: Imagine Dragons en Thunder op Key Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen. Het is maandag 10 augustus. Tom en Joe hier met de Zomerochtendshow. Nog één weekje, dan zijn Mattie en Marieke weer terug van vakantie. Dus deze week hoor je ons nog de hele week in de ochtend. Maar ik gok dat zij dus alweer langzaamaan terug zijn aan het komen naar Nederland natuurlijk.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Misschien wel heel veel Nederlanders op dit moment die of vertrekken of alweer terugkomen. Ja, we hadden het er net al even over. Je kan zo invullen wat je altijd zegt. De meest typische dingen van Nederlanders als we teruggaan op vakantie. Ja, ik zeg bijvoorbeeld, gisteren op deze tijd lagen we nog aan het strand.
2: Ja, altijd weer even flashbacken doen. En dan dat kan je nog een week volhouden inderdaad.
0: Ja, jij had er ook eentje, Joe.
2: Ja, dat je dan thuis komt en zegt, ook wel weer zin in een beetje routine. Weet je wel, in plaats van een hele dag stokbrood halen en met een stokbrood onder je arm. Nee, gewoon weer een beetje routine. Ja, er zijn heel veel berichtjes binnengekomen in de Q-Music app. Met van inderdaad van die typisch Nederlandse zinnen. Ja, die je zegt op de terugweg van vakantie of als je net terug bent. Mira bijvoorbeeld, even oma appen dat we veilig geland zijn.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Ik heb ook nog een audio appje binnen van Rick.
3: Wij zeggen altijd, oh, wat hebben we toch een lekker huisje.
2: Oh ja, goed. Ja, dat je helemaal dat waardeert inderdaad. Willeke, goedemorgen.
4: Hele goedemorgen.
2: Wat is nou voor jou echt zo'n typische zin die je misschien zelf zegt of andere Nederlanders hoort zeggen als ze terug zijn van vakantie?
4: Oh, heerlijk weer in mijn eigen bedje.
0: Nou, ja. Het is wel zo. Er is ook niks lekkers dan je eigen bed natuurlijk.
2: Ja, dat ga je dan opeens waarderen. Oh, Willeke, ben je net terug?
4: Nou, ik zit nu nog bij vrienden in huis. Die zijn op vakantie. En ik pas op de huizen van hun en van de buren.
0: Ah, kijk
4: aan. Dan zorg ik voor de kippen. Maar het is niet ver weg van mijn huis. Maar ik ben wel blij dat ik weer terug ben.
0: Ja, precies. Willeke, dank je wel. Monika, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat zeg jij altijd op de terugweg van vakantie?
5: Ja, ik zeg het zelf, maar het wordt eigenlijk ook altijd wel tegen jou gezegd. Goh, wat is het toch snel gegaan, hè?
2: Ja, dit inderdaad. En dan ga je zo van, nee, dit is flow voorbij. Het ja. Flow ja. Voorbij.
0: Ja. Oh, goeie, goeie. Dankjewel, Monika. Dan hebben we ook nog Anouk.
6: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Roep maar,
6: ja,
0: hoor.
6: Ik zeg altijd dat ik altijd weer zin heb in een lekker bordje met groenten.
2: Een lekker bordje?
6: Als ik eten dan, ja, dan ben ik zo zat voor altijd.
0: Ja, dat is ook zo. Want het is altijd ongezond op vakantie. Tenminste, vaak wel.
2: Ja, je gaat even lekker eten. Jij hebt gewoon weer zin in zo'n Hollandse pot.
6: Ja, doe mij maar gewoon weer een broodje bloemkool.
2: Ja, wat?
0: Ja, precies. Ik zie ook nog een mooie binnenkomen, Joe, van Chantal.
2: Ja, wat zegt hij?
0: Eindelijk weer lekker Nederlandse mayonaise.
2: Oh, goed, ja.
0: Typisch, hè?

0: Amy MacDonald op Q Music.
1: Nou, mijn man zegt altijd als hij thuis komt... Oh, heerlijk, weer thuis poepen.
2: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, Carola, de man van Carola heeft geen spastische darm. Nee, het gaat erover. De meest typische zin van Nederlanders op de terugweg van vakantie. En het stroomt echt vol. Het is echt heerlijk om te zien. En ook herkenbaar.
3: Het is zo ongelooflijk herkenbaar. Er komen zoveel goede dingen binnen. Pien, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat zeg jij altijd, jouw typische zin op de terugweg van vakantie?
4: Ja, dus natuurlijk de terugweg was veel sneller dan de heenweg, hè?
3: Ja, maar Pien, dat is ook zo.
0: Ja, hoe kan dat toch?
3: Dat is toch heel gek?
4: Ja, helaas wel, ja.
3: Ja, zo jammer, Pien. Helemaal goed. Rick, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Wat is bij jullie nou die typische zin als je dan terugkomt van vakantie?
5: Was zijn we blij dat de kinderen weer naar school kunnen.
0: Ja, iedereen met kleine kinderen, deze begrijpt en salueert naar de radio op dit moment.
3: Ja, dan begint eigenlijk pas de vakantie.
0: Rick, dankjewel. Gaby, goedemorgen.
6: Hi, goedemorgen.
0: Nou, brand los. Meest typische Nederlandse zin die je altijd zegt als je terug bent van vakantie.
6: Nou, ik niet per se, maar wel mijn dochter. En dat was, hebben we heerlijk een glas melk.
3: Glas melk?
6: Ja, een glas melk.
0: Oh, die is op vakantie veel minder dan in Nederland.
6: Nou, we waren in België en we konden daar geen verse melk vinden. En dat kind dat is dol op verse melk. Ze is 11 en de hele week wilde ze gewoon alleen maar melk. Maar en dat was maar niet.
0: Kaas natuurlijk ook altijd hetzelfde op vakantie. Ja. Probeer maar eens goede kaas te vinden. Oké, Gaby, dankjewel.
6: Ja, dat is er ook niet te doen. Ja, helemaal goed, dankjewel.
0: Louise, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Ja, die typisch Nederlandse zin als je dan terugkomt van vakantie.
7: Oh, die vakantiekilo's mogen er weer af.
3: Ja, ja, dat is, ja, het is ook weer herkenbaar.
0: Ja.
3: De hele vakantie werk je er naartoe om lekker beach ready te zijn. En dan aan het einde is dit het. Ja, dankjewel, Louise.
0: Dan tot slot nog even Suzanne. Altijd als we terugrijden en weer de Nederlandse grens overkomen. Fijn weer die Nederlandse radio.
3: Ja, maar dat is echt een sum. Dat is zo goed, hè?
0: En dan die muziek ook.
3: Oh, ik dacht dat het over ons had.
0: Die op de Nederlandse radio. Nou ja, Rolf Sanchez. Samen met Tom en Joe. Marchar. Heerlijk.

0: De nieuwste van Taylor Swift op Q-Music. Met Verjaardagsrat is de studio in gerold.
1: Ja, met frisse tegenzin. ik heb zin in het spel, laat dat duidelijk zijn.
0: Precies, precies.
1: Maar het lukt gewoon niet.
0: Hij wil nog niet draaien.
1: Nee, vallen. Hij wil wel draaien.
0: Ja, hij draait, maar hij draait eigenlijk altijd verkeerd.
1: Ja.
0: Hij heeft 15 shows gehad. Nul.
1: 0
0: uit 15.
1: Nee, echt. Het is echt ijs en ijskoud is het er altijd. Er gebeurt gewoon niks.
0: Ja, nou goed. Nieuwe week, nieuwe kansen.
1: Ja.
0: Wat is de cryptische hint voor de maand waarvoor we gaan draaien, Joe?
1: Ja, let op. En niet gelijk stijgeren, maar het is de kortste maand, maar niet de kortste maand.
0: Waarom?
1: Het is de kortste maand, maar niet de kortste maand.
0: Nou. Breek daar je brein maar eens even
1: over. Ja, dit is echt een doordenkertje.
0: Danny, wat zit er in het nieuws zometeen?
2: Ja, waar wordt vanaf vandaag geadviseerd om thuis te werken?
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, tof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streekt. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo, een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo. Voel mij
13: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
19: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
20: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
23: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen. Welkom bij de verfzaak. Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Welkom bij de Verfzaak.
23: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
23: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Q-Music-verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Etten-Leur en Breda zelf, daar 20 minuten vertraging.
0: Dan het weer van Weerplaza. Hier en daar nog wat zon. Vanmiddag veel bewolking. Het wordt tussen de 20 en 29 graden vandaag. Het is exact 8:30. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat meldt de NOS. En het komt door de droogte. En daardoor worden steeds meer records verbroken. Experts maken zich daar zorgen over. Volgens hen werd ons land ooit beroemd door oplossingen om met te veel water om te gaan. Het tekort aan water begint een groter probleem te worden, zeggen zij. Onderzoek in Dorst in Brabant. Er is gisteravond mogelijk geschoten op een camping. 10 politieauto's, ook een traumaheli, gingen die kant op. 1 persoon is zwaar gewond geraakt. Dan zou die persoon dan niet zijn neergeschoten. Wat er dan wel is gebeurd, dat is nog onbekend.

0: ze zonder kleding op de fiets. Nou, helemaal naakt waren ze trouwens niet. Veel mensen hadden namelijk wel een fietshelm op.
1: Zo.
2: Wow. Safety first, hè?
0: Zo is het ook.
1: Vind jij daarvan, Joe?
2: Nou, dat vind ik schitterend. Lekker, lekker naakt gaan fietsen. Ja, joh, lekker doen.
1: Nou, dat durft hij niet, hè?
0: Ja, trekt zich
1: achter de schermen, jongen. Allemaal grote mond. Zeg maar even wat je vindt van die naakte mensen op de fiets.
2: Supergoed dat ze een helm op hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je altijd op de veiligheid let.
1: We zaten hier net. En toen zei Joe, ja, die naakte mensen. Mensen die altijd naakt ook op die Disneycampings en zo. Dat zijn niet de mooiste mensen, zeg jij.
2: Dat heb ik nooit gezegd. Wat jij me nou woorden in de
1: hebt ook,
2: toch?
1: Je hebt ook gelijk. Ik bedoel, het zijn altijd 60-plussers. Ik steun je daarin. Maar ik vind het gewoon jammer dat je het nu niet op de radio durft te vertellen.
0: Je hebt toch zelden gezien dat iemand zo voor de bus werd gegooid?
1: Ja.
2: Ja. Nou, ik blijf erbij ontzettend goed dat ze een helm droeg.
1: Kijk hem nou gaan, jongen. Ik heb hem nog nooit zo gezien. Normaal goed het mond, jongen. Nou goed, open de lijnen dan maar.
2: Zometeen draaien we voor het verjaardagswad. Mag je meedoen, gekleed of naakt, maakt ons niet uit. Je moet alleen jarig zijn. In de maand mei. Dan mag je nu bellen. 0909-9596. Geef uw slinger ook aan het verjaardagswad.
3: Tom en Joe.
1: Eerst Teddy Swims voor je, Mr. Know-It-All.

0: Lionel Richie, All Night Long op Q-Music. De zomerochtendshow met Tom en Joe. Mattie en Marieke zijn er volgende week weer. Maar wij spelen altijd iets na 8:30. Het verjaardagsrad. Maak je kans op 2.500 euro. Ja, daar maak je kans op. Daar maak je kans op. Het is nog niet gevallen, deze hele zomerperiode.
1: We doen ons best. Meer kunnen we niet doen. We gaan vandaag draaien voor de maand mei. Iemand die jarig is in mei, dat is Sandra. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Sandra, lekkere vakantie achter de rug. Ik heb begrepen, je bent de provincie niet uit geweest.
2: Nee, niet eens. Nee, klopt.
1: Hey, maar je komt zelf uit Drachten. Waar ben je naartoe gegaan op vakantie?
2: Nou, ik woon in een heel klein dorpje dicht bij Drachten, Wijnjewoude. Dus, maar dat is inderdaad dicht bij Drachten. En we zijn naar Ameland geweest twee dagen. Dus ja.
1: De Waddeneilanden, ik vind dat zo lekker. Dat is zo lekker vakantievieren daar. Dat is echt heerlijk. Wat heb je de hele tijd gedaan daar op het eiland? Ben je de vuurtoren nog op geweest?
2: Nou, deze keer niet, want we zijn wel eens vaker geweest. Maar we zijn met mijn gezin geweest. We hebben 4 kindjes. En we zijn het land, of het eiland inderdaad een beetje over geweest. We hebben een boottochtje gemaakt, lekker naar het strand geweest. Klimparkje bezocht en lekker gegeten overal. Dus heerlijk.
1: Het klinkt fantastisch.
0: Kijk, ja, en dat, weet je, dat heeft natuurlijk ook geld gekost. Dus je kan het met één klap terugverdienen vandaag. Dat is natuurlijk lekker.
2: Dat zou lekker zijn.
0: Je krijgt sowieso 100 euro, omdat je een uitzending bent. Kijk, dat is al fijn.
2: Leuk, dank je.
1: Die pak je al mee. Maar ja, nu is de vraag, Sandra. Ik ga echt mijn best doen. Wil jij een harde of een zachte hengst?
2: Nou, we gaan gewoon voor een harde.
1: Komt ie aan, Sandra!
0: Oh, die is heel hard.
1: Zo.
0: Hij slaat ook bepaalde dagen over, zo hard gaat hij nu. Hij rolt nog steeds.
1: Langzaam komt hij tot stilstand.
0: Oeh, hij ging last minute nog naar een ander vakje.
1: Sandra, ben jij jarig op...
0: Zou het toch wat zijn?
1: 7 mei?
2: Nee.
0: Ah, wanneer dan wel?
2: Nee. Mijn vader is jarig op 7 mei.
0: Dat telt niet.
1: Wanneer ben jij jarig?
2: De 24ste.
1: Oh, dat is echt helemaal aan de andere kant.
0: Ah, verder weg kan eigenlijk niet.
1: Jezus! Waarom lukt het nou niet?
0: Even dikken, zeggen ze dan.
1: Even dikken, maar toch toe!
0: Goed, Sandra, er komt in ieder geval 100 euro jouw kant op.
2: Ja, heel fijn. Dankjewel, jongens.
0: Joe, hoi.

0: Agda de Munnik op Q Music. En daarvoor hoorde je hoe luisteraar Sandra niet won met het verjaardagsrad. We draaiden voor de maand mei en hij was heel ver weg. Hij viel namelijk op 7 mei. En wat je nu dan krijgt, is dat mensen dan weer gaan appen. Zoals Gerrit, die zegt, ja, dan zul je het zien. Dat is mijn verjaardag, 7 mei. Loet, ik maar bellen, ik kom er niet doorheen. En ik ben 7 mei jarig. Jan, als ik had meegedaan, dan hadden jullie eindelijk een keer raak gedraaid. En nu gaan dus dan weer mensen appen die zeggen, ja, 7 mei, hallo, ik had gewonnen.
1: Ik had dit heel graag gehad, hè. Het is niet als... Ja.
0: Nee, wij willen ook dat hij valt. Ik bedoel, afgelopen 3 weken is het niet gebeurd. Ja, we moeten gewoon regelen dat het deze week gaat vallen. Al moeten we fucking matchfixing plegen of zo. Ik bedoel, we kunnen niet Matty Marieke terug laten keren... en dat we dan zeggen, ja, het verjaardagsrad is niet gevallen.
1: Nee, dat voelt gewoon ontzettend lullig.
0: dat kan niet. Nou goed, gaan we eens even over brainstormen hoe we dat gaan fixen. Dit is Bruno Mars voor je op je maandagochtend. On my soul.

0: Sound of Silence op Q-Music. Tom en Joe met de zomerochtendshow. Ja, nog één week. Dan zijn Mattie en Marieke terug van vakantie. En die hebben ons een oppas-pinpas gegeven. Daar wordt iedere keer €50 opgestort als we weer een show hebben volbracht. En dan mogen we iets van kopen wat ten goede komt van de show. Er is veel om te doen.
1: Nou, gewoon in één woord geblokkeerd.
0: Luister even mee naar het appje van Mattie wat we vanochtend kregen.
2: Jongens, even over die pinpas. Kijk, jullie moeder is echt enorm in jullie teleurgesteld. Die heeft meteen de pinpas geblokkeerd, per direct.
1: Ja, dan bedoelt hij niet Paula of Tamara, onze moeder. Onze echte moeder, nee, hij bedoelt Marieke.
0: Ja, sowieso. Marieke stelt zich gewoon heel erg op als de moeder.
1: Ja, maar weet je wat
0: ik ook... De vrouw is een paar jaar ouder dan dat wij zijn. En ineens is het de moeder dit, de moeder dat. Ik bepaal wat er met het geld gebeurt.
1: Flink veel ouder, toch? Ze zegt wel... Maar het dubbele.
0: Nah, dat valt wel mee.
1: Maar meer, kijk, weet je wat het is? Ze lopen te klagen over het oppasgeld. Kijk, als jij een oppas hebt, hè, die op je kinderen past.
0: Ja.
1: En die geeft je oppasgeld. Ga je toch ook niet klagen van, joh, waarom heb je geen komkommers gekocht? In plaats van al die zakken chips en Red Bull. Ja, dat is toch gewoon even vrij te besteden aan degene die op dat moment de oppas is.
0: Vind ik dus ook. Vind ik ook. Alleen, ja, ze hebben er nog een consequentie aan verbonden. Het appje gaat namelijk nog verder. We zitten echt in de penarie.
1: Ja, echt, maar echt flink in de penarie.
0: Laten we zo even de rest van het appje horen.

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB Brandstof Tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
10: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
11: Nieuwe hond?
12: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
17: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. €1,49, dat is dan voordeel.
19: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
8: Het is 9 uur, tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl.
4: krijg je van Danny Vos.
14: Ja, goedemorgen. Steeds meer winkels sluiten de deuren omdat de eigenaren geen opvolgers kunnen vinden. Dat meldt RTL Nieuws. Elk jaar gebeurt het duizenden keren. Kinderen kunnen de zaak van hun ouders vaak niet overnemen omdat ze dan veel uren moeten maken en steeds minder verdienen. Andere kopers hebben vaak moeite om een lening te krijgen. Er worden steeds meer records verbroken door de droogte in ons land. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn, dat zegt Rijkswaterstaat.
20: Wij houden al sinds 1901 bij hoeveel water er door de Rijn het land binnenstroomt. En wat we nu gezien hebben is dat gisteren stroomde er minder water binnen dan we ooit eerder geregistreerd hebben.
14: Het oude laagterecord in de Rijn kwam uit 1947. Experts denken dat het einde ook nog niet in zicht is, want ook de komende dagen gaat het bijna niet regenen. In Egypte is een zwaar ongeluk gebeurd in de grootste goudmijn van het land. Een deel van een tunnel is daar ingestort. 1 persoon is overleden, 5 mensen zijn gewond geraakt. Hoe die tunnel nou kon instorten, dat is nog onbekend. Wordt voorlopig even niet meer in die mijn gewerkt. Ja, veel alcohol en tot diep in de nacht feesten. Vandaag beginnen de eerste introductieweken weer. Toch worden die introducties op steeds meer scholen en universiteiten aangepast. Dat schrijft Trouw. Zo is er steeds meer behoefte aan prikkelarme introductieweken. Onder meer in Eindhoven en Delft zijn er dat soort introducties. Zijn er bijvoorbeeld bordspelavonden en kunstworkshops. Het weer nog van Weerplaza. Hier en daar nog wat zon. Vanmiddag veel bewolking. Het wordt 20 tot 29 graden.
21: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer. Krijgsman Flitsmeister. 2 korte vertragingen gemeld. Op de A12 ongeluk gebeurd tussen Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum. Daar een kwartiertje vertraging. En dan op de A58 tussen Etten-Leur en Breda. Daar ook een kwartier vertraging. Tom en Joe wens je nog veel veilige kilometers.
22: Music. Tom en Joe.
4: Het wordt weer bloedheet deze week, dus zo even die zomerhit Talk to You draaien van Another. Eerst

0: Another and Talk to You op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen. Het is maandag 10 augustus, 10 over 9. Je luistert naar de Zomerochtendshow met Tom en Joe. Nog een weekje, want volgende week zijn ze weer terug hoor. Mattie en Marieke hier met de ochtendshow. Ja, ze laten ons niet met de lege handen achter. Ze hebben ons een oppasbudget gegeven van €50 per show. Om iets te kunnen kopen. Dat moet wel ten goede komen van de show. Ja, we hebben lekker gespend natuurlijk de afgelopen weken.
3: Ja, maar belangrijke dingen ook. Ik had een leuke Lego set voor mezelf gekocht. Om zo'n stukje ontspanning naast de show. Voor teambuilding, fles champagne. Hebben we hier met de redactie opgedronken. Was erg lekker. Een vette drone. Hebben we mooie beelden meegemaakt in de studio. Is allemaal te zien op ons Instagram account. Ja. Tom en Joe. Ja, en we zijn nog naar het casino geweest. We wilden graag een PlayStation kopen. Maar Mattie en Marieke hebben ook oor gekregen van wat we hier allemaal gedaan hebben. En het hek van de dam. Ze zijn niet blij.
4: Jongens, even over die pimpas. Kijk, jullie moeder is echt enorm in jullie teleurgesteld. Die heeft meteen de pimpas geblokkeerd. Per direct. Code rood is het haar. Die zit helemaal in de gordijnen. Ja, jongens, het is gewoon even niet zo handig geweest met die pimpas. Volgende keer doen we dat anders. Maar weet je, geef gewoon alles weg. Dan is het voor nu even opgelost. Geef gewoon alles wat jullie gekocht hebben weg. Dan is iedereen blij. Dan is Marieke ook blij, weet je wel. Dan kan je gewoon zeggen van, nee, maar het was allemaal voor het goede doel. Want we hebben alles aan onze luisteraars gegeven. En dit was vanaf van tevoren al het plan. En dan, weet je, dan loopt het allemaal een beetje met de sisser af. Want ja, het is niet zo handig, weet je wel. Geef gewoon alles weg. Dan is het opgelost.
0: Ja, nou oké, twee dingen. Hij heeft gelijk. Het geld dat brandde ook in onze zakken. We zijn misschien wat losgegaan. De pas is dus geblokkeerd. We kunnen niks meer kopen. Dat is natuurlijk jammer. Maar het tweede wat hij zegt, ja, geef gewoon alles weg. Op zich prima. De drone die heb ik hier liggen. Die kunnen we zo weggeven.
3: Ja.
0: Het Lego set heb jij?
3: Ja.
0: Oh.
3: Ja, die doos is al wel bij het oude papier.
0: De doos van de Lego set is al weggegooid.
3: Ja, die heeft mijn vriendin vooral bij het papier gedaan. En mijn zoontje Billy heeft er ook al even mee gespeeld. Ja, ik moet even wat steentjes in de hoeken gaan zoeken. Maar volgens mij is hij bijna compleet.
0: Oké, nou dan krijg je het opgestuurd in een plastic bak, denk ik.
3: Ja, en een Ziploc bag of zo, kijk wel even. Okay. Maar die andere dingen, dat wordt lastig. Zoals die champagne, die hebben we al opgedronken.
0: Ja, en even kijken. Die champagne die kostte €35. Die car wash was €25,50. Dan hebben we nog een massage gehad in de studio van Claudia de Knijper. Dat was €150.
3: Ja.
0: En niet vergeten de PlayStation die er nooit is gekomen.
3: 600 piek.
0: 600 piek. Dat is eigenlijk in rook opgegaan.
3: Dat is er niet
0: meer weggeven.
3: Ja, maar... Moet ik dat uit eigen zak
0: doen? Ja, ik ben bang van wel.
3: Ja, maar dat kan helemaal niet.
0: Ja, dat kan wel, maar dat wordt natuurlijk wel pijnlijk.
3: Ja, maar dat ik wil nog op vakantie.
0: Ja, I know, maar je hoort Mattie.
3: Ja.
0: Dan moeten we ook wel weer de lieve vrede bewaren. Marieke is echt over de rooien.
3: Ja, maar geef ons dan even een paar dagen. Dan doen we. Weet je wat? We zitten hier nog één week. Vrijdag is onze laatste show. Laten we dan alles wat we hebben en niet hebben proberen weg te geven.
0: Grote prijzenshow vrijdag.
3: Maar we één grote prijzenshow van? Hoe? Ik heb geen idee. Hoe we eraan gekomen? Ik heb nog geen idee. Maar dan hebben we in ieder geval nog een paar dagen de tijd. Gaan we het vrijdag allemaal weggeven.
0: Ja, dat vind ik een goeie.

0: Ex-alarmschijf, Cat's Eye en Animal op Q-Music. En een beetje van Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran, zit die er ook in?
0: Ja, die heeft het nummer geschreven.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, ja, ja. En volgens mij zit hij zelfs ook, kan je hem horen in de track, aan het begin. Hij heeft namelijk op zijn socials een video gedeeld van het schrijfproces. Toen heeft hij het nummer dus ook ingezongen. Zo van, oké, zo moet het klinken. Zo zie ik het voor me. Kijk, en luister. Dit hoor je op zijn socials. Dus als je dan het begin van de track hoort van Animal.
1: Oh, dat hoor je.
0: Dit is toch Ed Sheeran, luister.
1: Ja.
0: Dat is Ed Sheeran.
1: Nog één keer.
0: Kijk, en dat is Ed Sheeran zit er gewoon in. En dan weet je, ik heb een hit te pakken. Sterker nog, het was de snelste stijger in de top 40 afgelopen vrijdag. Plekje 17, Cat's Eye en Animal. Lucas en Steve is voor je onderweg naar Tears for Fears.

0: Lucas en Steve. Love on hold op Q Music. Het laatste nieuws met Danny is voor je onderweg. Ook deze komt eraan. Sarah Larsson, hoor je zo op Q?
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Goedemorgen, het is 9:30, Q-music weer van Weerplaza. Nog wat hier en daar nog wat zon. Vanmiddag wel veel bewolking, het wordt tussen de 20 en 29 graden. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
20: Ja, goedemorgen, elk jaar sluiten er duizenden winkels omdat de eigenaren geen opvolgers kunnen vinden. Dat meldt RTL Nieuws. Kinderen van de eigenaren vinden het vaak niet interessant genoeg om de zaak over te nemen. Ze moeten te veel werken en kunnen steeds minder verdienen. De andere kopers hebben vaak moeite om een lening te krijgen. Het was een onrustige nacht voor bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijen. Ze moesten ergens anders slapen. Er was namelijk een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen. Daardoor moest dat hele gebouw worden geventileerd. Of iedereen inmiddels alweer terug is, dat is onbekend. Ja, ze zijn er nog steeds flink van geschrokken. De makers van een kabouterbos in Alphen aan de Rijn. Een week geleden werd dat bos gesloopt. Kabouters en huisjes, ze zijn allemaal kapot. Het was een grote ravage, vertelt een van de makers vandaag bij Omroep West.
21: Ik ging kijken, nog optimistisch met twee vuilniszakken. En ik dacht met twee vuilniszakken het wel te redden. Helaas. Vier kruiwagens, twee vuilniszakken en nog een heleboel kratten met afval.
20: Wie dat kabouterbos nou heeft gesloopt, is nog altijd onbekend.
8: Ik denk Gargamel.
17: Het is van de Smurfers, niet van de kabouters.
8: Jammer, grap mislukt.
20: Grap mislukt, ja. Een trampolinepark, een sportschool of zelfs een sushi-restaurant. Steeds vaker worden kerken waar geen diensten meer zijn omgebouwd tot iets anders. De oude Sint-Jozefkerk in Arnhem nu is bijvoorbeeld een padelbaan geworden. En dat bevalt goed, zeggen deze padellers tegen Hart van Nederland.
22: Ik ben persoonlijk niet heel gelovig, dus ik vind het beter zo.
23: Het is een mooie locatie en het ziet allemaal netjes uit.
20: De padelbaan heeft ook een bijpassende naam gekregen, Holy Padel.
24: Geweldig zeg. Dat galmt ook lekker natuurlijk, die bal in zo'n kerk.
8: Ja.
24: Een mooie locatie, ja. Lijkt me wel vet om daar te padellen, ja. Holy padel, ja, goed bedacht.
8: Echt goed. Hey, zometeen openen we weer ons gastenboek. Je mag wat achterlaten erin. Een review, een recensie. Vind je iets goed aan de show? Heb je veel lovende woorden of eigenlijk alleen maar kritiek? Het kan allemaal. Stuur het nu in via de Q Music app.
25: Tom en Joe.
20: Summer met 12 to 12 hoor je zo na Sarah Larsson.

0: Somber 12 to 12 op Q Music. Je luistert naar Tom en Joe met de zomerochtendshow. Ja, altijd rond dit tijdstip kan je een berichtje voor ons achterlaten in ons heuse gastenboek wat we hebben.
1: Ja, zo gaat dat. Dat zie ik wel eens bij hotels of Airbnbs. Dan kan je even een klein berichtje achterlaten met wat je ervan vond. En ja, wij passen hier toch een beetje op het vakantiehuis van Mathematica. Dus zodoende.
0: Heeft Jules ook gedaan. Die hoorde dat het verjaardagsrad vanochtend weer niet is gevallen.
2: Jongen, goedemorgen jongens. Ja, nee, ik lach jullie niet uit. Maar ik zit vol ongeloof nog over het verjaardagsrad. Jullie doen al 3 weken jullie uiterste best. En het is gewoon een regelrecht drama. Het rad lijkt wel vervloekt.
0: Ja, daar heeft hij wel een punt. Nou goed, heb je ook nog een boodschap voor ons? Spreek het even in via de Q-app. Dan gaat het gastenboek zo meteen open. Dit

0: Jonas Blue en Edge of Desire op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, op de plek hier van Mattie en Marieke die volgende week weer terug zijn. En we houden tijdens de zomerochtendshow een heus gastenboek bij. En jij mag daar altijd een recensie in schrijven. Iets over de show.
2: Irma heeft dat ook gedaan. Die heeft een suggestie over hoe we Mattie en Marieke te vriend houden. Nadat we een beetje ruzie hebben gemaakt over ons spendingbedrag rond die pinpas.
3: Hallo Tom en Joe van de ochtendshow. Zeg, nu al die ellende met die pas, die oppas, pas. Is het misschien een idee dat jullie volgende week maandag, als Mattie en Marieke terug zijn, een heerlijk ontbijtje voor ze regelen en een mooie bos bloemen.
2: Oh ja.
3: En een excuses dat jullie de pas voor nood eigenlijk hebben gebruikt voor zelfbelang.
0: Ja.
3: Want,
0: Nou ja, weet je wat het is? Ik ben zelf op vakantie dan. Ik ga niet ontbijt brengen.
2: Oh ja.
0: Maar we hebben het iets anders bedacht om het goed op te lossen. Aanstaande vrijdag gaan we alles weggeven om de goede vrede te bewaren. Aan jou als je luistert. Dus je maakt kans op een drone, op een massage.
2: PlayStation 5.
0: Dat zijn toch wel toffe dingen.
2: Ja, maar dan moet toch even bedenken hoe. Maar dat komt dus aanstaande vrijdag.
0: Ja, dan hebben we nog Koendert. Die had ook nog een berichtje achtergelaten.
4: Nou heren, ik vind het een zeer stabiele show. En wat dat inhoudt, dat zoeken jullie maar lekker zelf uit.
0: Oh.
2: Ja, maar dat zou dus ook stabiel slecht kunnen zijn.
0: Dat zou zomaar kunnen.
2: Bedankt Koendert voor dit vage compliment.
0: Kim heeft ook nog een berichtje, niet per se voor ons, maar ze wil wat doorgeven.
5: Voor de vrachtwagenchauffeur die net op de A18 reed richting Arnhem. Ik toeterde naar jou omdat jouw deur open staat. Ik hoop dat je naar Q-Music luistert en dat je dit hoort.
0: Oh. Ja.
2: Ja, dat gaat flink tochten.
0: Is er wat aan de hand ook op de weg daar? Want jij zit altijd met de verkeersinformatie.
2: Kim had het over de A18. Nou, hij is waarschijnlijk nog niks verloren, want het rijdt lekker door daar.
0: Oh, oké, nou gelukkig maar.

0: Olivia Dean op Q Music. Het is voor ons alweer langzaam tijd om de paling in te pakken. Ondertussen gaat het hier over petjes achter de schermen.
1: Menno is jaloers op mijn petje, maar je hebt het petje zelf al gekocht, Menno.
2: Ja, ik heb het gekocht omdat ik het bij jou heel vaak zag. Zo'n petje van de Bass Pro Shop.
0: Ja, wat is dat voor iets? Ik ken het niet.
1: Dit is een winkel. Ja, als je ooit de kans hebt om naar Amerika te gaan, dan moet je naar deze winkel. Dus een soort, ja, ze verkopen alles rondom jagen. Dus ze hebben hengels en bootjes, maar ook geweren en opgezette dieren, geweien.
2: Dus ze hebben hengels en bootjes, maar ze hebben ook gewoon echt complete boten, auto's, alles. Het is niet normaal wat je daar kan
0: vinden. Oh ja, ik zag nu een beetje de boerenbond voor me, maar van mij bedoelt echt...
1: Nee, redneck. Echt American-style.
2: Ja.
1: Nou, vet. Jij hebt het petje ook inmiddels.
2: Ja, ik heb jou toen geappt van, hey, ik heb hem ook gekocht. Maar jij zegt dat je dat bericht nooit gekregen hebt.
1: Dus nou, we gaan hier even zoeken, maar lullig.
0: Ik kan het niet vinden. Ik zie Menno zelden met een pet.
2: Nooit.
0: Nee,
2: eigenlijk nooit, maar ik vind het gewoon leuk. Ik heb heel veel petjes. Die hebben dan 1 keer 3 uur op. En dan, ja, daarna gaan ze af en dan heb ik ze eigenlijk nog
0: nooit meer.
2: Nee, maar ik vind het al een goede souvenir. Pet is een goede souvenir voor man.
1: Maar jouw haar zit er goed, weet je wel.
2: Daarom doe ik geen pet op.
1: Nee, exact. Nou, de man met het beste haar heeft ook nog 2 briljante tracks voor je klaarstaan. In het foute uur. Het wordt weer een battle van je welste.
2: Ja, we beginnen even een beetje up tempo. Charlie Lonos en Mental Tio met Hardcore Feelings.
1: Oeh.
2: Is leuk, hè?
0: Zo. Lekker voor de maandag.
2: Maar net tegenover heb ik June gezet met Hardcore Vibes.
0: Ja, het wordt sowieso rammen.
2: Sowieso.
0: Je kan nu stemmen in de Q Music App. Het foute uur met Menno gaat zo beginnen.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog 1 keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
10: Müllermilk, the moo you can't resist.
11: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
17: Mooi van Ethos.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
7: Goedemorgen. We hebben weer een record te pakken. Er ging niet eerder zo weinig water door de Rijn. Je hoort een hydrometeoroloog van Rijkswaterstaat.
20: Het vorige record dateerde uit 1947. Dat was maar een klein beetje meer. Wat vooral heel anders is, is dat het vorige record was in november. En nu zien we al in juli, augustus afvoeren van dit niveau.
7: Ja, dit jaar is extreem droog. We gaan al sinds mei van hittegolf naar hittegolf. De verdamping is hoog. Het neerslagtekort is altijd extreem groot. En ook heeft de grondwaterstand geen kans gehad om te herstellen van de droogte van vorig jaar. In Eindhoven is een splinternieuwe villa in vlammen opgegaan. Dat meldt Omroep Brabant. Buurtbewoners denken dat de brand is aangestoken en hebben het zelfs over een aanslag.
21: Ik hoorde ineens twee keiharde knallen en dat was zo oorverdovend dat ik uit mijn bed ben gegaan. Echt het doek. En nog een keer het doek. Dat ik denk, het lijkt wel een bom.
7: Omdat er licht brandde, probeerde de brandweer een raam in te slaan om te kijken of er nog iemand binnen was. Maar dat lukte niet omdat de villa zo zwaar beveiligd is. Uiteindelijk bleken de bewoners op vakantie. President Trump heeft een nieuwe manier bedacht om Iran aan te vallen. Dat wil hij doen door de economie van het land onder druk te zetten. Het zou meer nut hebben dan nieuwe bombardementen. Volgens Trump is er door de Amerikaanse blokkades van havens al amper geld in Iran om militairen te betalen. Wordt er ook niet meer onderhandeld. En gevels van onze huizen zijn steeds vaker wit, grijs of beige. Een Amerikaans blad heeft dat uitgezocht. 10 jaar geleden kozen we nog vaker voor kleuren als roze. Maar waarschijnlijk denken we dat een huis met een neutralere kleur makkelijker is door te verkopen. En dan nog het weer van Weerplaza. Er kan in het noorden nog een spat regen vallen. Vanmiddag veel bewolking. Het wordt 20 tot 29 graden.
17: 8 files op dit moment, gemeld door Flitsmeister. Ik heb hier 2 files met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum 2 kilometer, vertraging 11 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging is 16 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister-app. Op de A6 van Lelystad naar Muiderberg, controle bij 62,3. De A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij hectometerpaal 8. De A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59,6. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Controle bij hectometerpaal 213,1. Het is maandagochtend. Ja, hoe is je dag? Gaat alles lekker omdat je werk bestie weer terug is van vakantie? En lopen jullie weer samen naar het koffieapparaat? Of zitten tegen omdat er geen einde lijkt te komen aan de vakantie van je werk bestie? Of ben je zelf op vakantie? Kan natuurlijk ook. Of ben je gewoon keihard aan de noeste arbeid? Laat weten hoe je maandagochtend is. Klok jezelf in. Stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup. De Baseballs Umbrella tegenover de Scissor Sisters. I Don't Feel Like Dancing. Nou, wat is je favoriet? Stem nu.
22: Q Music is proud.

0: klok. Ze stuurt namelijk dat haar werkbestie Wesley terug is van vakantie en dat ze nu samen onderweg zijn naar het volgende schoonmaakadres. En Wesley die stuurt alweer een bericht dat hij blij is dat zijn weekje vakantie voorbij is, omdat hij nu weer kan werken met Jessica. Nou, dat is toch gezellig. Verder zie ik een inklok van Juri Snoek. Die is hard aan het werk, die is aan het doorknallen, zegt hij. Met René Heemskerk gaat het iets minder. Die zegt, ik klok me in, maar vraag me niet hoe zwaar ik naar de kloten ben van Dance Valley. Nou, zal ik niet vragen dan. Ook mensen op vakantie. Diane, die zit te luisteren in de Spaanse zon. Angelique, die zit nu in Zweden. En meester Alain, goedemorgen.
1: Hey Menno, goedemorgen.
0: Jij klokt je in vanaf basisschool De Plankier in Ens.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, en de leerlingen die zijn er nog niet.
1: Nee, maar, het is inderdaad een voorbereidingsweek hier, ja.
0: Ja, wat ben je aan het doen? Want ik zie, zeg maar, je hebt ook een foto meegestuurd. Ik zie je klaslokaal. Ik zie allemaal tafeltjes. Ik zie daar die bakjes die je onder de tafel kan schuiven, die liggen er allemaal op. Die zijn allemaal leeg en schoon. Dus ik weet niet wat je allemaal moet doen, maar het ziet er allemaal al prima uit.
1: Ja, precies. Ja, het is nu nog heel leeg in het klaslokaal natuurlijk. Dus ik ben de schriften ben ik aan het schrijven, alles aan het klaarleggen, zodat we volgende week weer goed kunnen starten met het nieuwe schooljaar.
0: Oké. En hoeveel zin heb je daar als je dat een cijfer zou moeten geven tussen de 0 en de 10?
1: Ja, wel een 8. Het is wel weer leuk om gewoon weer te beginnen na al die vakantie. Dus ja, zeker heb ik er weer zin in. Klopt.
0: Oké, nou dat is mooi. Nou, werk ze vandaag?
1: Ja, dankjewel.
0: Dank voor je inklok. Ik zie dat mijn koffiecup, ja, daar heb je wel plek voor ergens op een bureautje.
1: Vast, dus zeker.
0: Die ga ik naar je opsturen. En voordat we oppakken, nog één ding.
1: Een hele fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Meester Alain, fijne dag, hè.
1: Dank je.
0: Hoi. Maandagochtend, dit is het Foutuur. En wil je zo I Love Rock and Roll of Gimme All Your Loving? Stem nu.

0: Close to You en Baby Don't Go in het Foutenuur van maandagochtend.
1: Het Foutenuur.
0: Het is vandaag de internationale dag van de leeuw. Het is World Lion Day, dus zometeen doen we een battle tussen twee liedjes van Paul de Leeuw. Ik heb trouwens, dat moet ik ook vertellen, rond kwart voor elf, niet helemaal klokslag, maar rond kwart voor elf heb ik nieuws over het Foutenuur. Rond kwart voor elf nieuws over het Foutenuur. Nieuws dat ons allemaal aangaat. Belangrijk nieuws wel. Dat zo meteen. Maar nu wil ik eerst van je weten, wil je zo meteen snollebolletjes met links-rechts?
2: Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gewold.
0: Of ga je voor Joost? Het Europapa. Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Kleine tussenstand, Joost ligt voor.
3: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Q-Music The Party.
0: Q-Music The Party vind je donderdag bij Zomeravonden et Teleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestdag Balk met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
9: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
10: Q-Music.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe!
15: Geeft ruimte.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: En hoe was het bij het ING servicepunt?
19: Hij is onderweg.
18: Wie?
19: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
18: Top. Koffietje, ik trakteer.
19: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
24: Let's go!
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
0: Vanmiddag bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het is tussen de 20 en 29 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. In het foute uur trouwens zo Joost met Europapa. Op dit moment 6 files. Ik heb hier files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er 2. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Uitdijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 14 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Maasbracht en het Vonderen 2 kilometer. Vertraging is daar 15 minuten. Menno.

0: Waterloo.
1: Ja, je luistert naar het Foute Uur. Het is maandagochtend.
0: Het Foute Uur.
1: Ja, het is niet alleen maandagochtend. Het is vandaag ook de internationale dag van de leeuw. Het is World Lion Day. Om aandacht te vragen voor de leeuw. Dus toen dacht ik van nou, ik doe Paul de Leeuw erbij pakken. Goed Nederlands dit. Ik doe Paul de Leeuw erbij pakken. En ik heb twee liedjes van hem. Welke van deze twee vind je het leukst? Welke wil je horen? Wil je zo meteen Ik heb je lief?

0: de Leeuw met Paul de Leeuw en vlieg met me mee in het foutuur.
1: Hey Menno, wat geniet ik toch weer van het foutuur, man. Heerlijk, hè? Ga zo door.
0: Ja, nou, ik heb wel breaking news over het foutuur. Hoor je na Duxos. Dit is Barbra Streisand.

0: Duck Sauce en Barbra Streisand. Nou, ga er maar even voor zitten. Ja. Het is er tijd voor. Ik zei het net al. Nieuws over het foute uur.
1: Breaking news.
0: Ja, nou, dit is wel echt breaking news. Ja, je hoort het foute uur nu al een jaar of zes tussen 10 en 11. Dus daar zijn we allemaal helemaal aan gewend. Maar we moeten aan iets nieuws gaan wennen. Het foute uur gaat vanaf volgende week eerder beginnen. Ja, ik moet zeggen, niet heel veel eerder, een half uurtje. Dus dan hoor je vanaf volgende week het foute uur tussen 9:30 en 10:30. Wel gewoon mij, daar verandert niks aan. En de muziek verandert ook niet. En het stemmen ook niet. Weet je wel, dat blijft allemaal hetzelfde. Dus het foute uur gaat gewoon een half uurtje eerder. Nou,
1: breaking news!
0: Tot zover dit breaking news. Ja, en dat stemmen, dat blijft gewoon zoals het is. Dus net als nu. Ga je voor Christina Aguilera en Missy Elliott met Car Wash? Of voor Jerry Halliwell, It's Raining Man? Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl.

0: Friends With Me in het Foute. Ja, een gekke plek om elkaar het ja-woord te geven zometeen in de Top 40 Classic. Het was in 2003. Hoe het precies zat, hoor je zometeen. Net als een aantal van de hits die toen in de Top 40 stonden. Het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Ja, Harry Potter-fans hebben een stroomkabel laten verleggen. En waarom, vertel ik je zo.
0: Oh. En Axel en de Grosso komen eraan.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo. Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
6: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Deze week in de bonus. AH Rode en

0: het hei.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
7: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
11: Goedemorgen. In het onderzoek naar de diefstal uit graven van een begraafplaats in Den Haag heeft het OM nog 2 verdachten op het oog. Ze worden verdacht van het doorverkopen van waardevolle spullen van de begraafplaats. Eerder werd een medewerker opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen uit de graaf hebben meegenomen. Niet alleen in grote steden, ook in kleinere plaatsen is het steeds lastiger een huurhuis te vinden. Dat meldt het FD, vertelt een redacteur.
12: Ik heb even op Pararius gekeken. Dat is een van de grotere verhuurplatformen in Nederland. En daar staat in Venray. Daar is op dit moment 1 huurwoning in de vrije sector beschikbaar.
13: Ja.
12: Verder niets.
11: Het komt volgens een vastgoedbedrijf doordat verhuurders hun huizen verkopen vanwege de strenge regels. Met als gevolg dat bijvoorbeeld in Venray en Krimpen aan de IJssel amper aanbod is. Sinds het begin van de metingen ging er niet zo weinig water door de Rijn. Dit jaar is extreem droog. We gaan van hittegolf naar hittegolf. De verdamping is hoog en er is een extreem neerslagtekort. En de gevolgen zijn groot.
14: Wat Nederland merkt van de lage Rijnafvoer is dat het gepaard gaat met hele lage waterstanden. En voor de scheepvaart is dat hartstikke ingewikkeld. Er zijn gevolgen voor natuur, omdat de watertemperatuur toeneemt. We zien vooral ook dat de grondwaterstanden afnemen.
11: Dat vertelde een hydrometeoroloog van Rijkswaterstaat. En fans van Harry Potter hebben de aanleg van een 200 kilometer lange stroomkabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland laten verleggen. De kabel zou namelijk dwars door het fictieve graf van huiself Dobby lopen op een strand in Wales. Na honderden telefoontjes van bezorgde fans is de route aangepast. De stroomkabel loopt nu wel langs eeuwenoude archeologische vondsten uit de bronstijd, maar het graf van de populaire huiself blijft gespaard.
13: Dat is fijn.
11: En dan nog het weer van Weerplaza. In het noorden bewolking en een enkele bui. In het zuiden zon. En het wordt 20 tot 29 graden.
10: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 11 files. Ik heb hier files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er 3. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer. Vertraging 14 minuten. De A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Leerdam en de brug over de Linge 5 kilometer. Vertraging 22 minuten. En de A37 knoopt het Holsvloot richting Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland 1 kilometer. Vertraging is daar 11 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Deventer naar Apeldoorn bij 95. De A2 van Utrecht naar Amsterdam bij 35,5. De A6 van Lelystad naar Muiden. Berg bij 62,3. De A10 van A10 Noord naar de Zeeburger Tunnel bij 4,3. De A12 van Maarn naar Utrecht bij 77,7. A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,6. En de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Controle bij hectometerpaal 213,1.
3: Music.
15: Menno Barreveld.
10: We gaan zo terug naar 10 augustus 2003 in de Top 40 Classic. Nu eerst Alex Warren.

0: Tiësto en Ingrosso en Sun is Shining. Top 40 Classic. We gaan terug naar 10 augustus 2003 vandaag in de Top 40 Classic. Op die dag werd er getrouwd in de ruimte. De astronaut Yuri Malenchenko die had zijn huwelijk gepland op die dag. Alleen zijn missie liep uit. Ja, dus hij was gewoon nog niet terug op aarde. Dus zijn vriendin die kwam naar het Space Center in Texas. En via een satellietverbinding zagen ze elkaar en gaven ze het ja-woord. En dan denk je misschien, nou, waarom hadden ze die bruiloft niet verplaatst?
1: Because we love each other very much.
2: And you're gonna have another service now he's back on now.
1: Yes, we are.
2: In a church?
1: Yes, in a church.
0: Ja, nou, ze hielden zoveel van elkaar dat ze gewoon wilden trouwen op die dag. En uiteindelijk deden ze het nog eens over op aarde. En wel leuk, Yuri die had dus een strikje om zijn ruimtepak gedaan. En iemand in het Space Center schoof de ring om de vinger van zijn bruid. En in het Space Center stond ook een kartonnen pop van Yuri. Nou, dan de top 40 van die dag, 10 augustus 2003. Wat waren de hits? Welke ga je zo helemaal horen op de radio? Mag jij kiezen? Ik heb 3 liedjes uit de top 40 van toe gehaald. Nou, welke vind je het leukst? Laat het weten, spreek het in de Q-app, typ het in... of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 1 Underdog Project en de Sun Club met Summer Jam. Is ook keuze 1 vandaag. Op 4 stonden Beyoncé en Jay-Z... met Crazy in Love, keuze 2. Ja, en op 19 in de top 40 Junior Jack. Met A Samba, en dat is keuze 3. Ik zie nu al een bericht binnenkomen van Tim Schippers. Die gaat er vanuit dat Summer Jam gaat winnen. Nou ja, weet je, we gaan erachter komen. Laat weten welke je het leukst vindt. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Stella Lefty komt eraan met Boston. Maar eerst Cameron Whitcomb. Dit is Medusa op Q-Music. Ha!

0: Stella Lefty en Boston. Ja, en dan de top 40 van 10 augustus 2003 in de top 40 Classic. Matthijs Visser die zegt, het nummer is zwaar in de minderheid, maar ik ga voor E-Samba. Nou, dat klopt. Die heeft maar 5% van de stemmen. Was een van de drie keuzemogelijkheden. Ook Beyoncé en Jay-Z. Er was een keuzemogelijkheid met Crazy in Love. En Underdog Project en de Sun Club met Summer Jam.
1: Wij gaan voor Summer Jam.
0: Esther de Vries die zegt, doe maar Crazy in Love. Jolanda zegt Summer Jam natuurlijk. Ilko die gaat voor Crazy in Love. Maar er zit Corian die zegt Summer Jam natuurlijk. Daniel zegt Summer Jam natuurlijk. Ramona zegt graag Underdog Project met Summer Jam. Heerlijk nummer.
2: Summer Jam. Het is nog steeds zomer en het is lekker warm. Dus kom maar op.
0: Ja, Quinty gaat ook voor de Summer Jam. En ja, met Quinty nog heel veel meer mensen. Het was weer eigenlijk een hele saai top 40 Classic. 79% van de stemmen voor deze. Get on the floor. Put your hands up.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn op Q-Music. Heb je de alarmschijf van deze week al gehoord? Dat is een mooi liedje. Het is een ballad van Bruno Mars en Carol G. Ga ik zo meteen draaien. En ook Bebe Rexha en Faithless komen eraan.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wauw.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
16: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
17: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
20: Ah, eindelijk. zomervakantie.
21: En om het nog leuker te maken,
22: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
25: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: In het noorden kans op een buitje, in het zuiden gaat de zon schijnen en het is 20 tot 29 graden vandaag. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 14 files, 3 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen De Lutte en Duitsland 3 kilometer, vertraging 14 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 13 minuten. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen 5 kilometer, vertraging is daar 12 minuten.
26: Menno Barreveld.
0: Douwe, Bob komt eraan. Eerst Bibi Rexha en...

0: World's Our Home op Q-Music. Afgelopen vrijdag is het nieuwe album van Karol G uitgekomen. No me arrepiento de sentir tanto. En dat betekent, ik heb geen spijt dat ik zoveel emoties voel. Nou, het is een album vol met superpersoonlijke liedjes over allemaal verschillende gevoelens van Karol G. Het album is ook volledig in het Spaans, zoals we van Karol G gewend zijn. Op één track na, Stil. En ze was helemaal niet van plan om een Engelstalig liedje te maken. Maar toen ze in de studio zat, rolde die Engelse teksten gewoon uit. Ze heeft nog geprobeerd om in het Spaans te zingen, maar dat voelde niet goed. Ja, en deze klinkt gewoon het beste in het Engels. En dat klinkt nog beter samen met Bruno Mars. En gelukkig dacht Bruno Mars daar net zo over. Hij was meteen enthousiast, zong zijn stukken in voor de song. En de rest is geschiedenis. Stil was geboren. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Hier bij Q-Music vinden we hem leuk. Daarom is het deze week
1: de Q-Music alarmschijf.
2: Karol G en Bruno Mars, Stil.

0: Harry Styles en American Girls op Q-Music. Het is 11:45, ja, geweest al.
1: Q-Music. Maximum Summer.
0: Maar het is nog wel maandagochtend. Hoe was je weekend en wat is je weekendwoord? Dus één woord wat je weekend samenvat. Of het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. Mijn weekendwoord is feest. Dat was namelijk de eerste verjaardag van mijn katten Jesse en James. En nu overdrijf ik ook meteen heel erg, want we hebben er eigenlijk niks aan gedaan. Ja, ik heb een foto laten bewerken door AI, waardoor Jesse en James feestmutsen op hebben. En die heb ik op mijn Instagram gezet. Menno Barreveld, als je hem wil zien. In mijn Sundays for Swiping. Dat doe ik iedere zondag even het hoogtepunt uit de week. Maar ik heb het wel samen met mijn vriendin gevierd bij onze favoriete koffiespot in Almere Stad met een blondie op het terras. Maar daar waren Jesse en James zelf dus niet bij. Maar goed, mijn weekendwoord is feest. Wat is jouw weekendwoord? Stuur het in de Q-app deze kant op. Misschien ben je zo mijn kandidaat in Weekend het Weekend. Krijg je sowieso mijn koffiecup en maak je kans op het Q-prijspakket. Nu Yugel, Kelani en Dekom.

0: Hard to Say Goodbye. Zometeen All Right Stop, Lunchtime en Lunchmix met onder andere Shakira en Wyclef Jean. Hipstone, Glijs zit erin. Het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Ja, het schandaal van de grafroof in Den Haag breidt zich uit.
0: Ja, en rond 11:15 doen we Weekend het Weekend.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Nederlandse record international.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis.
9: Mediamarkt.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
10: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
16: Geeft ruimte.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door Nu.nl. Met Fieke Amers.
2: Goedemiddag. De politie heeft nog twee verdachten op het oog in het onderzoek naar grafroof van een begraafplaats in Den Haag. Die verdachten zijn verdacht van het doorverkopen van waardevolle spullen van de begraafplaats. Eerder werd een medewerker al opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen uit de graven hebben meegenomen. De vulkaan de Etna op Sicilië is opnieuw uitgebarsten. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. Aankomende vluchten zijn geannuleerd, maar de verwachting is dat het later vandaag weer kan worden hervat. De Etna aan de oostkust van Sicilië is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Niet eerder waren voetbalbonden het zo met elkaar eens als nu. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Door het inmiddels ingetrokken plan van de FIFA om delen van het WK-voetbal te verkopen aan investeerders, zijn ze het vertrouwen in Infantino kwijt. De boycott van de UEFA van FIFA-competities is nog niet van tafel. Het gebeurt pas als er garanties komen dat dit soort plannen er niet meer komen. En als je iets besteld hebt in de webshop bij de Bijenkorf, krijg je het op zijn vroegst begin volgende maand. De leveringstijden zijn opgelopen door problemen bij een verzendbedrijf. Dat bedrijf was aangevallen door cybercriminelen. En die hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. En dan nog het weer van Weerplaza. In het noorden bewolking en een enkele bui. In het zuiden volop zon. En het wordt 20 tot 29 graden.
1: 16 files op dit moment. Twee files hebben een vertraging langer dan een kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 19 minuten. En de A50 Os richting Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen 9 kilometer, vertraging 26 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 62,3. A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,6. De A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 213,1. En de A73 echt richting Venlo, controle bij hectometerpaal 10,9.
3: Lunchtime.
1: Zo, mijn eerste werkdag na de vakantie. Dat is altijd even inkomen. Lees ik, stuurt Melanie Jongbloed in de Q-app. Nou, ga lekker bijkomen tijdens All Right Stop Lunchtime.

Wyclef Jean met Hips Don't Lie. Alright, stop lunchtime. Zometeen doen we weekend het weekend. Er zijn allemaal weekendwoorden gestuurd. Maar ik ben benieuwd waarom Nico Hofman het woord jeuk gestuurd heeft. Ga ik zo aan hem vragen. Nu eerst

0: Miley Cyrus and Flowers.
1: Cue Music.
2: Maximum Summer.
0: Nou, ik zie allemaal weekendwoorden die gestuurd zijn in de Q-app. Schilderen, cocktail, trouwen, lake dance. Dance Valley komt vaker voorbij. Moulin Rouge zie ik hier ook. Kindervakantiewerk. En Nico Hofman. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jouw weekendwoord is jeuk.
3: Ja.
0: En was dat letterlijke of figuurlijke jeuk die je ergens van kreeg?
3: Letterlijk.
0: Letterlijke jeuk. Oké, hoe kwam het? Hoe zat het?
3: Nou, heel simpel gezegd, een isoleerklusje om de zolder te isoleren.
0: Oh, met van die glaswolddekens.
3: Ja, nou, dit was steenwol inderdaad. Ja. En dat jeukt altijd behoorlijk. Dus het eerste wat je doet als je thuis komt is douchen.
0: Ja, precies. Ja, was het daarna over of dacht je nou van nou, ik voel het eigenlijk nog steeds wel?
3: Ja, je hebt altijd wel een beetje nog dat je het voelt, omdat het ook bijvoorbeeld in de autostoel zit en dat soort dingen. Dus ja, je hebt er altijd een paar dagen langer last van dan nodig.
0: Maar is de isoleerklus, is die gelukt?
3: Voor het deel wat ik van het weekend moest doen, dat is zover af. En dan de andere helft, dat komt weer een ander weekend.
0: Oké, nou dan kun je maandag weer het woord jeuk sturen. Maar,
3: over 2 weken pas.
0: Ja, dan kun je dan in ieder geval sturen. Ik ga nu met jou.
4: Weekend. Het weekend. Oh, weekend het weekend.
0: Weekend het weekend doen. Ik heb hier 3 nieuwsberichten van het afgelopen weekend. 1 bericht klopt en van 2 berichten heb ik de waarheid verdraaid. Wat is het volledig kloppende bericht? Is dat bericht 1? Een bijzondere kerkdienst zondagochtend in Horen. Die was namelijk niet in de kerk, maar op de kermis bij de botsauto's. Op de metalen vloer stonden stoeltjes. Maar mensen konden ook in de botsauto's luisteren naar Pater Bernhard. Of is het bericht 2? Jan Smit zit 30 jaar in het vak. En om dat niet zomaar voorbij te laten gaan, is er sinds zaterdag samen met HEMA een hele Jan Smit-lijn met dekens, namaakbondjes, gastendoekjes, handdoeken, etagères, dekenkisten met zijn hoofd erop. Of is het bericht 3? Verdrietig nieuws gisteren voor Demi Vollering. In een van de laatste bochten, vlak voor de finish van de Tour de France Femme, viel Demi, terwijl ze heel lang vooraan fietste. De wind glipte daardoor door haar vingers en eindigde ze op de 4e plek. Wat is het volledig kloppende bericht, Nico?
3: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het op dit moment niet weet, dus het is een gokje van mij.
0: Ja, nou heb je toch 33% kans, hè?
3: Ja. En ik ga dan in dit geval, naar mijn idee, het laatste bericht lijkt mij het meest kloppend.
0: Het laatste bericht lijkt jou het meest kloppend?
3: Ja.
0: Is niet goed.
3: Ja, helaas.
0: Nee, dit is wat Demi er zelf over zei.
5: Dit was echt heel mooi. Ik kon er wel van genieten. Ik had zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
0: Ja, nee, ze won dus. Dus ja, was niet goed. Bericht 2 ook niet.
3: Gelukkig was je niet gevallen.
0: Nee, ja, dat is waar. Bericht 2 was ook niet waar, want hij gaf 3 concerten, Jan Smit, in zijn Volendam met veel vrienden en familie. Nee, bericht 1 was helemaal waar. De kerkdiensten in Horen.
3: Ja, dat had ik niet verwacht, zeg ik eerlijk.
0: Nee, ja. Weet je, het Q-prijspakket blijft hier in de kast liggen, maar mijn koffiecup stuur ik naar je toe.
3: Nou, die is zeer welkom.
0: Ja, en over 2 weken gewoon nog het woord jeuk weer appen als je weer jeuk hebt gehad.
3: Ja, dat zou best kunnen. Dan hoor ik je dan wel weer als je weer belt.
0: Ja, ook dat zou zomaar kunnen. Dankjewel, hè.
3: Een fijne uitzending.
0: Dank je, hoi.

0: Lives in Texas. Dit is Q-Music, zometeen Cover Me in Sunshine.
1: Cover Me in Sunshine.
0: Pink en Willow Sage Hearts. En ook Topic en Becky G komen eraan.
2: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
0: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf volgende week maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Yeah!
16: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
19: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Yeah! Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
20: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
23: Simyo.
24: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
25: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: In het noorden bewolking en een enkele bui, in het zuiden zon. Het is vandaag 20 tot 29 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 20 files staan op dit moment. Ik heb files met een vertraging van 20 minuten of langer. Dat zijn er 4. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Zaltbommel en Empelbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file. Vertraging is 26 minuten. De A7 van Den Oever naar Zurich tussen Brezandijk en de brug over de Lorenzsluis. 5 kilometer vertraging 24 minuten. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. 6 kilometer vertraging 22 minuten. En de A50 Os richting Apeldoorn tussen Grijshoord en Hoenderloo. 10 kilometer. Vertraging is daar een half uur. Menno.

0: Topic en Becky G op Q-Music. Zo meteen de brievenbus. Dus als je berichten hebt, even de groeten vanaf je vakantieadres en je workbestie. Of klachten over de boterhammen die je hebt meegekregen van thuis. Dan had je ze natuurlijk gewoon zelf klaar moeten maken natuurlijk. Maar klagen mag ook in de brievenbus. Lieve berichten, gedachten. Dump ze nu en stuur ze in de Q-app deze kant op.
1: Zeg mij nou.
0: Ja.
1: Wat heb jij daar?
0: Ja, ik heb hier een van de allereerste singeltjes, die kreeg ik. Van een schoolvriend, Sebastiaan. Was ik jarig, kreeg ik Like a Prayer van Madonna voor mijn verjaardag. Was ik heel blij.

0: terug. Ik heb nog niks gezien. Ik heb nog helemaal niks gedaan en krijg een applaus.
1: Ja, maar we gaan er gewoon vanuit het goed komt. Okay. Zoals altijd.
0: Nou, dan gaat het denk ik zo. 3, 2, 1.
1: Ja, dat doen we. En dan doen we post voorlezen die nu gestuurd wordt in de Q-app.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus. Brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus.
1: En dan eindigen we straks met een raadsel. Dat weet je pas. Puk en Mees, jullie moeten niet steeds alles slopen. Dat stuurt Wendy Hemmink.
0: Dit bericht is speciaal voor Dennis. Ivion stuurt dat.
1: Hey Tilburgse Kamervuur, kunnen jullie Martijn even een knuffel van me geven? Dat heeft hij wel verdiend. Kus van Daphne.
0: Falco Kuipers zegt, de eerste maandag na de bouwvak is altijd het zwaarst. Gelukkig is het de laatste maandag van de week. Bijna weekend.
1: Kanjer, ik hou heel veel van je liefst van je vrouw Mariska. Sint Mariska Groenendijk.
0: De koffer aan het inpakken, morgen vroeg naar Rodos. Robbie, let's make memories. Jammas, zegt Mirella.
1: Mitchell Glaudi, die heeft een mindere dag. Die zegt namelijk, walgelijk, de eerste werkdag na 4 weken lang op de camping gezeten hebben in Kroatië met een pot bier in je handen. Nou, het mag voor mij alweer volgend jaar zijn.
0: Laatste dag van de vakantie met een traantjes-emoji erbij, zegt Linda.
1: Eindelijk een verplicht dagje vrij uit onze eigen zaak, stuurt Maaike Hendricks.
0: Aangenaam weer vandaag met een zonnetje en een foto van een strak blauwe lucht, zegt Wesley.
1: Mijn vriend en ik zijn al de hele bouwvak en mijn hele vakantie aan het klussen. Nu bijna 4 weken. Vandaag ben ik een beetje moe en chagrijnig tegen hem geweest. De eerste keer dat we ergernis hadden tijdens deze verbouwing. Dus bij deze, sorry Thomas, ik zal niet meer zeuren vandaag. We houden vol, zegt Paula Klerk.
0: Ja, ik ben ook weer begonnen met werken. Duurt wel lang, tot 5 uur, zegt Dennis.
1: Eindelijk weer samen klussen, gezellig man. Dat stuurt, of dat is voor Joey, stuurt Bert.
0: En Dance Freddy was weer geweldig afgelopen zaterdag, zegt Marvin.
1: En ik heb hier Thomas Winter.
3: Hey mannen, ik heb nog een leuk raadsel voor jullie. Weten jullie waarom die vogel van Van der Valk altijd zo verdrietig kijkt?
0: Waarom dat die vogel van Van der Valk altijd zo verdrietig, kijkt?
1: Ja.
0: Ja, ik dacht iets met de toekan. Maar het verdrietig kijkt dat hij overal naartoe kan?
3: Nee, maar dat is ja, dat is omdat hij nergens naartoe kan.
0: Oh, nergens naartoe kan, dat was het.
3: Dat maakt
0: het
3: verdrietig.
0: Dat was de andere dus. Waarom dat hij altijd bovenop die gebouwen staat, zodat hij overal naartoe kan. Volgens mij zijn er twee versies.
1: Nergens.
0: Hè?
1: Ik kan toch nergens naartoe?
0: Nee.
1: Hij is toch vast?
0: Ja, hij zit vast, maar je moet je fantasie gebruiken. Hè? Het is toch ook geen toekan eigenlijk? Het is gewoon een bord. Jongen, jongen.
1: Valk,
0: dat applaus had je kunnen laten zitten.
1: Maakt het onnoodloos ingewikkeld.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Ik kan... Bij

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Goedemiddag, 1 uur, Q-Music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
16: Goedemiddag. Discriminatiemeldpunt Rita heeft bij de World Pride in Amsterdam ruim 500 meldingen binnengekregen. Het meldpunt noemt het een verdrietig succes. De cijfers laten volgens Rita zien dat veel LHBTI-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De World Pride wordt 1 keer per jaar in een grote stad gehouden. Afgelopen weken was dat in Amsterdam. De grootste ergernissen in het verkeer zijn onderzocht door een verzekeringssite. Ruim 1 op de 6 automobilisten is bumperkleven de absolute nummer 1 ergernis. Vlak daarna volgt appen of bellen achter het stuur en geen richting aangeven. Een deskundige waarschuwt nog maar eens: bij een aanrijding door bumperkleven of telefoongebruik ben je als dader volledig aansprakelijk en je bent je no-claim-korting kwijt. Op Sicilië is de vulkaan de Etna opnieuw uitgebarsten. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. Aankomende vluchten zijn geannuleerd. Ook KLM heeft 2 vluchten geschrapt. De verwachting is dat het later vandaag weer kan worden hervat. De Etna aan de oostkust van Sicilië is een van de actiefste vulkanen ter wereld. En de Nederlandse topsportvrouwen zijn lekker bezig. Na de winst van de Tour de France gisteren van Demi Vollering, vandaag succes voor Marit Steenbergen bij het EK zwemmen. In de heats van de 100 meter vrije slag zwom ze al het kampioensrecord. En bij het EK atletiek heeft Jessica Schilder bij de kwalificaties kogelstoten zich in 1 stoot geplaatst voor de finale. Schilder is de torenhoge favoriet voor het goud. En dan nog het weer van Weerplaza. In het noorden bewolking en een enkele bui. En in het zuiden zon. Het wordt 20 tot 29 graden.
15: Er staan 25 files. De 2 langste hoor je nu. A2 Utrecht en Bos tussen Waardenburg en de Empelbrug. In verband met een ongeluk 11 kilometer, 40 minuten. En op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. 11 kilometer, sta je 25 minuten vast. Flitsers gezien op de A6 Lelystad bij de Berg bij 62,3. A50 Apeldoorn-Zwolle 213,1. En opletten op de A73 Echt Venlo bij 10,9.
17: Music. Wim van Helden.
18: Goedemiddag!
15: Yes, in goed gezelschap met Alex Warren

Alex Warren, Back Your Music en Passenger. Dat was ik ook even de afgelopen week, een Passenger. Ik heb zoals een groot deel van Nederland de zwarte zaterdagen getrotseerd de afgelopen weken. Ik was op vakantie in La Douce de France, de Provence. Nou, ik kan geen lavendel meer zien. Maar verder lekker gezwommen, goed gegeten. Zelfs een boek uitgelezen, flesje wijn opengetrokken. En dat een keer of 14. Ja, ik ben één keer ben ik toch wel een activiteit gaan ondernemen. Ben ik gaan kanoën. Nou, ik ben meteen met kano en al omgeflikkerd in water van 13 graden. Toen dacht ik, dat hele niks doen is zo gek nog niet. Misschien herken je dit, dat je die modus ook probeert vast te houden. Hè? Als je weer thuis bent, je komt terug. Maar op een of andere manier wil dat nooit echt lukken. Ik kwam thuis, de hond moest meteen weer uitgelaten worden. Er lag een brief van de belastingdienst op de mat, dan moest ik achteraan. En de dag daarna werd ik 's ochtends uit mijn bed gebeld. Ja, hallo, we hebben een afspraak. Waar blijf je? Echt, ik was mijn dag- en tijdsbesef compleet kwijt. Waardoor ik een belangrijke afspraak dus vergeten ben. Kortom, gelijk weer stress en gedoe. En toen dacht ik, wat heb ik eigenlijk zin om weer aan het werk te gaan? He, vakantie was super fijn, maar op een gegeven moment is structuur in je dag ook gewoon weer goed. Dus ik ben blij dat ik er weer ben hier op Q Music. Het slimste bedrijf van Nederland is er vanmiddag ook gewoon weer. James stuurde net al een appje met een leuk vergeetmeliedje die hij heeft meegenomen van zijn vakantie. Dus daar gaan we ook even naar luisteren vanmiddag. Eerst even langs de plek die ik heb kunnen omzeilen op mijn route naar Zuid-Frankrijk. Scheelde weer wat extra files op Zwarte Zaterdag. Parijs!

0: It Was by Q. Het is zijn grootste top 40 hit ooit. Sterker nog, het is zelfs de langst genoteerde nummer 1 hit ooit. Van alle nummer 1 hits ever in de top 40. 18 weken stond dit op nummer 1. Maar ja, hoe doe je dat nou, hè? Hoe scoor je nou zo'n grote hit? Nou, Teddy Swims heeft een manier gevonden om te checken of iets aanslaat of niet. Hij heeft namelijk een geheim middel voordat hij een liedje de wereld instuurt. Luister maar.
1: I've been playing him some records, you know, when I pick him up and stuff. And if I see him doing the thing, I'm like, all right, that's a good record, you know? Maybe that's the one.
0: Hij gebruikt zijn eigen zoontje als proefkonijn. Weet je, als die erop begint te dansen, dan weet Teddy, oké, ik heb een goed liedje gemaakt, dit kan ik uitbrengen. Nou, blijkt te werken, want ook zijn nieuwste is weer fantastisch. De nieuwe Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: music. Binnen een paar minuten hoor je de vrienden van Direct.
1: Het slimste bedrijf.
0: En je kunt jezelf samen met je collega's op de kaart zetten in een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarin krijg je 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Op dit moment, voor de maand augustus, staat TKP-pensioen uit Groningen op nummer 1. Zij hielden van die minuut 42 seconden over. Dat is een nette score, maar ik weet, dat kan beter. 43 seconden over, 44 seconden over, 45 seconden over. Dat is ook vaker gebeurd. Dus als je er lekker in zit, meld je even met het hele team. Alvast een opwarmertje voor zometeen. Het was geen vliegtuig. Het was ook geen vogel. Het gleed met Mega Mini in mijn hoofd. Er was iets heel anders in de lucht te zien. Er vloog iets over Nederland. Dit waren de reacties.
2: Gaaf hoor.
3: Zo.
4: Ik heb zoiets nog nooit gezien.
0: Ja. Welk ding vol met meetapparatuur hebben deze mensen afgelopen weekend in de lucht zien hangen?
5: Het slimste bedrijf van Nederland.
6: Zometeen om 13:15.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. Bedoel met je mee, Plus.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
0: Vanmiddag hebben we een mix van wolken en zon. Het is maximaal 29 graden. Morgen krijgen we meer zon, dan wordt het wel iets minder warm. Situatie op de weg, 22 files. De langste staat op de A50, Os-Apeldoorn, tussen Grijshoort en Schaarsbergen. In verband met een defect voertuig, 10 kilometer. Je staat daar een half uur vast.
2: Wim van Helden.
0: Shakira is zometeen en dit is Direct.

Alma Q Music, Material Lover. Ja, de kans is groot dat je hem dit weekend al een keer hebt gehoord. Bij het kijken thuis met een biertje op de bank. Of in het stadion als je bij een van de eerste eredivisiewedstrijden van dit seizoen was. Is ook weer begonnen. En nu mag je ook lekker luidkeels meelallen.

0: Let's go! Zeg ik ook tegen Mariska.
1: Hi!
0: Ja, ik heb je net dit laten horen.
2: Gaaf hoor.
3: Zo.
4: Ik heb zoiets nog nooit gezien.
0: Nee, nou, deze mensen hebben het dus wel nu gezien voor het eerst in hun leven. Wat zagen ze voorbij komen in de lucht boven Nederland?
1: Een zeppelin.
5: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Ja, een zeppelin vol meetapparatuur om de luchtvervuiling in kaart te brengen. Mariska, jij speelt mee namens P Services Barneveld, waar je werkt op de HR-afdeling.
1: Top. Ja.
0: Wat voor werk is dat precies bij P-Services? Ik heb het idee dat het iets met parkeren te maken heeft, maar het kan aan mij liggen.
1: Nee, het is een uitzend- en payrollbedrijf. Dus we doen zelf uitzenden, maar ook de back-office voor andere bedrijven.
0: Iets heel anders inderdaad. Je zorgt dat het administratief allemaal in orde is voor mensen die af en toe eens een beetje bijbeunen.
1: Ja, klopt.
0: Toch? Hey, en het is niet voor het eerst dat je meesteelt in het slimste bedrijf. 2023 hebben jullie ook een gooi gedaan naar de titel. Toen is het niet gelukt.
1: Nee, dat was een beetje een afgang.
0: Dat valt ook wel weer mee. 38 seconden hebben jullie toen overgehouden. Dat kan inderdaad wel beter. Sterker nog, dat moet ook beter. Want op dit moment voor de maand augustus is 42 seconden over de beste tijd. Dus je moet 43 seconden op zijn minst over zien te houden.
1: Ja.
0: 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed. Word je het slimste bedrijf van de maand augustus, krijg je ook nog de karaoke party speaker van Tempo Team. Hoe leuk is dat?
1: Klinkt goed.
0: Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: In welk land wordt Festival Sighet gehouden?
1: Hongarije.
0: Wat is spreekwoordelijk groener bij de buren?
1: Gras.
0: Wie won bij de vrouwen gisteren de Tour de France?
1: Als met Demi Vollering.
0: Hoe lang kan je een story bekijken op Instagram?
1: 24 uur.
0: Wie was onze minister-president voor Rob Jetten?
1: Mark Rutte.
0: Van welke groep is de foute hit Barbie Girl?
1: Aqua.
0: Wat is de hoogste score die je in één beurt kan gooien bij darts?
1: 120.
0: Ach, jongens, nee. Van welk YouTube-kanaal zijn Giel, Thomas en Stefan bekend?
1: Stuk MP.
0: Nou, dit was teamwork. 5e antwoord, echt in koor. Stuk MP, ja. Het juiste antwoord over de vrouwen. De Tour de France gisteren, Demi Vollering, wilde ik inderdaad horen. Dat antwoord werd gegeven, maar daarvoor werd al gezegd pas. En het eerste gegeven antwoord telt nou eenmaal in het slimste bedrijf. Ja, zie je, teamwork, daar gaat het om, hè. Niet voor je beurt praten.
1: Nee.
0: Onze minister-president voor Rob Jetten was Dick Schoof. Ja, die zijn we bijna vergeten, maar die zat er nog tussen na Mark Rutte.
1: Zwaar ook.
0: En 180 bij darts, ja, dat is de hoogste score die je in één beurt kan gooien. Dat hebben jullie in het slimste bedrijf van Nederland helaas niet gedaan. 23 seconden over. Dat is echt nog veel slechter dan 3 jaar geleden eigenlijk. Ja,
1: dit is pas een afvang.
0: Je krijgt van mij in ieder geval het slimste bedrijf kaartspel. Om lekker te blijven oefenen. En dan spreek ik je over 3 jaar weer.
1: Ja, tot over 3 jaar.
5: Het slimste bedrijf.
6: Het slimste bedrijf van Nederland.
7: Q Music.

0: mooi. Zij, eigenlijk nog totaal onbekende DJ's, kennen haar niet. Maar zij, de wereldster, kent die twee DJ's uit Nederland wel. Twee DJ's die hier vandaan naar de bruiloft van Dua Lipa mochten vliegen om op haar bruiloft op een super intiem moment, op een intieme dag, daar te komen draaien. Another hoor je zometeen. En Fieke, wat zit er in het nieuws?
1: Wat als je spermadonor een Deense nazi blijkt?
2: Let op! Het foute uur gaat verhuizen.
3: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf volgende week maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Het slimste bedrijf.
0: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit? Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland! Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
15: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
16: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
17: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
24: Yes!
23: Esso. Omdat elke rit telt.
25: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
26: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Goedemiddag, het is 2:00. Q-Music Nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
3: Goedemiddag. In Amsterdam-Zuidoost schrijven bewoners massaal bezwaarschriften tegen de komst van een groot datacenter. Dat schrijft de Telegraaf. In het gebied staan ook duizenden woningen op de planning, maar die lopen vertraging op door de drukte op het stroomnet. Omdat een Amerikaans techbedrijf al eerder afspraken had met de gemeente, mag het datacenter er wel komen. Naast veel stroom verbruikt een datacenter ook enorm veel water om te koelen. Bewoners vinden het onverantwoord in tijden van woningnood en drinkwatertekort. Bij de World Pride in Amsterdam zijn ruim 500 meldingen gedaan van discriminatie. En er komen nog steeds meldingen binnen. De cijfers laten volgens het meldpunt zien dat veel LHBTI-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De organisatie van de World Pride kijkt verder positief terug op het evenement. En een Deense natie blijkt 15 kinderen in 4 landen te hebben verwekt. De Deense publieke omroep is erachter gekomen. De oud-soldaat van de Waffen-SS was in de jaren 60 spermadonor. Via DNA-onderzoek kwamen zijn kinderen erachter wie hun vader is. Ze vragen zich af hoe iemand met een nazi-verleden spermadonor kon zijn. En een pijnlijke verstopplek voor 2 inbrekers in Den Helder. De politie kreeg een melding van een inbraak in een winkelcentrum. De verdachten sloegen op de vlucht en verstopten zich in de bosjes, midden in een wespennest. Onder de bulten zitten ze nu vast voor verder onderzoek. En dan nog het weer van Weerplaza. In het noorden bewolking met een enkele bui en in het zuiden zonnig. En het wordt 20 tot 29 graden.
2: Zo grappig, als je in een gevangenis zit, dan mag je toch ook, dan ben je toch aan het brommen. Zeggen ze toch. Dat is geoud Nederland. Dat vind ik voor deze dieven wel.
3: Ja.
2: Brommen.
3: Passelijk, ja.
2: Ja. Goed, had ik even een klein lolletje over. Je moest erbij zijn geweest. Situatie op de weg, er zijn 20 files. De 2 langste op de A50, Arnhem-Apeldoorn. Tussen Grijshoord en Schaarsbergen. Daar een defect voertuig zorgt voor 4 kilometer. Bijna 20 minuten vertraging. De A76, Geleen-Keulen. Tussen Kunnenberg en Duitsland. De weg is daar dicht, 5 kilometer. Kwartier vertraging. En flitsers op de A12, Maren-Utrecht. Bij 74,9. En de A73, Venlo richting Echt. Opletten bij 10,6.
4: Music. Wim van Helden.
2: 2 Nederlandse DJ's die mochten draaien. Ze werden persoonlijk uitgenodigd voor de bruiloft van Dua Lipa. Je hoort ze nu, dit is Another.

nog even blijven. Nou, van mij mag hij nog even wegblijven. Lekker in Nashville blijven douwen. En dat klinkt negatiever dan ik het bedoel. Want ik vind dat hij daar fantastische dingen aan het maken is. Hij is druk bezig met nieuwe muziek aan het maken in Nashville. Hij heeft daar ook wat voorproefjes van gegeven. Ja, en er was één liedje dat ik voorbij zag komen op zijn socials. Dat wil ik echt even met je delen. Dit, het enige wat hij erover zegt is coming soon, coming soon. Dus wanneer dit dan daglicht gaat zien, geen idee. Maar dit heeft hij daar gemaakt. En dit is prachtig. Douwe Bob met No To Self. Yes.

hebben we niet. Maar dit smaakt wel naar meer. Dit smaakt alweer naar Geer. Ondertussen zag ik bij Gerard Joling dat hij zich gewaagd heeft aan een nieuwe versie van de Final Countdown. Je weet niet wat je hoort. Misschien moeten we die even naar Nashville sturen. Kan Douwe Bob nog wat leren? Hou je vast! It's the Final Countdown! Beuken! Wij zullen het gewoon even bij de versie van Europe houden, jongens.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw.
2: Ja, hij is nu nog unknown, maar dat is een kwestie van tijd. Max Magnone wil ik aan je voorstellen. Nieuwe muziek samen met Kygo.
3: I get a

0: Van Havana gaan we zo meteen even naar het Jamaica. Bam bam! Ja, ja. Ook lekker toch? Als het grijs is bij je, dan komt de zon vanzelf tevoorschijn via de radio. Bam bam, binnen een paar minuten.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
6: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja.
15: Au. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
20: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
22: ANWB en gaan.
0: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
23: Zon en wolken wisselen elkaar af vanmiddag. Het is maximaal 29 graden, maar op de meeste plekken komt het zover niet. Morgen krijgen we wel meer zon dan iets minder warm. Situatie op de weg, er zijn 16 files. Slechts ben je af op de A73. Maasbracht-Nijmegen, tussen Grubbevorst en Horst. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, vertraging bijna 40 minuten.
24: Wim van Helden.
23: Yes! You nailed it! Jamaican Bam Bam hoor je na Miley.

Bugle en Jamaican Bam Bam. Nou, het zou zomaar eens gebeurd kunnen zijn op je vakantiebestemming. Misschien luister je wel op dit moment vanaf je vakantieadres. En hoorde je tijdens het souvenirshoppen opeens weer zo'n liedje? Of lag je aan het zwembad en dacht je, hey, die heb ik lang niet meer gehoord, zong je hem toch weer mee? Of terwijl je je huurauto door de bergen reed, kwam er zo'n liedje voorbij op de Franse radio. Dat je zo'n liedje hoort dat je helemaal vergeten was en dat weer eventjes in de spotlight gezet mag worden. Dat soort liedjes zoek ik. Vergeet mijn liedjes. Binnen 6 minuten een nieuw vergeet mijn liedje op de radio. Als je nog suggesties hebt, drop ze vooral even via de Q Music app. Welkom. Run,

0: Mr. Know-it-all. Deze heb je lang niet meer gehoord, maar we zetten hem vandaag weer eens in het zonnetje.
1: Vince, vergeet me liedje.
0: Zo'n oh ja momentje. James is net als ik weer terug van vakantie. Die staat voor zijn werk nu ergens op een grijs industrieterrein op een steiger in de wind te werken. Maar vorige week zag zijn wereld er nog heel anders uit.
2: Ik was in Spanje op vakantie vorige week en ik zat bij een beachclub. En toen hoorde ik hem, ATB, 9 PM. Als ik deze hoor, dan weet ik, het is zomer. Lekkere temperaturen, lekker zonnetje. Jongens, geniet ervan.
0: Ja, kijk, dit is al in meerdere versies gedaan. Maar dit is de OG uit de 90s, ATB en 9 PM.

0: wakker bij Q-Music. Bijna 3 uur. Het laatste nieuws krijg je zometeen van Fieke.
1: Zoek je een huurwoning of een studentenkamer, moet je oppassen dat je niet wordt opgelicht.
0: Ja, en bijna 3 uur. Ook even het moment van een snackje halen, toch?
2: Zeg Wim, heb jij zometeen nog een snack van een lekkere track?
0: Ja, een lekkere track die je zometeen helemaal gaat horen. Ga ik je vast even een snackje van geven. De vraag is of dat je hem al herkent. Als je het zo los wordt, dan denk je, wat gebeurt hier? Heb jij een idee?
1: Nee, het voelt als een soort trip.
0: Het is wel een hele lekkere trip.
1: Okay.
0: Ja, ik laat hem nog 1 keer horen. Welke hit denk je dat dit is? Ik weet zeker dat je hem kent en dat je hem straks van voor tot achter meezingt.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel

0: Earth Happy You.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
17: geeft ruimte.
18: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: shirten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Goedemiddag, het is 3 uur. Kim Eerzik Nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. Er is een Belg van 18 opgepakt voor een huurmoord op een Nederlander. Hij is inmiddels aan ons land uitgeleverd. Die huurmoord was begin december 2024 in Spanje. Een man uit Zwolle werd toen in Malaga doodgeschoten. Zijn familie denkt dat het een vergismoord was. De brandweer is zeker nog de hele week bezig met nablussen van de natuurbrand bij Venray. In het bos zijn nog smeulende plekken. De brandweer houdt die goed in de gaten. Hoe de brand bij Venray is ontstaan is nog niet duidelijk. De brandweer besluit pas na het blussen of er onderzoek komt. In Roemenië is een ambulance aangevallen nadat op TikTok nepnieuws was verspreid. Er gingen berichten rond dat ambulances zouden worden gebruikt om kinderen te ontvoeren. Mensen vielen in de ambulance die met een patiënt onderweg was aan met bijlen, knuppels en stenen. De bestuurder werd geraakt door glasscherven, maar wist door te rijden en een patiënt veilig naar het ziekenhuis te brengen. En het is al moeilijk om een studentenkamer te vinden. Nu gaan er ook nog eens honderden nep-advertenties rond voor studentenkamers. Blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Dan vragen oplichters bijvoorbeeld een borg van 3 maanden huur, maar blijkt die kamer helemaal niet te bestaan. Studentenvakbond LSVB vertelt hoe je oplichting kunt herkennen.
5: Dat er urgentie zit achter de betaling, dus het moet voor deze datum. Oh, er is iemand anders, dus als je niet vandaag betaalt, dat soort dingen. En inderdaad het uitstellen van fysieke bezichtigingen. Dat zie je ook veel, dat ze een bezichtiging uitstellen en dan zo van, oh, maar we hebben wel niet het geld nodig.
4: Er circuleren ook nep-advertenties van huurhuizen. Zelfs grote verhuursites worden misbruikt door oplichters. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken. De temperatuur ligt toch tussen de 20 graden aan de kust tot 29 in Limburg. En morgen maximaal 26 graden.
3: Situatie op de weg. Er zijn 16 files. De A50, Os-Apeldoorn, tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Daar een defect voertuig zorgt voor 10 kilometer en 25 minuten. En de A73, Maasbracht-Nijmegen, tussen Zaanderheiken en Horst. Ongeluk gebeurt, 6 kilometer, dik een half uur. 2 flitsers op de A12, Maren richting Utrecht bij 74,9. En langs de A16, Rotterdam-Dordrecht, 7,8. Ook daar op letten.
1: Music.
6: Wim van Helden.
3: Met zometeen antwoord op de vraag die iedereen de afgelopen 5 minuten al bezig had.

0: jij nou niet op de afgelopen 10 minuten, dan verklaar je jezelf echt keihard voor gek. Want welke hit is dit? Zeker weten dat je hem kent. Liewe heeft een idee.
1: Hey Wim, zo te horen is dit Ride Round van Flo Rida.
0: Ride Round van Flo Rida. Nog even het voorbeeld. En dit is Flo Rida, Ride Round. Het zit een beetje in dezelfde hoek, maar is het niet.
2: Hi Wim, dit is natuurlijk Michael Jackson met They Don't Care About Us. Groetjes van Lonneke.
3: Ja, Wim, dat is een klassieker. Dat is MJ met They Don't Really Care About Us.
4: Volgens mij is dat They Don't Care About Us van Michael Jackson.

Taylor Swift een beetje back to her roots. Met ja, toch weer een beetje die country-invloeden die je hierin hoort. Soundtrack van Toy Story 5. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift op Q-Music. Laatste keer dat ik in de bioscoop was, is een maandje of twee geleden. Was voor het verjaardagspartijtje van mijn zoon. Casper, die wilde met zijn vrienden naar de nieuwe Minions-film. Nou, heb ik gedaan. Dan weet je ook weer waar je voor werkt. Dat is niet meer normaal. Die kinderfeestjes tegenwoordig. Ja, wij gingen gewoon snoephappen. Maar dit, joh, is niet normaal. Wel een paar honderd euro lichter. Maar goed, we hebben een leuke middag gehad. De Minions film. Ondertussen is er ook Toy Story 5 dus. Er draait een nieuwe Spider-Man film in de bioscoop. En ik hoor ook echt iedereen, in ieder geval die geweest is, over The Odyssey. Bram Krikke die hield de laatste op Q zo'n goed betoog over dat ik hem nu ook echt zeker wil zien. Bij mij thuis is Zootropolis een non-stop hit. Gewoon op de streamingdienst. De soundtrack van Zootropolis 2, Shakira, Zoo

0: need these beautiful things that I've got.
1: Hij scoort vaker de Q-Music alarmschijf dan jij als ZZP'er belastingaangifte doet. BTW-aangifte, hoeveel kwartalen hebben we nu gehad? We hebben twee kwartalen van het jaar gehad. En hij pakt al voor de vierde keer dit jaar de alarmschijf. Je hoort hem zo meteen en ook deze binnen een paar minuten.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Kijk is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
13: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is tussen de 20 graden en 29 graden. Morgen wordt het iets minder warm, maar dan wel veel zonniger. Er staan 18 files op dit moment. De langste op de A50. Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderloo. Daar kom je in 12 kilometer. Vertraging 35 minuten.
18: Wim van Helden. Yeah.
17: Met de belangrijkste track deze week. De alarmschijf hoor je na Bibi.

0: En ja, er staat één heel opvallende samenwerking op staat. Namelijk een duet met Bruno Mars. Dat liedje heet Stil, maar dat gaat voor Bruno Mars zeker niet op. Hij is nog nooit zo populair geweest als nu. En leuk detail, zijn grootste hits de afgelopen jaren waren stuk voor stuk duetten. Weet je nog, Appetit met Rosé, Die With A Smile met Lady Gaga. En nu dus samen met Karol G. En het is als een vierde alarmschijf dit jaar, op de helft van het jaar.
1: De Q-Music alarmschijf.
2: Karol G en Bruno Mars, Stil.

0: Ben Hillen. En 20 seconds. Nou, zo lang zou ik niet wachten als Tom en Bram je vanmiddag bellen.
1: Nee, dan kost dat heel veel geld. Dan blijft er niks van over.
0: Want jullie spelen natuurlijk geen verdubbel je salaris, maar wel iets anders waar je natuurlijk ook gewoon even lekker mee kunt cashen.
1: Ja, de cash call inderdaad. €200 in de pot. En ja, meld je aan, dan is er een kans ja, dat je dat gewoon pakt. Maar ja, op het moment dat je zit te treuzelen, want wij gaan... Ja, nee, dit is jongens.
0: Ik wou zeggen, kijk, dit is, er gaat de telefoon over €200.
1: Dat wou ik zeggen, ja.
0: Telefoon over €200.
1: Juist.
2: Ja, dan min 20 bijvoorbeeld, ja.
0: Dat is €180.
2: Weer min 20.
0: €160.
1: Juist.
2: Ja. Nou, ik denk, word ik nou gebeld?
1: Nee, ik word niet
0: gebeld. €140. Dit is het spelletje.
2: Dit is het spelletje.
1: Ja. Ja, wie bel je eigenlijk nu?
0: Hè?
1: Wie bel je nu?
0: Ja, helemaal niemand. Het is gewoon SFX telefoon overgaan. Cash call, zo meteen met Tom en Bram.

0: Foute Uur gaat verhuizen.
1: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf volgende week maandag hoor je al je favoriete fouten. Fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
2: Q Music is proud to be fout.
3: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-milk, the moo you can't resist.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus.
17: Wow.
16: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
19: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Ga naar de website. webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.
1: 4 uur, goedemiddag.
8: Een hele goede middag.
1: Je muzieknieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
22: Goedemiddag. In Delft is de politie druk met een onderzoek in een studentenhuis. Daar is gisteravond een dode gevonden. Er is nog weinig bekend, bijvoorbeeld wat er precies is gebeurd. Volgens Omroep West weet de politie ook nog niet of het een misdrijf is of dat het om een natuurlijke dood gaat. Ook is er weinig bekend over het slachtoffer. Het nablussen van het natuurgebied in het Limburgse Venray gaat nog zeker een week duren. In het bos zijn nog smeulende plekken te zien. En daarom houdt de brandweer het gebied goed in de gaten. Hoe het vuur bij Venray is ontstaan is nog altijd niet duidelijk. De brandweer besluit pas na het blussen of er onderzoek komt. Dan naar Oman. De olievlek voor de kust is verder uitgebreid. De olie komt van een lekkend schip en het is nog onduidelijk hoe dat lek is ontstaan. Inmiddels is een gebied zo groot als 10.000 voetbalvelden besmeurd. Ja, en een pijnlijke verstopplek voor 2 inbrekers in Den Helder. De politie kreeg een melding van een inbraak in een winkelcentrum. De verdachten sloegen op de vlucht en verstopten zich in de bosjes. Maar dat deden ze in een wespennest, met alle gevolgen van dien. Ze zitten nu onder de bulten, vast voor onderzoek. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen hetzelfde weer als vandaag, dan is het max 26 graden.
1: Flitsmeister dan, 14 files in ons land. Je krijgt ze vanaf een kwartier of langer. De eerste op de A6, Emmeloord-Jouren, bij Lemmer, 3 kilometer en een kwartier. A28, Amersfoort richting Zwolle, bij Elspeet. Dat komt door een defecte vrachtwagen, 8 kilometer en een half uur. En op de A50, Os naar Apeldoorn, bij Schaarsbergen. Door een defect voertuig, 9 kilometer, een half uurtje.
23: En flitsers op de A12 richting Utrecht, bij 74,9. En op de A16 richting Dordrecht, bij 7,8.
24: Music, Tom en Bram.
1: Welkom bij een nieuwe week Q Middagshow.
25: Ja,

0: en Fever Dream.
1: Tom en Bram en de Q-middagshow.
0: Maakt het 4 minuutjes over 4. Het is maandag, het is 10 augustus 2026. Welkom bij de vakantieeditie van de Q-middagshow. Domien en Anton lekker op vakantie, nog een weekje. En dus daar Bram Krikke.
2: En daar Tom van der Weert. Ja, die zit inderdaad in hun laatste week alweer.
0: Ja, die gaan aftellen naar dat ze weer aan het werk mogen.
2: Zullen ze het een en ander nu gaan voorbereiden of zitten ze nog lekker op een strandbeetje?
0: Nee, ze nog op een strandbeetje.
2: Dat denk ik ook,
0: ja,
2: hè?
0: Ja.
2: Dat denk ik ook.
0: En groot gelijk hebben ze.
2: Ja, hoe was jouw afgelopen weekend? Heb je het lekker gehad?
0: Leuk, lekker weekend gehad, zeker. Lekker veel met de kleine bezig geweest natuurlijk. Lekker gespeeld hier en daar.
2: Ik zag jou ook weer op een podium zo springen.
0: Ja, zaterdagavond was ik in Dalen. Dat ligt bij Koevoorde, Hardenberg, daar in de buurt. Daar was Pearl Village Festival. En daar was ik met het foutuur. Ik moest na Samuel Welten. Zo, die kan ook feest bouwen, hè?
2: Ja. Shit. En dan moet je nog.
0: Ja, nou, inderdaad. Ik dacht, god, dat ging maar door. Dat ging maar door. Ja. Ja, die maait toch even het gras voor de voeten weg.
2: Maar alsnog wel gezellig.
0: Het was gezellig. Ah. Nou, echt een tof festival, hoor. Ik had nog even gesproken met die festivalorganisatoren. Ja, die het allemaal jarenlang doen. Zijn ze iets van 8 of 9 jaar geleden begonnen. Met 400 bezoekers. Ze zitten nu op 4.500 bezoekers.
2: Oh, dat gaat lekker.
0: En het draait helemaal op vrijwilligers.
2: Ja, nou, dat is echt wel tof, hoor. Dat is toch leuk, man.
0: Heel tof.
2: Dat is leuk.
0: Hoe was het bij jou?
2: Ja, prima weekendje ook. Ja, ik was een jaar getrouwd.
0: Oh ja.
2: Dus dat heb ik met vrouw lief gevierd. Lekker wezen eten. Ook nog een pannenkoekje gehaald.
0: Ach, heerlijk. Heerlijk.
2: Een dagje Amsterdam. Nou, helemaal leuk.
0: Een super weekend dus.
2: En verder lekker voetbal, hè?
0: Ja, Eredivisie weer
2: begonnen. Oh, wat was het lekker.
0: Ja, ja, genieten. Nou, gaan we er weer tegenaan vandaag.

0: Eurythmics bij Q Music, Sweet Dreams. Ja, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Even kijken, ik zie hier een berichtje van Karin. Die was er ook bij jouw boeking, Tom, in Coevorden.
1: Leuk.
0: Die zegt ook, ja, ik heb ook genoten van Samuel Welten.
1: Fout huur was niks. Ja. Zijn we lekker naar huis gegaan.
0: Ik denk het.
1: Ik zie, even kijken, Lida, mijn man John en ik hadden afgelopen 8 augustus ook een jubileum. 18 jaar getrouwd. Bram, jullie ook van harte gefeliciteerd met jullie eerste jaar.
0: Super lief. Even kijken. Kiet, die zegt, druk met de afbouw van een festival afgelopen weekend.
1: Nog niet die van mij, pro-finisher.
0: Ja, dat doet het verhaal niet.
1: Hier nog Manuela, weekend was druk, maar super tof. Zaterdag ben ik met mijn schoonzus naar Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen geweest om van binnen te bezichtigen. En gisteren lekker met het gezin, 2 volwassenen en 4 kids van 4 en 6 naar Drievliet.
0: Wie wil dat nou niet? Dat is de slogan.
1: Ja, ja.
0: En Sanne, had je die al gehad?
1: Nee.
0: Het weekend stond het teken van in de tuin bezig. Dus het is zo goed als weer onkruidvrij.
1: Dat heb ik ook nog gedaan dit weekend. Wij hebben last van herenmoes. Ken je dat?
0: Nee, wat is dat?
1: Nee, nou, zoek het maar eens op. Dat is echt vreselijk.
0: Herenmoes?
1: Jongen, dat is echt...
0: Wat is het?
1: Overal in zitten.
0: Oh, en dat ziet er best wel leuk uit.
1: Het ziet er helemaal niet
0: een
1: leuk
0: soort dille.
1: Uit.
0: Een soort dille.
1: Ja, dat lijkt het inderdaad op. En dan trek je het weg en dan 2 weken later zit het er weer. Dus ik heb via wat kanalen... Kan ik dat allemaal vertellen hier op de radio?
0: Wat?
1: Iets uit Polen laten komen. Wat niet toegestaan is in Nederland. En dat zit nou lekker op alle stenen.
0: Nou, ik denk dat je die boa van Kampen weer voor je deur hebt, hoor.
1: Dat is niet meer terug te halen nu, hoor.
0: Oké.

Met Tom en Bram klinkt uw radio een stuk beter. Dus slingeren ze nog een paar platen in de ether. Knal hem erin, Rodney. Adjo.

0: hole in the head.
1: Nou, je hebt wel wat aangesneden weer, Tom.
0: Ja.
1: Heermoes.
0: Heermoes, zo heet het.
1: Ja, ja, een soort onkruid waar jij last van hebt.
0: Ongelooflijk veel last van. En dan trek je alles weg. En dan 2 weken later dan staat het gewoon weer 0,5 meter hoog. Het is echt dramatisch.
1: Waar staat het dan?
0: Overal.
1: Maakt niet uit waar.
0: Tussen de tegels door, tegen de muren aan. Het is echt, het komt overal, komt het uit. Oh. Nou, jij zei net, het ziet er wel mooi uit. Het is een beetje dille-achtig.
1: Ja, het ziet er
0: nou,
1: wel mooi
0: ik vind
1: uit.
0: Het vreselijk.
1: Ja, nou, ik ben niet de enige. Ik zie trouwens ook heel veel mensen met tips.
0: Ja, leuk, ja.
1: Even kijken, ik zie hier Gijs, die zegt veevoederzout. Dat helpt tegen heermoes.
0: Even zien, dit is Mats.
2: Nou jongens, ik zou er niet heel snel op hopen. Heermoes, oftewel paardenstaarten, die hebben wortels van ongeveer 1 meter of 6 diep. Zo. Dus als ze eenmaal ergens zitten, dan heb je er voorlopig nog wel even last van.
1: Ja, maar ja. Je had toch een middeltje daartegen?
0: Ja, maar dan kan ik niet...
1: Hoe bedoel je?
0: Dat is niet in Nederland te verkrijgen. Het komt bij onze Poolse vrienden vandaan.
1: Een Poolse nitraat.
0: Ja. Ja. Ik sprak laatst ook een hovenier en die zei dat dit heermoes, dat het dus zo sterk is, dat het gewoon een sloot over kan steken via de bodem van de sloot en dat het dan daar lekker verder gaat woekeren.
1: Oh. Ja, dat is wel een beetje zorgelijk. Dus hoe heet dat spul uit Polen?
0: Ja, en ik weet niet precies hoe het heet, want het staat er allemaal in Pools op. Maar Het zit er in ieder geval al op, hoor.
1: Even kijken. Ik zie hier ook... Jesse zegt sterkte met die heermoes. Mocht het middel uit Polen werken, dan hoor ik het graag. Al 2,5 jaar strijd met heermoes.
0: Ongelooflijk. Nou, als er nog een hovenier is die luistert die de tip heeft, kom maar door. Dan delen wij het natuurlijk met heel Nederland. Het nieuws van 4:30 komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Van ergernis in de tuin naar ergernis in het verkeer. Waar erger jij je het meest aan in het verkeer? Je hoort zo of die in de top 3 staat.
0: En muziek, David Guetta, Sia en Everjack, hoor je zo meteen.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Q-Music The Party.
11: Q-Music The Party vind je donderdag bij Zomeravonden Etteleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestweek Balk met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
10: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
12: Q-Music.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En
8: doe verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salaris. 450 gram, €2,79.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Met files langer dan een kwartier op de A6. Emmeloord naar Jouren bij Lemmer. Door een ongeval 4 kilometer en 20 minuten. A28 Amersfoort Zwolle bij Elspeet. Dat komt door een defecte vrachtwagen. 9 kilometer en een half uur. En op de A50 Os Apeldoorn bij Schaarsbergen. 9 kilometer, half uur.
7: Ja, en flitsers op de A12 richting Utrecht bij 74,9. En op de A16 richting Dordrecht bij 7,8. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, 20 graden in het noorden en 29 graden in Limburg. Morgen eigenlijk copy-paste met maximaal 26 graden.
6: 1 minuut over 4:30, de headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
8: Ja, goedemiddag, de politie had het druk vanochtend in Groningen. Daar werd in de bosjes in een woonwijk explosieven gevonden. Ze lagen bij een transformatorhuisje. Het is niet duidelijk of dat misschien een doelwit was. De politie kreeg eerder een melding over een verdacht pakketje. Bomexperts hebben de explosieven meegenomen. Niet alleen in ons land wordt het de komende dagen weer erg warm. Ook in andere Europese landen wordt het zweten geblazen. In Zuid-Frankrijk wordt het op veel plekken warmer dan 35 graden. Daar lijkt de vijfde hittegolf van dit jaar eraan te komen. In het zuiden en westen van Italië wordt het nog meer afzien met de hitte, want daar kan het nog meer dan 40 graden worden.
7: Zo, ja, Tom, kijk, iedereen droomt wel eens van, ach, wat zou het toch heerlijk zijn om lekker in Italië permanent te wonen. Of lekker in Frankrijk een huisje te hebben.
3: 40 plus, dat is wel heftig, hè?
7: Dat soort zomers, man, dat is toch verschrikkelijk? Mm. Dan kan je echt helemaal niks.
3: Nou, maar de komende week, woensdag, donderdag, volgens mij 32 bij ons of zo. Dat vind jij ook al niks.
7: Dat vind ik al niks.
3: Nee.
7: Maar laat staan als je daar zit, of in Madrid of zo.
3: Poh! Ja, maar het is een andere warmte, hè?
7: Nou. Het is alsnog verstikkend heet. Goed, Nathalie, excuus.
8: Als je de zonsverduistering woensdag wil zien, bescherm dan goed je ogen. Anders raakt je netvlies beschadigd, waarschuwen oogartsen bij de NOS. Alleen een eclipsbril is geschikt. En die mag ook niet beschadigd zijn. Een donkere zonnebril of lasbril werkt niet, zeggen de artsen.
7: Ja, en dit zeggen ze vooral tegen debielen. Want wie gaat er nou onbeschermd in de zon kijken?
3: Nee.
7: Ja. Toch?
3: Hey, wel even goed, hè, dat jij dat even opschrijft in je agenda. Want jij loopt altijd achteraf te klagen als er zons- of maansverduisteringen zijn. Van ja, waarom heeft niemand me ingelicht? Dit is het moment, hè?
7: Dit is het moment.
3: Je weet het nu.
7: En ook nog eens op mijn verjaardag.
3: Ja.
8: En we kunnen ons nog steeds enorm ergeren aan elkaar in het verkeer. Een verzekeringsbedrijf deed onderzoek hiernaar. En dit is de top 3 van grootste ergernissen in het verkeer. Op plek nummer 3. Geen richting aangeven.
3: Ja, vooral op de rotonde als mensen 3/4 willen.
7: Ja.
3: Dus zeg maar linksaf. Dan moet je ook je richting aandoen.
7: Zeker.
8: Op 2, appen achter het stuur of niet handsfree bellen.
7: Ja, gevaarlijk.
8: Telefoon in de hand. Ja.
7: En dat geslinger, dat is inderdaad vervelend. En op 1.
8: De absolute nummer 1.
7: Traag zijn in het verkeer. Te traag rijden.
3: 70 rijden op een 80 weg.
7: Of onnodig links rijden.
8: Oh,
7: maar dan
8: ja.
7: Te traag.
3: Ja.
8: Ja, allemaal opties staat niet op nummer 1. De absolute nummer 1 grootste ergernis in het verkeer is bumperkleven.
7: Nou, niet bij mij.
8: Nou, het...
7: Nee, ja, als je gewoon een beetje doorrijdt, dan heb je geen last van bumperklevers.
3: Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb nooit een bumperklever.
7: Nee.
3: Nee.
7: Wij kleven zelf.
3: Ja, als je erover na gaat denken.
7: Nee. Maar natuurlijk, het valt niet goed te praten. Het is ook super irritant, bumperkleven. Maar ja, er is vaak wel een reden dat je bumperkleeft. Dat is omdat je te traag rijdt. Toch?
3: Ja. Ja.
7: Ja.
3: Ja.
7: Vaak, zeker nu, er zijn heel veel Duitsers in het verkeer. En op de een of andere manier rijden die allemaal links en ze rijden niet door.
3: Hoe kan dat?
7: Dan ga je inderdaad, dan zoek je hem een beetje op. Hè? Dan ga je een beetje, dan ga je op een gegeven moment een beetje flitsen. Dan ga je een beetje weaven. Ga je zo van links naar rechts.
3: Ja,
7: een beetje,
3: dat is een mooie term. Hè? Dan pakken we het linkerspiegeltje, het rechterspiegeltje.
7: Knipperen met grote.
3: Op een gegeven moment dan ga je toeteren. Dan zeg je,
7: en nou, draus. En op een gegeven moment dan gaat hij dan opzij.
3: Ja, ik wil het ook best wel toegeven. Ik ben best wel eens een bumperklever. Als het niet opschiet, dan zit ik even in het bumpertje. Even
7: krijgen we nu waarschijnlijk weer een Q-app vol haat.
3: Ja, nou, we zijn gewoon eerlijk.
7: Ja, inderdaad.
8: Het is ook gewoon gevaarlijk.
7: Ja.
8: Snap je? Het ergernis is, maar het is ook gewoon gevaarlijk.
3: Ja, maar het wordt uitgelokt, hè?
8: Want als je een keer vol op de rem moet per ongeluk, omdat er iets gebeurt.
7: Nee, natuurlijk is het gevaarlijk. Maar ik wil wel tegen al die mensen zeggen die last hebben van bumperklevers.
3: Die last hebben van ons.
7: Kijk ook eens eventjes gewoon goed naar je eigen rijgedrag. Want er is vaak een reden. Tot bumperkleef. En dat is dat je te traag bent.
8: Oké. Okay. Nou, maar nog even tot slot. Het verbaast me niks jullie antwoorden. Want bij vrouwen is dit vinden bumperkleef een stuk vervelender dan mannen. Mannen vinden vooral het gebruik van de telefoon in het verkeer heel irritant. En regionaal verschilt het ook nog wel eens. Want in de grote steden is bumperkleef niet zozeer een grote bron van irritatie. Maar fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden.
7: Oh ja. Oh ja, wel weer grappig, ja. Ja, wel heel wisselend. Dus op 3. Richting op 2.
8: Appen achter het stuur.
7: Appen achter het stuur. En op 1,
3: Tom en Bram.

0: Awake Tonight, Jorda, Afrojack, Sia en David Guetta bij Q Music. Nou, net in het nieuws. De grootste ergernissen in het verkeer op plekje 2 is appen achter het stuur. Dus dit is een bericht voor iedereen die niet achter het stuur zit.
1: Inderdaad.
0: Want je moet even appen.
1: Inderdaad. Ja, stuur het woordje cashcall in via de Q Music app. Ja, en dan zit je nummer in de hoge hoed. En word je toevallig gebeld door ons? Neem dan direct op, want dan pak je €200. Zit je te treuzelen? Dan gaat er voor iedere tuut, voor iedere keystone, €20 af.
0: We gaan bellen direct na Nickelback.

0: Nickelback, Back Your Music.
1: Hey, hey, I wanna be a rockstar.
0: Cash Call. Ja, goed om te weten trouwens, over exact 1 week is op dit tijdstip terug.
2: Verdubbel je salaris.
3: Ja, en dus ook Domien.
0: Ja.
3: Dat is leuk. Maar goed, tot die tijd hebben wij de Cash Call en dat is ook leuk. Stuur het woordje cashcall in via de Q-Music app. Dan is er een kans dat wij jou nu gaan terugbellen. En neem je direct op, dan pak je 200 euro. Ja, zit je te slapen? Dan gaat er voor iedere keystone 20 euro af. Laten we gewoon een willekeurig nummer gaan draaien.
0: Keystone 1 is cadeau van ons.
3: Juist. Dat is deze.
4: Met Larissa.
0: Ja, geweldig.
3: Larissa.
4: Hallo.
0: Ja, hallo Tom en Bram van Q. Ja, 200 euro in de pocket.
4: Oh, lekker.
0: Dat is makkelijk verdiend deze maandagmiddag, of niet?
4: Nou, dat ging snel.
0: Wat was je aan het doen?
4: Ik zat toevallig in de auto, dus dat was heel makkelijk.
0: Oh jee. Heb jij tijdens het rijden zitten appen?
4: Nee, ik was even stilstaan.
0: Heel goed. Heel goed. Ja, wat super. Ga je nu lekker naar huis?
4: Ja, zeker. We zijn bijna thuis.
0: Oh, nou heerlijk. Ik zou zeggen, ja, trek er lekker eentje open. 200 euro komt jouw kant op en een hele fijne avond.
4: Dat gaan we doen. Dankjewel, jullie ook.

0: Q-Music en Talk To Me.
1: Ja, Tom.
2: Bram.
1: Ik ben dus van het weekend... Nou, een grote internationale legende tegengekomen.
0: Oei, ik zag het op jouw social media.
1: Ja, en ik wil daar toch wel even wat over vertellen.
0: Daar willen we alles over weten.
1: Het was waanzinnig.
0: Ja. Nou, dat zometeen na het nieuws van 5 uur. Nathalie, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Voedselwaakhond waarschuwt voor een gevaarlijke trend op social media. Praat je zo bij.
0: En direct na het nieuws muziek van Mojo.
4: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker.
17: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
18: streekt. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
20: Ik ren tegen kanker... voor mijn vader.
21: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
22: Kijk op kwf.nl/voor wie.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Voel mij zo free.
25: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
26: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
25: Wow, dit is echt nice.
26: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
27: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
28: Müllermilk, the moo you can't resist.
29: Eneco verlicht je stroomgebruik.
0: Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: 5:00, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
3: Ja, goedemiddag, de voedselwaakhond waarschuwt voor een gevaarlijke trend op social media. Jongeren dagen elkaar uit om kneedbaar speelgoed, squishies heet dat, op te warmen in de magnetron. Maar de toezichthouder zegt tegen het AD dat dat voor explosies kan zorgen. In het buitenland hebben meerdere kinderen daar al zware brandwonden doorgekregen. Nep-advertenties voor studentenkamers op TikTok zijn er honderden van, heeft de NOS uitgezocht. De studentenvakbond vertelt hoe studenten worden belazerd.
4: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd en dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daarop verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
3: Ook zijn er nep-advertenties voor huurhuizen. Zelfs grote verhuursites worden misbruikt door oplichters. Van een zware aardbeving in Colombia. Daarbij zijn zeker 20 doden gevallen. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. De beving was in het westen en had een kracht van 7,4. Er is veel schade, gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder het puin. En niet Amsterdam, maar Haarlem is the place to be voor een citytrip in ons land. Dat zegt de New York Times. Volgens de Amerikaanse krant is Haarlem een perfect alternatief voor de hoofdstad. Het heeft namelijk eeuwenoude grachten, musea, eigenlijk een soort miniatuurversie van Amsterdam. Alleen, je hoeft er minder over de koppen te lopen dan in onze hoofdstad. Dat heeft veel massatoerisme natuurlijk. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen hetzelfde weer als vandaag, dan is het max 26 graden.
1: Flitsmeister dan, viel op de A6 Emmeloord-Jouren bij Lemmer. Het komt door een ongeval, 5 kilometer en 20 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeter, 7 kilometer en een half uur. En op de A50 van Os naar Apeldoorn bij Schaarsbergen door een defect voertuig, 10 kilometer, half uurtje.
2: En flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij 97,7. Op de A12 richting Utrecht bij 74,9. En op de A16 richting Dordrecht bij 7,8.
1: Ja, ik kwam afgelopen weekend een legende tegen.
2: Een internationale legende.
1: Je hebt zelfs een foto gescoord. Ik wilde alles over weten zometeen.
5: Q

0: Mojo bij Q, Lady. Maakt het 5 minuutjes over 5. Het is de vakantie-editie van de Q-middagshow. Tom en Bram hier, want Domien en Anton zijn nog lekker een weekje op vakantie. Volgende week is het spul allemaal weer terug. Dus tot die tijd zitten wij er.
1: Inderdaad. Ja, en Tom, wat ik nou toch heb meegemaakt.
0: Oh.
1: Oh, oh, oh, oh. Hier ga ik de rest van mijn leven opteren.
0: Ja.
1: Wat was dit een fantastisch moment. Ik was afgelopen weekend was ik met mijn prachtige vrouw uit eten.
0: Jullie waren een jaar getrouwd.
1: We waren een jaar getrouwd. We waren lekker aan het eten in een restaurant in Amsterdam. En we zitten lekker nou aan een voorgerechtje. En op een gegeven moment zegt Robin, die zegt tegen mij van... Hey Bram, dat is toch die Zlatan Ibrahimovic die daar zit? Dus ik, ja, dag.
0: Dat zij hem eerder zag dan jij.
1: Ja, maar ik dacht natuurlijk, dat kan niet kloppen. Zlatan Ibrahimovic, internationale superster. Nou, waar heeft hij niet gevoetbald? AC Milan, Inter, Juventus, Ajax, Barcelona.
0: Ja.
1: Nou, noem het maar op.
0: De man heeft zo'n beetje iedere prijs gewonnen, toch?
1: Nou
0: en
1: ja,
0: behalve de Champions League
1: heeft hij en het WK natuurlijk niet. Maar een ongekende legend, ik zou zeggen... Nou, die staat toch wel in de top 10 spelers van de afgelopen 20
0: ja.
1: jaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Toch? Eerlijk is eerlijk.
0: Ibrahimovic. Ja.
1: Een gigant. Dus ik dacht, nou, dat kan niet kloppen. Dus ik draai mij om. Het is Zlatan Ibrahimovic.
0: Oh, jongen. Ja, ik ben hier een soort van bij geweest. Want jij ging appen in de WhatsApp-groep met de vrienden van... nou, dit geloof je nooit. Ik zit hier bij een voetballegende. Zlatan Ibrahimovic. Ik dacht, hij bestaat niet. Toen heb jij een foto laten maken door Robin. Waar jij op te zien was. Een beetje sneaky dus.
1: Sneaky, een beetje sneaky.
0: Die arme man.
1: En toen zag jij ook, het is hem echt.
0: Het Ibrahimovic.
1: Ja, alleen hij zat daar, hij was daar met zijn zoon, ze was hier uit eten. Dus ik dacht ook, nou, ik ga geen foto vragen,
0: nee,
1: ik ga hem niet storen.
0: Nee.
1: Ondertussen, nou, onder andere jij op de app, jij zei, ja, je moet een foto maken. Ja,
0: dit gebeurt toch nooit, man.
1: Nee, en ik, ja, maar dat kan toch niet, ik kan hem niet gaan storen. Hij is lekker aan het eten met zijn zoon, nou goed. Maar goed, de avond vorderde, ik zat alleen maar zenuwachtig te doen, want ik dacht toch, ja, daar zit hij gewoon.
0: Wij nog een keer een appje sturen, heb je de foto al?
1: Ja, ik ben ook echt voor het eerst in mijn leven echt starstruck geweest. Ik kreeg geen hap meer weg. Ik was alleen maar in gedachten van... oh, zal ik een foto maken? Weet je, durf ik dat wel? Nee, ik durf het niet. Ik doe het niet. Ik ga het niet doen. Nou, op een gegeven moment gingen wij weg. We waren uitgegeten. En ik zag op dat moment dat eigenlijk... Zlatan en ook die zoons, die zaten eigenlijk alleen maar op de telefoon. Ze waren ook niet aan het eten. Ze waren niet aan het babbelen. En toen dacht ik toch... dit is het moment.
0: Ik doe het. Ja.
1: Dit is het moment. Dus ik ben toen naar hem toegegaan.
0: Wat zei je?
1: Nou ja, hij maakt zelf altijd de grap dat hij een god is.
0: Ja.
1: Dus ik ben naar hem toegegaan en ik zei van... excuse me, this is the first time I see a god.
0: Oh, ja.
1: En toen was het toen had ik hem. Toen was het ijs gebroken. Dus toen vroeg ik een foto. Zei, ja, natuurlijk. Dus nou, ik ging naast hem zitten, een foto gemaakt. En toen zei hij nog... but gods can't be seen on pictures.
0: Oh.
1: Toen zei ik, nou, let's try. We proberen het gewoon. Nou, en toen snel die foto gemaakt, bedankt. Die zoons nog even bedankt en toen afgetijd.
0: Zo.
1: Maar ik kan vredig
0: sterven. Ja, toen was die foto binnen. Ja hoor, stond hij op Instagram.
1: Zlatan Ibrahimovic op de foto gegaan. Ja, sorry, misschien zit je te luisteren. Denk je, het boeit me helemaal geen kloot. Nou, dat boeit mij weer geen kloot. Want jongens, mijn leven is compleet. Pak maar in.
0: Hoeveel uren hebben wij op FIFA wel niet met Zlatan Ibrahimovic gespeeld?
1: Bijvoorbeeld.
0: En jij zat naast hem. Jij hebt die foto...
1: Ja, het is natuurlijk sowieso... Alles van die vent is tof. De mooiste doelpunten heeft hij gemaakt. Hij heeft zoveel aura. Het is echt echte persoonlijkheid. Grappige uitspraken. Nou goed, ik begin nu alweer helemaal te zwijmelen. Laten we snel doorgaan.
0: Laat die foto zien zo direct. Ik laat hem nog eens zien.
1: Zo. Ja, ja, ja.
0: Hey, er waren dit weekend ook een hoop andere mensen... die hoopten op de foto te gaan met een andere voetballegende. Dit verhaal gebeurde op Madeira. Maar dat liep even anders. Ik heb een Nederlandse man gevonden. Die kan ons daar alles over vertellen. En die wil wel even bellen zo meteen met ons.
1: Oh, leuk.
0: Ja. Komt ook muziek aan van Eminem en Rihanna. Love the way you lie. En eerst op Q Music, Cameron Whitcomb.

0: Eminem, Rihanna bij Q-Music. Love the way you lie. Nou, Bram, jij vertelde net over dat je afgelopen weekend starstruck was. Want jij zag ineens Zlatan Ibrahimovic in een restaurant.
1: Ja, oh ja, die neem ik voor de rest van mijn leven mee. Dit is echt zo'n verhaal, dit ga je op je 80ste nog vertellen.
0: Ja, ja, ja. Foto gescoord, helemaal fantastisch.
1: Helemaal geweldig.
0: Ja, soortgelijk verhaal afgelopen weekend op Madeira. Ja. Daar ging een gerucht dat stervoetballer Cristiano Ronaldo zou trouwen.
1: Ja, want inderdaad, die staat op het punt om te trouwen. En ineens was daar toch wel het gerucht. Hij gaat trouwen op Madeira.
0: Daar is hij geboren.
1: Daar is hij geboren. Nou, en laat nou toevallig Q-luisteraar Arjan ook daar zijn. Hallo Arjan.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Arjan. Hallo met Nederland.
2: Hallo uit Madeira live.
1: Ja, nou allereerst, hoe heb je het op Madeira?
2: Lekker, lekker. Het is vandaag iets minder zon, maar 25 graden is heerlijk om te vertoeven.
1: Kijk, nou, dat is mooi. Ja, en natuurlijk, op een gegeven moment waren er geruchten. Ronaldo gaat trouwen op Madeira. Wanneer kreeg je dat een beetje mee?
2: Nou, dat was al voordat we op vakantie gingen, kregen we uit de media al wat geruchten mee. Dus we zeiden al een beetje lachwekkend van, we hebben een uitnodiging. We gaan bij Ronaldo op de koffie.
0: Ja. Ben je een groot voetbalfan? Ben je bijvoorbeeld fan van hem?
2: Nee. Totaal niet, helemaal niks. Ik geef helemaal niks aan voetbal. Ik sponsor mijn eigen Willem II clubje in Tilburg, maar daar blijft het bij.
1: Oh ja, ja, precies. Ja, joh, daar lopen ook de Ronaldo's rond, toch?
2: Ja, ja, precies, precies.
0: Ja, ja, toch, het is toch wat je gaat het toch. Je bent toch benieuwd.
1: Ja, je bent toch benieuwd natuurlijk. En op een gegeven moment liep jij daar. En wat zag jij toen?
2: Nou, wij zijn zaterdag het centrum ingelopen en een beetje rond aan het kijken van wat is hier te doen. We waren net de eerste dag hier. En we merkten al gauw dat we bij een kerk uitkwamen dat het daar behoorlijk druk was. Er waren behoorlijk wat mensen rondom op de terras waren vol. En je merkte gewoon, ze zijn ergens op aan het wachten. Ik zeg, nou, zou het dan toch waar zijn? Ja. Die pikken we dan nog maar eventjes mee. Dan gaan we hier toch nog even wachten.
1: Ja, je bleef dus even plakken op het nou. Toch wel een plein vol met mensen die de camera's in de aanslag hebben.
0: Hoeveel mensen waren er dan?
2: Ja, honderden hoor. Ik denk ergens tussen de 1500 en de 2000 man waren er wel. En het was het meest lokaal. En degene die hier op vakantie zijn. Ik geloof niet dat er mensen speciaal voor afgereisd zijn, hoor.
1: Oké, maar er verzamelden dus toch een kleine 2000 man rondom een kerkje. Want daar zou die dan zijn, Ronaldo.
2: Ja, precies.
1: Hoe lang heb jij gewacht?
2: Nou, we hebben een colaatje gedronken. Tot op een gegeven moment de menigte opstond en allemaal naar het kerkje liep. Ik zei, nou moet er iets gaan gebeuren volgens mij. En inderdaad, er kwam een trouwauto aanrijden. Maar we zagen helemaal niet wie erin zat. Het was zo druk. Dus hebben we mooi op afstand even gekeken. Want ja, zachtjes gezegd was het ook een beetje respectloos. Mensen klommen over het hek en naar de voordeur van de kerk. Ik denk, nou, wat een hype hier, wat een menigte, wat een gekte. Maar je merkt eigenlijk ook al meteen, er staat geen politie. Het is helemaal niet georganiseerd. Het kan eigenlijk niet waar zijn, dit.
1: Het is te mooi om waar te zijn.
2: Te mooi om waar te zijn, ja. Later, toen we terug op ons vakantieadres waren, hebben we de media teruggekeken en dat klopt inderdaad. Er was ook niks van waar. Maar we hadden leuk wat gefilmd en foto's gemaakt. Ik denk, nou ja, we waren er live bij, dat moeten we gedeeld hebben.
0: Ja, nee. Maar met die 2000 man dus, die hebben gewoon allemaal gewacht op een random bruiloft.
2: Echt. Je zag ook gewoon, de auto kwam aan, de deur ging open en er gingen gewoon honderden telefoons de lucht in. Alsof Ronaldo uitstapte, maar ja, die is het niet geweest. Wie het
0: wat
2: wel was, weet ik niet. Het
0: schijnt, die mensen wat niet gedacht hebben, die bruid en die bruidegom.
2: ja, schijnbaar was het een Frans stel, heb ik later gelezen. Dus die hebben ook de dag van hun leven gehad.
1: Ja, het is natuurlijk wel een verhaal om niet te vergeten in ieder geval. Nou goed, ja, Arjan, je had er in ieder geval bij kunnen zijn, maar volgens mij ben je helemaal niet rouwegom, hè?
2: Nee, helemaal niks. Ik vind het wel leuk. Ik heb er lol aan en ik denk, ik deel het leuk. En ja, het heeft al plezier zat gehad en deze vakantie is alweer onvergetelijk geworden.
0: Ja, nu heb je de radio ook nog eens gehaald.
1: Nou,
2: ook helemaal mooi.
0: Hey, ja. En blijf je nu nog lang?
2: Nou, deze week vrijdag gaan we weer terug. We zijn een beetje weg.
1: Ach, heerlijk. Nou, ga er nog even van genieten. Je mist niks hoor hier.
2: Oh nee, goed zo. Dankjewel.
0: Goed gedaan, Jan. Hoi, hoi.
2: Goedjes, succes. Hoi.

0: Een extra alarmschijf van Lost Frequencies bij Q-Music. Live it all. Het is bijna 5:30. Het laatste nieuws komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vertel zo over de nachtmerrie van iedere ouder die met zijn kind gaat vliegen.
0: Verder zometeen muziek van Faithless en ook deze van Shakira.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf volgende week maandag hoor je al je favoriete fouten. Foutenhits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q-Music is proud to be fout.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodeck 25% gratis.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
19: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vannen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
0: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A12 Utrecht-Arnhem bij Waterberg. Het komt door een defect voertuig, 6 kilometer en een kwartier. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes, daar is de verbindingsweg dicht, 5 kilometer en een kwartier. En op de A50 van Os naar Apeldoorn bij Schaarsbergen, door een defect voertuig, 10 kilometer, half uur.
20: En flitsers op de A1 richting Apeldoorn bij 97,7. Op de A12 richting Utrecht bij 74,9. En op de A16 richting Dordrecht bij 7,8. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het op de meeste plekken bewolkt. Het koelt af naar 7 graden.
0: 7?
20: Zo, 7 graden. Oh. Het is gewoon even 20 graden kouder dan een paar dagen terug. Goed, morgen is er veel zon. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Eigenlijk wel lekker.
0: Het is 5:30, de headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
1: Ja, goedemiddag, de voedselwaakhond waarschuwt voor een gevaarlijke trend op social media. Het gaat om het kneedbare speelgoed squishies. Een soort gekleurde stressballen in de vorm van een dumpling. Dat speelgoed is nu heel populair. En jongeren dagen elkaar uit dat speelgoed op te warmen in de magnetron. Maar de toezichthouder zegt tegen het AD dat dat voor explosies kan zorgen. In het buitenland hebben meerdere kinderen daar al zware brandwonden door gekregen.
20: Wat heeft die voedselwaakhond daarmee te maken?
1: NVWA. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
20: Oké, okay, ja. Ik wou net zeggen, die dumpling kan je helemaal niet eten.
1: Nee, klopt. Ja. In Amerika gaat een spraakmakende rechtszaak vandaag beginnen. Het gaat over de moord op rapper Tupac. Het is volgende maand 30 jaar geleden dat hij werd doodgeschoten. En het is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste cold case zaken in de VS. Want lang leek de zaak onopgelost. Tot 3 jaar geleden een man werd opgepakt, een ex-bendelid. Nou, hij is inmiddels 63 jaar en hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord in 1996. In zijn huis vond de politie namelijk artikelen over Tupac's dood en ook andere spullen. Hij kan levenslang krijgen en de zaak gaat zeker 4 weken duren.
20: Ja, dit is wel even een dingetje natuurlijk.
0: 1996 en dan nu recent pas opgepakt.
20: En dit was echt een van de grootste mysteries, moordmysteries die er was. Maar die man die nu dus wordt veroordeeld, die had ook een beetje zijn mond de hele tijd voorbij zitten praten, toch? Hij verscheen in docu's, las ik.
1: Ja, hij was niet echt heel erg terughoudend daarover. Nee. Hij heeft ook zelfs een boek geschreven in 2019. Een soort memoires was dat, als ex-bendelid. En daarin vertelde hij nogal gedetailleerd over de moord op Tupac en zijn betrokkenheid daarbij bij de moord. En op een gegeven moment zijn er toch een aantal alarmbellen afgegaan bij de politie van, joh, die zaak moet heropend worden en deze man moet worden opgepakt en hij moet worden verhoord.
20: Ja,
1: dus ja, dit we gaan de komende weken zien wat dit voor gevolgen heeft.
0: 63 is hij, kan dus alsnog levenslang krijgen.
1: Ja, en er waren dus in totaal 4 verdachten. Hij is nog de enige die in leven is.
20: Ja.
1: En het gaat er dus ook niet om, want ja, dat wordt lastig dus te achterhalen. Het gaat om betrokkenheid. Het gaat er dus niet per se om dat hij de trekken heeft overgehaald in 96.
20: Maar goed, er is in ieder geval iemand die betrokken is. Dat scheelt al een hoop.
1: En het regent records voor de Odyssey.
0: Ach, natuurlijk, ja. Jongens, kunnen we alsjeblieft eens een keer stoppen met de Odyssey. Het gaat hier dagelijks over de Odyssey.
20: Ja, geweldig film. Ga verder, Naad.
1: Ja, vanochtend werd bekend dat de film officieel de meest succesvolle film van regisseur Christopher Nolan is. En daar komt nu nog een hoogtepunt bij. Al meer dan 1 miljoen mensen in ons land hebben de Odyssey inmiddels gezien. Terwijl die nog maar 1 maand in de bioscoop draait. Vooral in IMAX-theaters is de film een succes. Daar kan je hem ook zien op supergroot formaat. Het is ook de meest succesvolle IMAX-film ooit.
20: Ja, geweldig. Mensen gaan die film zien. Het is echt zo'n fantastisch goede film. Ik kreeg net ook, een tijdje terug kreeg ik een spraakmemo van Matty Valk. Van 5 minuten met een recensie over de Odyssey. Die was ook helemaal lovend.
0: Maar jullie zijn ook allebei zulke nerds wat dat betreft.
20: Ja, maar hij zei van, mede doordat ik deed het van de daken schreeuw, je moet hem zien, waren de verwachtingen torenhoog. En hij was bang dat het tegen zou vallen. Maar in tegendeel, hij vond het geweldig. Dus mensen, wil je nog een leuke film zien? Ga erheen.
1: Iets heel anders dan elke...
20: Oh, ik lul in de ruimte.
0: Ja, je lult in de ruimte. Ik heb het wel gehoord, dat hele Odyssey.
20: Oké.
0: Maar we zetten hem op het lijstje, hoor.
20: Ja.
1: Iets heel anders dan elke ouder die gaat vliegen met zijn kind wil natuurlijk maar 1 ding: dat alles rustig verloopt. Is niet helemaal gelukt in Canada. Daar werd vorige week een vlucht naar Toronto volledig gecanceld. Een kind wilde namelijk maar niet op de stoel gaan zitten en een gordel omdoen. Dat moet natuurlijk altijd als het vliegtuig gaat opstijgen. Nou, ouders, bemanning, iedereen probeerde het kind rustig te houden en toch te laten zitten, gordel om te laten doen, maar het lukte niet. En omdat het zo lang duurde dat de landingsbaan uiteindelijk dichtging, moest het toestel terug naar de terminal. Nou, iedereen moest het vliegtuig dus uit en kon de volgende dag pas opnieuw weg.
20: De volgende dag? Wacht even, dus in plaats van dat je dat vervelende kind met die familie eruit jankt, moet dus dat hele vliegtuig eruit.
1: Ja. Het duurde te lang en de landingsbaan ging dus dicht. En het was ergens midden in de nacht. En zei, ja, nu kunnen we ook niet meer opstijgen. Dus het vliegtuig moest terug.
20: Ik vind sowieso, hoor, met alle respect, ik snap ook dat je lekker op vakantie wil met die kleine. Maar als je echt zo'n Satan, zo'n adder gebroed hebt als dat kind, dan neem je dat toch niet mee op vakantie. En daar is dan dat hele vliegtuig de dupe van. Dan kijk ik ook eventjes naar jou, Tom. Jij gaat ook altijd met die kleine te pas en te onpas naar het buitenland. Hup, lekker zo die dat vliegtuig in.
2: Nou, dat gaat altijd hartstikke goed bij ons.
20: Ja, oké. Okay, ja,
2: ook wel een stukje voorbereiding. Ja, hier en daar wat ingelezen, hier en daar wat tips opgevraagd. En nou, dat gaat gewoon goed, hoor.
20: Een jenevertje.
2: Ja. Gewoon drogeren.
20: Ja, nee.
2: Ja, ja, je hebt er heel veel leuke tips voor, hoor. Dus,
20: maar baby Isa is natuurlijk ook wel heel erg makkelijk. Maar er zijn natuurlijk wel, dat is wel een uitzondering
2: op
20: de regel.
2: Op het moment dat ze begon met lopen, is het wel een gedoe, hoor. Dan wil ze de hele tijd dat pad door. En, ja.
20: Nee, maar stel, dit zou gebeuren bij jou. Isa wil die gordel niet om. En het hele vliegtuig wordt gecanceld. Dan zeg je toch, voordat dat gebeurt, ik ga zelf al van die vlucht af.
2: Ja.
20: Met dat addergebroed. Ja. Nou, niet Isa dan, maar ik bedoel in dit verhaal.
1: Ja, maar je weet ook niet wat er natuurlijk aan de hand is. Hè?
20: Ja, nou, maar dan had je al helemaal niet moeten vliegen.
2: Goh, ik heb
20: als
2: laatst,
20: je dat blijkbaar al weet.
2: Ik had laatst ook, ik weet even niet meer waar we toen heen gingen. Er was ook een vlucht.
20: Exorcist, dat je de exorcist meeneemt.
2: Er was gewoon iemand op onze vlucht, die maakte gewoon ruzie met de steward. Die ging gewoon echt bekvechten. Dat werd gewoon echt een ruzie.
20: Dat ik ook
2: dacht van, hou gewoon je mond. Blijf gewoon lekker zitten.
20: Ja, heb een beetje respect.
2: Vlucht, heb respect voor die lieve mensen. Die komen je wel nog een colaatje brengen.
20: Ja, sowieso gebeuren natuurlijk hele bijzondere dingen aan boord van een vlucht. Misschien is dat wel een leuke om even een kleine rondje langs de velden te doen. Wat voor bijzonders heb jij ooit meegemaakt aan boord van een vliegtuig?
2: Jij vliegt ook nog wel eens. Heb jij zo meteen ook nog een verhaaltje?
20: Nou, misschien wel, ja.
2: Nou, heel benieuwd. Pak de Q-Music app, dan kun je ons een berichtje sturen. Mag in tekst, mag in spraak. Kom maar door.

0: Faithless bij Q Music. God is a DJ. Ja, we mogen.
1: Ja, we doen even een rondje langs de velden, hè? Met de vraag, ja, hoe stel ik die? Wat voor bijzonders heb je ooit meegemaakt aan boord van een vliegtuig? Nou, we krijgen veel bijzondere verhalen binnen, Tom.
0: Eens even kijken, hoor. Teerza, die roept hier. Een noodglijbaan die ineens uitklapt op het vliegveld. Vliegtuig wilde niet starten, dus er moest wat hulp komen. Het werd ook warm in het vliegtuig, dus de piloot heeft toestemming gegeven om alle deuren open te zetten. Stewardess was vergeten dat het vliegtuig al vertrek klaar was. En dat ze dus eerst de noodglijbanen moest deactiveren.
1: Oei, oei, oei.
0: Ze zijn die deuren open gegaan en boaf. Ik denk een glijbaan.
1: Het lijkt me wel vet om ooit een keer ervan af te gaan.
0: Ja.
1: Goed, laten we hopen dat het nooit nodig is. Zoe die zegt, hey Tom en Bram, ik ben stewardess en maak dus dagelijks gekke dingen mee. En dan moet je niet mijn tabblad wegklikken.
0: Waarom zit je dan op mijn tabblad?
1: Ja, lekker irritant. Dus
0: blijf er vanaf.
1: Je maakt dus de meest gekke dingen mee aan boord. Je kan er boeken vol mee schrijven. Wij zeggen altijd dat mensen hun verstand thuis laten als ze op vakantie gaan. Dat kan je me voorstellen. Schrijf dat boek alsjeblieft, Zoe.
0: Er is toch een... er is volgens mij een boek van een...
1: Ja, van Els. Toch, van Els?
0: Ja?
1: Ja, Els van B&B Vol Liefde.
0: Schrijf hem even op.
1: Ja, die ken ik wel.
0: Oké. Okay.

0: even kijken. Dit is Lisanne zo'n enorme dramalanding meegemaakt. Dat zelfs de crew na die tijd het ook een vreselijke landing vond. Het was ook nog eens met een doorstart.
1: Diana zegt, de steward was een exacte dubbelganger van mijn broer.
0: Hebben we nog iemand aan de telefoon? Nee, toch?
2: Nee.
1: Nee, nee. Maar ik zie wel nog een bericht van Joyce. Joyce zegt, nou, we gingen van Havana naar Madrid. Alleen halverwege was het eten op.
0: Oh, dat is ook onze nachtmerrie.
1: Dat is wel echt een ramp, ja. Maar goed, eigenlijk wil ik een oproep doen aan alle stewards en stewardessen. Schrijf dat boek. Ik denk inderdaad dat je de gekste dingen meemaakt.
0: Zometeen met je music, Willy William en Trompetta. En dit is Stella Lefty.

0: Ja, we hadden net de vraag, wat voor bijzonders heb jij ooit meegemaakt aan boord? We dachten eigenlijk van, nou, dat hebben we wel gehad. We gaan lekker muziek draaien. Maar toen zag ik nog een verhaal van Masha.
1: Ja, die kwam toch nog eventjes erbij. Ja,
0: moeten we even bijpakken, want Masha, wat een heldin ben jij.
2: Ja, oh ja, heldin. Ik denk dat ieder normaal mens zoiets zou doen.
1: Nou,
2: maar het bijzonder was het, absoluut.
1: Ik weet nog helemaal van niks. Tom zei meteen, we moeten Masha bellen.
0: Ja, Masha moeten we nog even hebben.
1: Ja. Ja, de vraag was, wat voor bijzonders heb jij ooit meegemaakt aan boord van een vliegtuig? Nou, vertel, wat is er allemaal gebeurd?
2: Nou, vorig jaar ging ik mijn welverdiende vakantie naar Bonaire. En samen met mijn man. En we waren denk ik een uurtje onderweg. En toen werd er omgeroepen, is er medisch personeel aan boord? Oeh. Dus ik dacht, nou, laat maar gaan, er zijn vast wel meerdere mensen, ik hoef niet gelijk op te springen.
1: Want jij hebt een medische achtergrond?
2: Ja, ik ben verpleegkundige en ik ben echoscopiste. Dus ik heb een medische achtergrond.
0: Ja, dus jij weet wel iets, laten we het zo zeggen.
2: Ja, precies. En ik had me net geïnstalleerd. Ik denk, ik heb vakantie, mijn schoentjes uitgedaan. Ik zat er lekker met mijn sokjes.
0: Lekker die witte jas thuis gelaten.
2: Ja. Precies.
1: Je denkt, er zal vast wel een dokter opstaan. Dat loopt wel los.
2: Nou, dat. Maar toen werd het voor de tweede keer omgeroepen. En toen dacht ik, ja, nou kan ik niet blijven zitten. Laat maar even gaan kijken. Dus ik op mijn sokken naar achter en ik zie daar een meneer half in zijn stoel hangen. En toen dacht ik, dit is niet goed. Dus toen ging ik naast hem zitten. Dus ik zeg, hallo, ik ben Masha. Ik kan niet mij vertellen wie u bent. En toen begon hij in het Duits. En toen dacht ik, heeft die meneer de tik van de molen of hoe? En toen bleek het een Duitse meneer te zijn. Dat maakte het een beetje ingewikkelder. Maar goed, die gaf aan dat hij zich niet oké voelde. Nou, dat was wel duidelijk. Dus toen vroeg ik aan het medisch personeel van, joh, hebben jullie wat middelen aan boord dat ik een bloeddruk kan meten? Of misschien een beetje zuurstof, wat dan ook. Ik had wat dingen uitgevraagd aan de meneer. En toen zei hij, ja, dat kan wel, maar dan moeten we wel even contact hebben met de dokter aan de grond. Joh, prima, doe maar, regel het maar. En dan zie ik dat doosje wel tevoorschijn komen. Toen kwam er in de tussentijd toch nog een dokter. Die zat ook in dat vliegtuig en die dacht ook, nou, er komt vast wel iemand anders. Maar die kwam nu ook. En toen kwamen we tot de conclusie dat die meneer waarschijnlijk een herseninfarct heeft gehad. Oeh, in ieder geval een neurologisch probleem.
0: En jullie waren net een uurtje op weg en je zou naar Bonaire. Dat is een vlucht van een uur of 9, 10.
2: Precies, ja. Dus het was een beetje een zaak van, ja, wat gaan we doen? Vliegen we door, hè? Of moeten we ergens landen? En ik dacht alleen maar, oh nee, maar met deze meneer gaan we toch niet helemaal naar de Bonaire vliegen? Ik bedoel, die meneer heeft medische hulp nodig. Dus toen uiteindelijk is er overleg met de piloot, want je mag natuurlijk niet zomaar ergens landen of wat dan ook. En toen hebben we de situatie uitgelegd dat het echt wel een ernstige situatie was. En toen heeft de piloot besloten om terug te vliegen naar Engeland. Om daar de meneer medische zorg te kunnen leveren. Dus we zijn teruggevlogen, noodlanding gemaakt. En toen is daar een team aan boord gekomen. Die heeft weliswaar nog 2 uur met meneer aan boord gezeten. En ik dacht, wat gebeurt hier allemaal?
0: Ja.
2: Want wij leren in Nederland altijd, als er een neurologisch probleem aan de hand is, iedere seconde telt.
0: Ja.
2: Dus dan moet je zo snel mogelijk naar een ziekenhuis. Maar goed, het duurde 2 uur. De meneer is meegenomen naar een ziekenhuis. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe het met die meneer afgelopen is, want dat krijg je natuurlijk nooit te horen. Maar ik moet je zeggen dat de arts en ik de rest van de vlucht op rozen hebben gezeten. Want we werden helemaal voorzien van hapjes en drankjes. En het personeel was blij dat we de meneer geholpen hebben.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, wat ontzettend goed. Dat. Ja, het maximale eruit gehaald. En laten we hopen dat het allemaal goed is gekomen. Maar aan jou heeft het niet gelegen.
0: Dus ook namens ons, Masha, nog even een applausje natuurlijk.
1: Ja, en ik hoop dat je wel nog een lekkere vakantie hebt gehad.
2: Daarna. Ja, was zeker. Absoluut. Ach, absoluut.
0: De witte jas op Bonaire niet aangehad.
2: Nee. Lila, maar lekker thuis. Die nemen we niet meer mee.
0: Hey, dank voor je verhaal, Masha. En alvast een mooie maandagavond. Hè. Doei.

0: Dat was wel mooi, hè?
1: Ja, dat was mooi.
0: Echt heel mooi.
1: Oh ja, heel veel zangers, dan doe je gewoon een beetje... Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. En je zegt eigenlijk niks en het klinkt gewoon goed.
0: Nou, echt een waanzinnig leuke band, man. Nee, Sommieu.
1: Nee, maar dat zeg ik niet. Sommieu is geweldig.
0: Ja.
1: Maar dat valt me op.
0: Morning, zojuist bij Q-Music, bijna 6 uur. Het nieuws komt eraan. Nathalie, vertel.
2: Goedemiddag, het gaat nog steeds niet lekker met het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Je hoort zo waarom. Stop.
0: Iets met vrachtwagens over de Merwedebrug.
2: Ja, het gaat niet echt lekker.
0: En muziek zo meteen van Taylor Swift. Opa Light, hoor je zo meteen bij Q.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we af alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: 6 uur, goeie avond.
6: Een hele goede avond,
5: Your Music News. Van nu.nl met Nathalie van Zuylenkom.
7: Goedenavond. Er gaat nog steeds veel te zwaar verkeer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Die brug is verzwakt en kan dat eigenlijk niet aan. Daarom geldt er sinds kort een vrachtwagenverbod. Wie er toch overheen rijdt, krijgt een boete van 500 euro. Toch negeren dagelijks honderden vrachtwagens het verbod. Ongeveer de helft komt uit het buitenland. Die kunnen bij de cameracontrole namelijk geen boete krijgen. Nog veel vragen in Delft. Daar is gisteravond een dode gevonden in een studentenhuis. Volgens Omroep West onderzoekt de politie of het niet om een misdrijf gaat of dat het om een natuurlijke dood gaat. Ook is er weinig bekend over het slachtoffer. Een zware aardbeving in Colombia en een deel van Ecuador. Daarbij zijn zeker 20 doden en meerdere gewonden gevallen. De beving was in het westen en had een kracht van 7,4. Gebouwen zijn deels of volledig ingestort en ook zouden mensen onder het puin liggen. En een gratis broodje kaas, een biertje of een glas wijn. Bij KLM is dat straks verleden tijd. De vliegmaatschappij past het menu aan voor Europese vluchten. Je hebt straks meer keus, maar gaat daar wel voor betalen. Daarmee volgen ze andere airlines zoals Lufthansa en British Airways, die hier al eerder mee kwam. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het op de meeste plekken bewolkt. Het koelt af naar 7 graden. Morgen is er veel zon en er worden 20 tot 26 graden.
5: Flitsmeister meldt 1 file op de A50, Os richting Apeldoorn bij Hoenderloo. Het komt door een defect voertuig, 9 kilometer, vertraging kwartier.
8: Ja, dan zijn er ook nog flitsers op de A12 richting Utrecht bij 74,9. Op de A16 richting Dordrecht bij 7,8. En op de A28 richting Amersfoort bij 59,7.
9: Music, Tom en Bram.
5: Hey, een bijzonder goede avond. Het is de vakantie-editie van de Q-middagshow. Tom en Bram hier met nu Taylor Swift. En ook

0: Open Lines by Q. Het is 6:08. Q middagshow. Tom en Bram hier. We zijn er nog een klein weekje. Daarna Domien en Anton weer lekker terug. En juist. Tot die tijd doe je het met ons.
1: Nou, zo is dat, ja. Tom, hoe ziet jouw komende tijd eruit?
0: Mijn komende dagen? Tijd? Mijn dagen? Vanavond of de dagen?
1: Nou, bijvoorbeeld vanavond.
0: Vanavond, volgens mij is Helene nu met kleine Isa bij mijn zusje en haar vriend op de camping. Dus ik zit nog een beetje, ik ben met mezelf aan het brainstormen wat ik doe met het avondeten. Want ik eet alleen. Dan kun je twee kanten op. Of je haalt een
1: kapsalonnetje.
0: Of je gaat voor gezond een maaltijdsalade. Of
1: ik zou, weet je wat ik zou doen? Ik zou lekker een kapsalonnetje nemen.
0: Ja?
1: Zou ik daarna naar de paté gaan. En dan ga je de Odyssey kijken. Dat is nou even een goede Odyssey. Planning. He, nee, heb je eindelijk een avondje alleen?
0: Nee, ik ben aan het brainstormen over het eten. Dus
1: okay.
0: Nog even, of het wordt heel gezond, of het wordt gewoon geen grenzen.
1: Oké.
0: Okay. Jij?
1: Ik heb iets opgestuurd gekregen. En ik ga daar denk ik me eventjes helemaal op storten.
0: Wat heb je gekregen?
1: Nou, zoals je weet, Tom, ik heb een telefoonverslaving. eigenlijk zoals ieder mens momenteel. Ja. Want alles is telefoon.
0: Ja.
1: Mail, je bankzaken, inloggen, overal en ergens. Het moet altijd via je telefoon.
0: Mm-hmm.
1: Je kan eigenlijk niet meer zonder. En daardoor is mijn schermtijd te hoog. Maar hoe ik het ook tegen probeer te gaan, het blijft er gewoon insluipen.
0: Ja, dat heb je al regelmatig verteld. Je hebt ook een keer zo'n oude Nokia gekocht. Nou, die heb je 3 dagen gebruikt en die ligt nu ook in de kast.
1: Ja, maar het is echt zonde hoor, want als je je schermtijd door gaat rekenen...
0: Ja, ik durf het niet eens te kijken hoeveel het bij mij is.
1: Nee, nou stel je hebt 5 uur. 5 uur per dag. Dan moet je eens uitrekenen wat is dat per week... En dan moet je eens even kijken, wat is dat per jaar?
0: Ja, je schrikt je wild.
1: En als je dan dat ongeveer op een mensenleven gaat berekenen... dan zie je gewoon echt dat je 20, 30 jaar op je telefoon hebt gezeten van een mensenleven. Nou, dat is toch wel echt zorgwekkend. Dus daar wil ik vanaf. En ik heb het al eerder op de radio geroepen. En toen heeft dus een bedrijf die heeft gedacht... nou, weet je wat, we gaan die jongens even helpen. Ze hebben een soort fysiek apparaatje naar mij gestuurd. Ja, ik weet niet of ik de naam mag noemen.
0: Nee, ja, weet ik niet.
1: Nou ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval een fysiek apparaatje gestuurd. En dan blokkeren bijvoorbeeld je social media apps.
0: Ja.
1: En dan moet je hem. Dan kun je die pas weer gebruiken als je fysiek naar dat apparaatje bent gelopen. En je telefoon hebt gescand. Ja, het is dus. Ik ga het gewoon noemen: een tap-out.
0: Okay, ja,
1: het is een no-spon, hè? Maar ja, ik ga er even vanuit dat het een Nederlands bedrijf is. Dus ik gun ze de wereld.
0: Oké, dus je loopt met je telefoon langs dat ding. Hij blokkeert al je social media.
1: Dat is al daarvoor.
0: Je gaat weg.
1: Ja, en dan
0: maar
1: moet
0: als je dat kastje thuis laat liggen en je gaat op pad.
1: Ja,
0: je huis is op een uur rijden. Dat kastje kan...
1: Ja, dan houdt het op. Dan zijn die apps geblokkeerd. Ja, misschien wel als je natuurlijk die app weer van je telefoon afhaalt. Dan kan je er gewoon weer in natuurlijk. Maar,
0: in dat geval.
1: Nee, maar goed. Het is wel weer een manier om een soort fysieke drempel te hebben om maar... iedere keer die social media te openen.
0: Grappig.
1: Wat is jouw schermtijd, Tom? Gewoon
0: even. Jongen, dat durf ik toch helemaal niet.
1: Kijk nou eens even.
0: Ik schrik me dan echt kapot.
1: Kijk
0: hoor.
1: Nou even.
0: Even kijken hoor. Instellingen, dan typ je gewoon in. Schermtijd. Moet jij het ook even doen?
1: Ja, ik open hem ook.
0: Schermtijd gemiddelde per dag.
1: Oei.
0: Ai.
1: Wat is die van jou?
0: 4:30.
1: Ja, die van mij 5 uur. Ja, veel te lang, man. Ja, ik vind het verschrikkelijk.
0: Weg dat ding!
1: Ja, maar we komen er niet meer vanaf. Het wordt alleen maar erger. Het is echt ongelooflijk. En wat flitst het leven dan aan je voorbij, zeg. Mm. Met die stomme telefoon.
0: Ja, we gaan nu gewoon even lekker van de muziek genieten.
1: Oh, kijk. We gaan weer terug naar een tijd dat je nog helemaal geen telefoon echt had.
0: Flo Rida en Kesha bij Q. Hier is Ride Round.

0: Q-Music met de nummer 2 uit de Nederlandse top 40. De Bauza en Magnetic.
1: Q-Music. Maximum Summer.
0: Zullen we zien wat er in de Q-Music app allemaal binnenkomt? Ramon, oh, dat is een man naar mijn hart. Goedenavond, heren. Hier brandt de barbecue net. Eet smakelijk.
2: Ja, heb jij hem al veel aangehad of niet?
0: Gisteravond nog.
2: Oké. Okay.
0: En ik zat het voor vanavond ook te overwegen, maar dat vind ik dan toch een beetje treurig in mijn eentje. Ja, ik heb liever dat er dan mensen komen barbecuen.
2: Ja, je bent ook wel een goede barbecue, hoor.
0: Dat is ook heerlijk. Jij komt toch ook over een paar weken weer?
2: Ja, zeker, ja, zeker. Kan je dat dan ook even snel doen? Even snel wat op de barbecue?
0: Ja, dat kan wel, maar dat vind ik dan minder gezellig. En helemaal als het voor mij alleen is.
2: Ja, okay.
0: Gewoon dat de mensen lekker tafelen, een wijntje erbij.
2: Oké. Okay. Nou, Joost zegt net klaar met werken. Vanavond even lekker helemaal niks. Morgen ook vrij.
0: Paulien, net lekker mijn werkschoenen ingeruild voor mijn heerlijke sloffen. Gaat mijn hond op mijn tenen staan? Dan mis ik die stalen neuzen meteen.
2: Ja, en Rick die zegt iets. Dat is misschien wel goed. Hoorde ik nou dat het foute uur op een andere tijd gaat beginnen?
0: Ja.
2: Ja, dat is niet vanaf nu. Dat is vanaf wanneer? Volgende week.
0: Over exact een week. Ja, ja. Een wijziging in het spoorboekje van Q-Music.
2: Ja, terwijl wij zijn toch ook mannen van routines.
0: Ja. Wij moeten dit ook nog een week verwerken.
2: Wij slaan op hol.
0: Ja.
2: Maar in dit geval, ja, wat is er nou precies gaande?
0: Het foute uur begint vanaf volgende week maandag om 9:30 ochtends in plaats van 10:00.
2: Ja, en dan tot 10:30 in plaats van 11:00.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, gewoon lekker een uurtje vanaf 9:30.
0: Ja, dus Mattie en Marieke die stoppen om 9:30 en dan komt Menno binnen met de YMCA.
2: Met zijn foute plaat,
0: met ABBA en het hele pakket.
2: Ja, en dan hoor je onder andere deze.
0: Nee. Dit is wel een hit, maar niet voor het foutuur.
2: Nee, dit is geen foutuur.
0: Maar wel goed om even te onthouden. Lekker op de werkdag. 9:30 knal die radio hard aan, want dan start het foutuur. Vanaf van komende maandag is dat. Bruno Mars komt eraan bij Q-Music en nu Kensington.

0: Starshipje Music, On My Soul. Bijna 6:30. Het laatste nieuws krijgen we zo van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Jarenlang was één land mega populair voor roadtrips. Maar nu niet meer. Welk land en waardoor dit komt, hoor je zo.
0: En zometeen de top 40 update. Daarin muziek van onder andere Jonas Blue.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller-milk, the moo you can't resist.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
11: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. 1 file op de A8 Amsterdam richting Zaandam bij de brug over de Zaan. Daar staat 2 kilometer vertraging 10 minuten.
17: Ja, en flitsers op de A12 richting Utrecht bij 74,9. Op de A16 richting Dordrecht bij 7,8. De A28 richting Amersfoort bij 59,7. En op de, even kijken, A37 richting Hogeveen bij 32,1. Ja, en dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond op de meeste plekken bewolkt en het koelt af naar 7 graden. Nou, het is lange tijd niet zo koud geweest. Morgen weer veel zon, maar dan max 26 graden.
16: Exact 6:30, headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
18: Goedenavond, er gaat nog steeds veel te veel zwaar verkeer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Die brug is verzwakt en kan dat eigenlijk niet aan, en daarom geldt sinds kort een vrachtwagenverbod. Wie er toch overheen rijdt, krijgt een boete van €500. Toch negeren dagelijks honderden vrachtwagens nog het verbod. Ongeveer de helft komt uit het buitenland, want die kunnen bij de cameracontrole geen boete krijgen.
16: Hoe lang horen we dit nu al? Dit is toch al weken dat het gewoon nog door blijft gaan?
17: Hoezo kunnen die buitenlandse kentekens geen boete krijgen?
18: Ja, dat heeft met internationale regelgeving te maken. Die kunnen dus alleen een boete krijgen als er dus ter plekke een boa of een agent staat en hun dus langs de kant haalt.
17: Dus zeg maar...
18: Met camera's gaat dat niet.
17: Heel vaak als ik op de A2 rijd, dan heb je die trajectcontrole, weet je wel. Mag je 100 km per uur. Heel vaak zie je dan zo'n Fransman of zo. En die rijdt dan echt wel lekker 130, linkerbaan. En die laat ik dan ook altijd even lekker erlangs. Want dan weet ik, die krijgt een mooie boete daar in het prachtige Frankrijk. Maar dat krijgt hij dus niet.
18: Nee, ja, ik denk het wel. Ik denk, als wij in het buitenland hard rijden,
17: Oh, gelukkig.
18: Maar volgens mij heeft dit weer met andere dingen te maken.
17: Nou, ik zou zeggen, lieve mensen, laat al die Fransen en die Duitsers lekker er langs, zodat ze allemaal een boete op de mat krijgen.
18: Weer een inbraak op een brandweerkazerne. Dit keer is het raak in Groningen. Daarbij is afgelopen nacht gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen uit autovrakken te knippen. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaker de bineut met inbraak of pogingen daartoe. Het gebeurt dit jaar al bijna 50 keer, meldt de politie.
16: 50 keer?
17: Ja, dat zijn dan van die apparaten waarmee je auto's open kan knippen. Toch?
16: Ja, we hebben hele mooie knipscharen en spreiders. Daar krijg je letterlijk alles mee open. En die gebruiken inderdaad als mensen, ja, om het even oneerbiedig te zeggen, opgevouwen in een auto zitten. Die kun je echt snel eruit bevrijden. Maar ja, je kan ze ook gebruiken om allerlei andere deuren mee te openen.
17: Ja, ik zag toevallig laatst een filmpje van zo'n inbraak met zo'n... wat is het? Zo'n tang.
16: Ja, een knipschaar of een spreider. En die zet je gewoon letterlijk ergens tussen. Die spreidt gewoon en iedere deur kun je ermee openmaken. Vroeger, jaren geleden, hadden we die dingen ook. Maar dan zat er een pompje bij en dan met slangen. Dat was op hydrauliek, weet je wel. En tegenwoordig is het allemaal op accu's. Dus die dingen, die wegen ook niet zo heel veel. Die trek je overal mee naartoe.
17: Ja, een mooi klote als dat in je handen terechtkomt.
16: Dan gaan ze zo'n brandweerkazerne in. Dan jatten ze die dingen van de brandweerauto af. Die brandweerauto die kan buiten dienst, hè? Want er ligt geen materiaal meer op. Ja, nee. Daar word je toch boos van?
17: Ja, daar word je boos van. En die kazernes zijn natuurlijk ook niet zo zwaar beveiligd. Want het moet natuurlijk allemaal snel trekken.
16: Dus, ja, op sommige zit wel alarm. Maar ja, dat is net als met andere inbraken. Ja, voordat er een keer iemand op de stoep staat.
17: Ja, zonde. Stomme ontwikkeling.
18: Een gratis broodje kaas, een biertje of een glas wijn bij KLM. Is dat straks verleden tijd? De vliegmaatschappij past het menu aan voor Europese vluchten. Je hebt straks wel meer keus, maar gaat daar wel voor betalen. KLM volgt hiermee andere airlines die dit al aanbieden. Blijf wel een van de weinige vliegmaatschappijen die überhaupt gratis eten en drinken aanbieden op korte vluchten. Want voor een koffietje of stroopwafel hoef je niet te betalen. En Amerikaanse roadtrips zijn uit de Nederlandse top 10 verdwenen. De route van San Francisco, Los Angeles. Jarenlang een publieksfavoriet, zak van plek 6 naar...
17: Ja, sorry. Nee, ik dacht...
18: Ja, het lijntje was heel even excuus.
17: Dat we de reddingsboei moesten gooien bij die verspreking. Maar je ging door.
18: Ja, ik ga weer vergaas. De route van San Francisco naar Los Angeles. Jarenlang een publieksfavoriet, zak van plek 6 naar 12. Roadtrips in Europa worden juist populairder. Vooral Sicilië doet het goed. Catania Palermo schiet met 78% meer boekingen naar plek 9. En ook de omgekeerde route komt de top 10 binnen. Dan is natuurlijk de vraag waarom Nederlanders dan Amerika links laten liggen momenteel. Want jarenlang enorm populair. Nou, dat komt dus vooral door president Trump. En doordat we tegenwoordig liever iets dichter bij huis blijven.
17: En wat is dan de top, nou laten we zeggen de top 3 van de vetste roadtrips?
18: Ja, dat is dan wel weer opmerkelijk. Dat,
17: volgens de Nederlanders dan, hè?
18: Volgens de Nederlanders, dat zijn dan geen Europese landen. Want op 3 staat Vancouver-Calgary. Dan heb je op plek 2, dan gaan we naar Zuid-Afrika, hebben we Johannesburg-Durban. En op plek 1, ook Zuid-Afrika, Port Elizabeth en Kaapstad.
17: Oh ja. Maar er is ook nog wel veel, ik zie ook veel Portugal erin staan. Nou, dus inderdaad Italië. Ja,
16: ik vind Sicilië, dat vind ik wel een hele mooie hoor. Ik ben er 2 jaar geleden geweest. Dat is prachtig daar.
17: Ja, natuurlijk.
16: En lekker betaalbaar ook. Je gaat gewoon uit eten voor 5 tientjes. En dan heb je gewoon de hele tafel 3 gangen vol met een goede wijn erbij.
17: Ja. Ja. Ja, en ieder dorpje is natuurlijk
16: het is zo mooi daar.
17: Bezichtigen waard.
16: Ja, je vliegt er ook redelijk goedkoop heen.
17: Ja. Ja. Maar dus wel zonder broodje kaas en zonder biertje en zonder wijntje. Ja, dat hebben ze ons afgenomen bij de KLM.
9: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
19: De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag.
9: Dit is de top 40 update.
16: Maar als je dan aankomt in Sicilië, heerlijk een pizzaatje. Heerlijk. Ja. Wat ook heerlijk is, de top 40 update van maandag 10 augustus 2026. Wat ga je horen? Op 1 zometeen het huidige zilver in de lijst. Op 2 de hoogste nieuwe binnenkomer van Stella Langley. En op 3 Edge of Desire van Jonas Blue. Maar eerst een nieuwe binnenkomer van Edge. Het is een Britse rapper, komt uit Manchester. In Engeland is hij al langer een fenomeen. En nu heeft hij ook zijn top 40 debuut te pakken in Nederland met Ring My Bell. Het is een remake op een disco-klassieker uit de jaren 70. En nu dus nieuw in de top 40. Vanavond in de

in de 3, op nummer 3. Wat zeg ik nou? Op 3 in de top 40 update, dat is hem. Deze is al dik 2 maanden te winnen. De enige echte leek eventjes uit de top 10 te zakken. Maar dat is zeker niet gebeurd. Lekker hè, zo met die zomer. Sterker nog, hij is weer een plekje gestegen in de lijst. En staat nu gewoon lekker op nummer 8. Top 40 update. Gaan we naar de nummer 2 in de update. En dat is de nieuwe binnenkomer van Ella Langley. Choose in Texas, de ex-alarmschijf. Het is een heerlijke countryplaat en die wordt goed ontvangen. Want het is dus de hoogste nieuwe binnenkomer.

0: 40 update van 10 augustus 2026. Als volgt de archieven in. 4 was voor Age, Ring My Bell. 3 Jonas Blue, Edge of Desire. En 2 Ella Langley dus met Houston, Texas. Gaan we naar de nummer 1. Daar hoor je vandaag het huidige zilver in de Nederlandse top 40. En die is voor de mannen van Another. Het is een Nederlands DJ-duo, Jesse en Oguza. En hun debuut in de lijst heeft sinds afgelopen vrijdag dus het zilver. Hoe vet is dat? Ik heb nog een vetter verhaal voor je. Hou je vast.
1: Wat?
0: De mannen hadden een heel bijzonder weekend. Afgelopen weekend was Dua Lipa. Die had haar bruiloft en die wilde graag dat de mannen van Another daar even een plaatje kwamen draaien. Dus die werden ingevlogen naar Palermo en die hebben daar dus gewoon eventjes gestaan voor Dua Lipa.
1: Oh, dat is wel... Ja, ik zag zoiets voorbij komen inderdaad.
0: Dat is natuurlijk niet niks.
1: Die hebben zich aardig goed naar binnen weten te werken. Wat vet.
0: Even luisteren wat de mannen er zelf over te vertellen hadden.
2: Voor het eerst weer sinds een hele lange tijd zenuwachtig voor de show. Want normaal sta je gewoon, ik wil 10.000 man, 15.000 man. Dat hebben we al vaker gedaan. Maar nu sta je, wat ik zeg, zoiets in teams. Ja, dat is gewoon weer even anders.
0: Waarom heeft Dua Lipa ons niet gebeld?
1: Jij met het foute uur.
0: Ja.
1: Je had toch best wel even kunnen draaien daar.
0: Jij potentie even live. Ja. Hallo Dua.
1: Helaas.
0: Goed nieuws dus voor de mannen. Het zilver in de lijst en dan ook nog draaien op het feest van Dua Lipa. Nou, vanavond bovenaan in de update.
3: Nummer

0: Tot zover.
1: Tot hier en niet verder. Morgenmiddag 4 uur zijn we terug. Zometeen de avondshow Joost Swinkels.
0: Joost Swinkels. Swinkels Joost.
2: Bram Krikke, waarom zat je naast Zlatan Ibrahimovic?
3: Ja, dat is toch echt waanzinnig.
2: Hoe kan dat nou?
0: Ja, ik was lekker uit eten bij restaurant Nela in Amsterdam.
2: Ja, dat zit op de Zuidas. Dat is heel lekker, met zo'n chique tent, toch?
0: Zeker, lekker met mijn vrouw. En die zegt dus op een gegeven moment ineens: hé, dat is toch achter jou, dat is toch Zlatan Ibrahimovic? Waarop ik natuurlijk omdraai van ja. Dag.
2: Het zal wel.
0: Oh mijn god, het is hem echt. Ja, ongekend.
2: Hij is ook niet te missen, want deze guy is natuurlijk 2x2.
0: Ja, 2x2, gespierd, getatoeëerd, sikje, baardje en enorm veel aura.
2: Ja.
1: Heb je gehoord hoe hij vroeg om een foto te maken?
2: Nee, wat dan?
0: Ik zei tegen hem, this is the first time I see a god.
2: In real life.
0: Ja, toen was natuurlijk het ijs gebroken. Toen mocht ik een fotootje maken.
2: Mocht je Zlatan niet kennen, hij vindt zichzelf echt de reïncarnatie van God. Hè? Daarom is hij hier. Ja.
0: Dat klopt, daar loopt hij op.
1: Eigenlijk al het goede in de wereld komt door Zlatan.
0: Ja. Volgens mij zei hij toen ook PSG, daar speelde hij toen. En die wilde hem graag nog een jaar houden. En toen zei hij van, nou, alleen als jullie de Eiffeltoren vervangen voor een standbeeld van mij, dan blijf ik. Blijven,
2: ja. Maar weet je waarom hij in Nederland was?
0: Ik denk omdat zijn zoon die voetbalt bij AZ.
2: Ja, klopt. Nee, is bij AZ?
0: Ja, volgens mij is hij nu bij AZ actief, toch?
2: Of Almere City?
0: Nee.
2: Niet? Oh, ik zag inderdaad dat hij... Ik dacht dat hij ook... Dan was hij in Alkmaar.
0: Ja, hij is ook in Almere gespot.
2: Oh, hij is ook in Almere gespot. Wel dan.
0: Dus misschien kan je nog ergens een foto met hem scoren.
1: Ja, hij zat daar in een café ook, in Almere.
0: Ja.
2: Geweldig.
0: Hij is toch vet, man.
2: Ja. Zlatan. En wist hij wie jij was? Dat kon niet.
0: Ja, hij zei, hey, you are Mr. Brennan. Ja.
2: You're Jesus. You're
0: talking about gods. Huh? Talking about... Nee, dat zei hij niet.
1: Hey, avondshowtje, wat gaat er gebeuren?
2: Ja, wat denk je?
0: Fighting against the clock?
2: Absoluut.
1: Alright. Veel plezier met jou. Ook zo meteen na het nieuws. Chris Cross Amsterdam.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
14: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
17: De Drive True Quiz.
18: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
17: Win je?
14: Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
18: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
17: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
11: sounds better with you.
12: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar 5,95. Kom nu langs bij de McDrive.

0: loterij.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis.
2: Mediamarkt. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Exact 7 uur, Joost hier. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Rebecca.
12: Goedenavond. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken gekregen, maar benadrukt ook dat het nog te vroeg is om er iets over te zeggen. De beving had een kracht van 7,4. Daarbij zijn tot nu toe bijna 70 mensen om het leven gekomen. De politie heeft een flinke hoeveelheid drugs gevonden in een huis in Den Haag. Er lag bijna 600 kilo en 9 mensen zijn daarvoor opgepakt. De vondst gebeurde vorige week al, maar is nu pas bekendgemaakt. Het huis werd binnengevallen door zwaar bewapende agenten. Bestel je iets in de webshop van de Bijenkorf, dan moet je lang wachten. Producten worden vanaf begin september pas weer bezorgd. De levertijden zijn flink opgelopen na een cyberaanval bij een logistieke partner van de Bijenkorf. Daarbij zijn er mogelijk ook persoonsgegevens gestolen. De winkel waarschuwde al voor vertragingen. Dat is ook het geval bij retouren en terugbetalingen. En de Zeppelin die gisteren over Nederland vloog, heeft zijn tocht niet af kunnen maken. Hij zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar heeft dat niet gehaald. Het luchtschip draaide eerder al om, omdat het te heet werd in de cockpit. Dat meldt RTV Utrecht. De Zeppelin is erg uniek. Deze wordt gebruikt om de luchtvervuiling te meten, maar de apparatuur kon de hitte niet meer aan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt het weer een zomerse dag met veel zon bij 20 tot 26 graden.
11: Vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer, 7 minuten vertraging. De stem van dit programma kampt met een funda-verslaving. Daar gaat hij dan, de avondshow voor maandagavond. Hey, nog even terugblikken op het weekend. En welk cijfer krijgt jouw weekend? Deel dat even via de Q-Music app.

0: Lavie, baby.
1: 7:08, Chris Cross Amsterdam. En My Oh My bij Q, deze maandagavond. Joost hier. Ja, grote vraag, welk cijfer krijgt nou jouw weekend? Sanne stuurt een bericht via de Q-Music app. Ik heb dit weekend eindelijk mijn balkon omgetoverd tot een klein terrasje met plantjes. Nu alleen nog hopen dat de zon blijft schijnen. Dikke vette 8. Nou, dat gaat wel gebeuren, hoor. Dat gaat wel gebeuren gewoon deze week. Kevin uit Eindhoven, zaterdag met maten naar PSV geweest. Eerste wedstrijd van het seizoen. Gelijkspel. Een 6. En Marloes uit Groningen. We hebben zondag pannenkoeken gebakken met de kinderen. De keuken zag eruit als een slagveld. Het was hilarisch. Wel een 9+. Ja, ik geef denk ik mijn vrijdagavond een dikke vette 9. Mijn zaterdagochtend echt een hele dikke 4. Ik was met Domien naar de Parade geweest. Dat is een theaterfestival. Dat reist een beetje door het hele land heen. En nu is het zo dat Domien die middag al op het terras had gezeten. Dus nou, laten we stellen dat Domien iets meer rondjes rondom de bar had gelopen dan dat ik dat had gedaan op het moment dat wij elkaar zagen. Dus ik dacht, ja, oké, ik moet even een beetje op gelijke hoogte komen, weet je. Dus ik moet even een sprintje trekken richting de bar. Nou, dat heb ik gedaan, dat heb ik ook geweten. Ik heb echt mijn best gedaan om een beetje op gelijke hoogte te komen. 'S'avonds was ik echt helemaal all over the place. Echt een dikke vette 9. En die volgende ochtend dacht ik, oeh, misschien had ik toch iets meer moeten eten. Ken je dat gevoel dat je echt denkt dat je met gewoon een genadeloze kater wakker wordt en echt denkt, nou, wat heb ik eigenlijk gedaan? Nou, dat bleek dat te zijn geweest. Hey, de aanmeldingen voor Knok tegen de Klok, die gaan zo meteen weer open. En we gaan het hebben over een stukje onomastiek.

0: geen paniek als je nu niet weet wat onomastiek is. Ga ik je zo vertellen, ga ik je zo vertellen. Ook Teddy Swims komt eraan, naar Katy Perry, Firework.
1: Q Music.
2: Q Music.

alarmschijf Teddy Swims. En Mr. Know-it-all. 17 minuten over 7. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok gaan bijna open. Als je een paar honderd euro wil verdienen, zou ik zeker nog heel even blijven hangen. Eerst even een stukje onomastiek op maandagavond. Geen paniek als je dat niet kent. Maar dat is de wetenschap achter namen en hoe mensen die kiezen. Nou, vooral artiesten die zijn er dan heel druk mee. Want ja, hoe wil je bekend staan? Wat wil je uitstralen? Ezelsbrugje daarbij is, die ik wel eens een keer gehoord, die kun je ook thuis even doen. Kleur van je shirt plus het laatste wat je net hebt gegeten. In het Engels klinkt het dan vooral heel vet. Ik zou dan bijvoorbeeld hebben Blue AVG. Gewoon een simpel AVG'tje gegeten. Of ik heb nog net wel, moet ik wel zeggen, een rijstwafel op. Dan zou het Blue Rice Cracker. Nou, zou op zich best vet zijn, toch? Purple Disco Machine heeft zich daar niet aan gehouden. Voor hem is het een soort eerbetoon aan zijn favoriete artiesten. Purple, omdat hij zo'n fan is van Purple Rain, van Prince. Disco, omdat hij disco-muziek maakt. En Machine komt omdat hij Miami Sound Machine zo fan is. Nou, pak dat samen, dan krijg je dus natuurlijk Purple Disco Machine. De Substitution by Q.

0: Cat's Eye by Q en Animal.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: De hoogste tijd om de aanmeldingen voor Knok tegen de klok wagenwijd open te gooien. Jouw kans op een paar honderd euro waar je eigenlijk maar één ding voor hoeft te doen. En dat is op tijd stoproepen. Doe je dat op het juiste moment, dan kan je dat misschien wel een paar honderd euro opleveren. Kun je de hele klok helemaal leeg spelen. Ben je nu binnen akkerbeet 20 minuten? Nu in 20 minuten gewoon een paar honderd euro rijker. Ik wil je wel even wat voorbeelden geven van hoe het bijvoorbeeld niet moet.
2: 106 euro.
0: Oh, Eva.
3: Oh, shit. Ik dacht nog één keer.
0: Ja, ik dacht nog één keer. Dat hoor ik heel vaak in Knok tegen de klok. Zo moet het bijvoorbeeld wel.
2: 199 euro.
4: Stop.
0: Lennart. En zo moet het dus wel. Dus ben niet te hebberig. Als je mee wilt doen, stuur dan nu. Maar dan ook nu het woord klok via de Q-app. En ook Zara Larsson komt eraan.
2: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
5: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf volgende week maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
6: Q Music is proud to be fout.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
19: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
20: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffieplets. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Good Snacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: Drie sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Joost

Imagine Dragons bij Q en Bad Liar. Als je nog mee wil doen met Krok tegen de Klok. Kans van maken op toch wel lekkere knakers op de maandag. Stuur nog even snel Klok via de Q Music App. Spreek je zo meteen. Eerst even naar een stukje verbaal glijmiddel. Sorry zeggen. Sorry zeggen. Doe je namelijk veel te veel. Zonder dat je het echt doorhebt. Zonder dat het nodig is. Voorbeeldje. Nou, naar een informatiebalie lopen en zeggen. Sorry, mag ik wat vragen? Je zou daarvoor denken. Nou, die mensen zitten achter die balie om jou te helpen. Bijvoorbeeld een mailtje sturen met sorry dat ik je zo laat nog mail. Je denkt, ja oké, maakt mij niet uit. Ik bedoel, ik antwoord wel wanneer ik zelf wil. Nu is het zo dat vrouwen gemiddeld vaker sorry zeggen dan dat mannen dat doen. Onderzoekers zijn er nog niet helemaal over uit waarom ze dat nou zouden doen. Maar ze denken dat vrouwen minder bot zijn dan mannen. Ik denk dat ik me daar wel in zou kunnen vinden. Hoe vaak ik wel niet bot behandeld word door een man. Ja, toch? Ik denk dat we daar wel elkaar de hand kunnen schudden. Iemand die overigens wel een duit in het zakje doet met dat sorry zeggen is Becky G.

0: Damiano David bij Q Music en Born with the Broken Heart. Kwart voor acht.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Dan gaan wij spelen Knok tegen de klok. Brechtje, goedavond.
2: Hey, goedavond Joost.
0: Om in jouw woorden te spreken, het is een teringbende.
2: Ja, het is zeker een teringbende.
0: Waar hebben we het over? Welke ruimte in huis?
2: Over onze schuur in huis.
0: kun je de bende eens omschrijven? Wat ligt er allemaal?
2: Nou, wat ligt er niet? Er ligt gereedschap, er ligt overal plastic, overal dozen. De muren zijn nog kaal. Er is een houten plafond wat we nog moeten fixen. Er moeten nog wandpanelen tegenaan. De vloer moet nog geëpoxied worden. Dus van alles.
0: Wat een klus, Brechtje. Wat een klus. En hoe is het ooit zo'n bende geworden? Want ik hoor plastic, ik hoor dozen. Hoe is dat dan allemaal terechtgekomen?
2: Nou, mijn partner en ik hebben in 2024 ons eerste huis gekocht. En wij hebben een jaar en 7 maanden een verbouwing gehad.
0: Oh.
2: En nou is het huis ongeveer af, maar de schuur is het volgende.

0: project.
1: Oh, ja, ik ben wel blij om te horen dat jullie nog steeds bij elkaar zijn als je een jaar en 7 maanden hebt verbouwd.
0: Ja, zeker. Zeker. Al bijna 11 jaar nou dus.
1: Zo, wat goed. Hey, en Brechtje, wat moet er dadelijk terechtkomen van die schuur? Wat wil je ervan maken?
0: Een washok en werkruimte. Dus eigenlijk een soort duo-ruimte. Een werkgedeelte voor mijn vriend en een wasruimte voor mij.
1: Nou, dat vind ik echt een traditionele verdeling van hoe het zou moeten gaan. Maar dat klinkt
0: ik wil mijn vriend ook niet was laten doen.
1: Het is meer stichting eigenbelang. Je denkt, ja, anders komen mijn kleding. Ja, oké, ik hoor je.
0: Ja.
1: Ik hoor je, oké. Brechtje, we gaan de klok starten. Ja, de taak om de klok te stoppen. Sorry, ik zie mij maar voor dat jij nu ook zo'n threadwife bent, weet je wel. Die dan thuis alleen maar de was zit te doen. Maar ik weet dat het niet zo is.
0: Oh nee, absoluut niet.
1: Nee, heel goed, heel goed. Hey Brechtje, we gaan de klok starten. Jouw de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het.
0: Ja,
1: komt hij aan. 3, 2, 1, daar ga je.
2: 33 euro. 61 euro. 85 euro. 110 euro. 134 euro.
0: Stop.
1: Ja, stop de klok. Brechtje, van harte gefeliciteerd, 134 euro.
0: Ja, top, dankjewel, heel blij mee.
1: Daarmee komen we wel uit de voeten, toch, denk ik zo?
0: Zeker, dat is echt een supermooi begin, dus ik ben er heel blij mee.
1: De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Wil je met me meeluisteren?
0: Zeker.
1: Komt ie aan.
2: 141 euro.
1: Brechtje, niks meer aan doen. Fantastisch gespeeld.
0: Nee, ik ben er helemaal blij mee.
1: 134 euro van de 141 is voor jou. Gefeliciteerd en tot later.
0: Top, dankjewel. Fijne avond.
1: Vanavond om 11:15 bij Lars. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Knok tegen de klok. Alarmschijf komt eraan naar Getta.

0: Alarmschijf van deze week. Bruno Mars en Carol G en Still. 7:55. Zometeen is hij weer hier. Mijn boze alter ego. Meneer Fronsje. Dat is de bijnaam die mijn vrienden me altijd geven als ik weer eens loop te mopperen. Nu is het zo dat ik meneer Fronsje net nog even heb gesproken. Nou, meneer Fronsje heeft in de sauna gezeten. En daar heeft hij zich behoorlijk druk gemaakt. En die ergernis die moet hij zo meteen even delen. De grote vraag is alleen, ja, is meneer Fronsje nou terecht boos of niet? Dat bepaal jij zo. Kijk, ik, alias meneer Fronsje, vind natuurlijk van wel. En ook Alex Warren, Fever Dream komt eraan.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge

0: Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
6: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Earth Happy You.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Exact 8 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
5: Goedenavond. We moeten wennen aan de droogte waar we deze zomer last van hebben, want door klimaatverandering gaat dat in de toekomst nog veel vaker gebeuren. Dat vertelt het KNMI bij RTL Nieuws.
6: Bij het nieuwe klimaat hoort grotere weerextremen, meer droogte. Als we ook verder vooruit kijken, dan laten al die klimaatscenario's zien dat het zomers droger worden en daarmee ook meer droogte voorkomt.
5: Eerder vandaag werd bekend dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomt als nu, en ook de komende dagen gaat het nog niet regenen. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken gekregen, maar benadrukt ook dat het nog te vroeg is om er iets over te zeggen. De beving had een kracht van 7,4 en daarbij zijn tot nu toe bijna 70 mensen om het leven gekomen. De politieke leider van de Spaanse exclave Ceuta wil dat er een detentiecentrum komt voor migranten die nog altijd niet vertrokken zijn. De plek werd anderhalve week geleden door tienduizenden mensen bestormd en een deel van hen is daar nog steeds. Het gaat dan vaak om alleenreizende minderjarigen. Ze hebben nu geen toegang tot water, eten en onderdak. En er is paniek uitgebroken tijdens een kerkdienst in Parijs. Want daar besloot een vrouw om 2 gevonden handgranaten mee te nemen om ze aan de priester te laten zien. Ze had ze bij haar thuis gevonden, maar wist niet wat ze ermee moest. Bij de kerk werd de politie ingeschakeld en moest het pand ontruimd worden. Uiteindelijk bleken de granaten niet gevaarlijk te zijn. Eentje was zelfs van gips. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij 20 tot 26 graden.
4: Vertraging heb je op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer, 7 minuten.
7: Music. Joost Swinkels.
4: Ja, zometeen is hij hier, mijn boze alter ego, meneer Fronsje. Hij moet zijn frustratie even kwijt over iets dat zich afspeelde in de sauna.

0: Zes minuten over acht. Eric Prits en Piano bij Q. Joost hier. Ik wil je graag even kennis laten maken met mijn boze inborst. Mijn boze alter ego, meneer Fronsje. Ja, meneer Fronsje, zo noemen mijn vrienden mij altijd als ik weer een beetje loop te brommen. Nou, nu zeggen diezelfde vrienden soms ook een beetje, stel je niet aan. Dus daarom verschijnt zometeen een poll in de Q-Music app, waarin jij kan bepalen of ik als meneer Fronsje mezelf aanstel of niet. Nou, wat is nou het verhaal? Bij mijn sportschool zit een sauna. Het is niet een hele grote, ik denk plek voor een mannetje of zes ongeveer. En nu is het zo dat ik vaak al in die sauna vind dat mensen daar te veel ruimte innemen. Dus dan zit ik me eigenlijk al op te vreten, terwijl 80 graden is ongeveer. Maar dan vind ik dat er mensen lang uit gaan liggen, terwijl er helemaal geen plek voor is. Ze zitten echt net te hard zo. Dan denk ik, ja, klopt, het is warm. Je hoeft niet zoveel geluid te maken. Praten, rek- en strek oefeningen gaan doen. Of ze net een beetje te wijd gaan zitten. Dat je denkt, ja, oké, ik kan het zeer rustig. Doe die handdoek maar gewoon weer naar binnen. Nou, wat er vandaag toch weer gebeurde was het volgende. Wij zitten denk ik met een mannetje of vier in dat ding. Kijk, nogmaals, hè, ik werk in de avond, dus ik heb overdag genoeg tijd om te sporten. Die sauna is een graad of 90. Echt goed heet. Nogmaals, het is een klein hok. En er zit daar dus een gast en die gooit eigenlijk zonder te vragen een volledige bidon water leeg over die loeihete kolen. Om de boel nog eens even flink lekker een beetje op te stoken. Dus ik dacht, nou ja, oké, prima. Ik dacht daarbij ook een beetje, gek dat je dat niet even ook een soort van heads-up geeft aan de rest van, hé, ik gooi daar water op. Nou, het wordt heet. Het wordt echt serieus goed heet. En normaal gesproken vind ik dat niet zo heel erg, maar ik dacht wel, verdomme, het is nu echt heet aan het worden. Dus ik zit daar en nou echt, ik ben best wel flink te puffen in die sauna. Nou, dus op een gegeven moment staat er iemand op. Ik denk na een seconde of 30. En die zegt, god, dat is deed. Hey, succes jongens. Mag jij drie keer raden wie daar naar buiten loopt? Dat is dus die gozer die net een halve bidon heeft leeggegooid over die keilen. En toen dacht ik, ja, gaat het even? Je weet toch wat er gebeurt? Als je water op die stenen gooit, daar komt damp vanaf en dan wordt het even goed heet. Toen dacht ik, ja, nu heb ik het helemaal gehad. Want nu zit ik in die blafhitte. En nou jij eruit. Het is toch een beetje alsof je de film aanzet en dan na 10 minuten in slaap valt, toch? Alsof je zegt, zullen we nog een biertje doen? Dat je dan terugkomt met twee biertjes en dat die vriend van je dan zegt, van ja, nou, bekijk het maar, weet je wel. Ik ga lekker naar huis. Nu is een beetje de grote vraag, ja, is meneer Fronsje nu terecht boos of niet? Was dit een terechte irritatie van meneer Fronsje? Er valt over te twisten, Er staat een poll in de Q-Music app. Die is nu van start gegaan. Kom maar door, terecht of onterecht via de Q-Music app.
1: Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost, here we go. Dit is de avond met Joost.
0: Je mag meneer Fronsje ook terugfluiten.
1: Dit is de avond met Joost.
0: Als hij onterecht boos is, hey.
1: Dit is de avond met Joost.
0: Stop hem terug in zijn hok. Stem maar via de Q-Music app, terecht of onterecht.
1: Dit is de avond met Joost.
0: Water op die kolen gooien en dan eruit. Nou ja, daar hou ik niet van. Daar hou ik gewoon niet van. Dit is Summer, my body isn't ready.

van Max McHugh, Kings and Queens. Joost hier, ja, a.k.a. meneer Fronsje. Mijn vrienden hebben een alter ego voor me bedacht. Dat is meneer Fronsje. Als ik weer loop te brommen, een beetje loop te zeiken. Nou, dan zeggen ze, ja, rustig aan meneer Fronsje. Nu is het zo dat meneer Fronsje een irritatie had in de sauna. Ik zat er vandaag in, bij de sportschool. Mannetje of vier zaten erin. En de gozer met wie ik in die sauna zat, die besloot om een hele bidon leeg te kiepen over die hete kolen. Ja, je weet wat er gebeurt. Als je water over die hete kolen gooit, ja, dan gaat het natuurlijk gewoon opstomen. Dus het werd ongelooflijk heet. En op een gegeven moment besloot die gast, na 30 seconden, weet je wat? Ik ga eruit. Houdoe, zoek het allemaal maar uit. Toen dacht ik, ja, nu ben ik er klaar mee. Want nu zit ik in die blafhitte, terwijl jij weg bent, weet je wel. Ja, dan gooi dan niet dat water op die stenen. Toen dacht ik, ja, ben ik nou nu terecht boos of niet? De poll is zojuist geopend in de Q-Music app. Je kon daar stemmen. Monika zegt, ach nee Joost, ik ben het zo met je eens. Kan echt niet. Michelle zegt nog, aan zijn oren terugtrekken, zou ik zeggen. Ja, dat zal een leuk gevecht worden met een handdoekje om, denk ik. Marion zegt terecht. Joost zegt, nou, gewoon met je tengels van die lepel afblijven. Miranda zegt, ik vind het terecht dat je boos bent. Ja, kijk, ik ben hier natuurlijk niet per se om mijn gelijk te halen. Dat wil ik daar vooral niet zeggen. Dus fluit mij vooral terug als meneer Fronsje onterecht boos is. Maar ik ben wel blij om te merken dat 91% in de Q-app zegt terecht. Ja, neem gewoon even wat minder ruimte in die zaal. Weet je wel, gedraag je gewoon toch ook een beetje. Het is toch niet zo moeilijk. Zometeen ga ik een nieuwe ronde hoger lager spelen. Ik ben benieuwd of je de 10 weet aan te tikken. Met welke ronde we gaan spelen hoor je zometeen. Ook Ray komt eraan, Where's My Husband, na Yugelm.

0: Rebecca Q, Where's My Husband? We gaan zo meteen een gloednieuwe ronde spelen van hoger, lager. Met vandaag de vraag: waar komen meer mensen op af wat betreft toeristische attracties? Als je mee wilt doen, het idee daarvan is eigenlijk heel simpel. Stuur dan hoger, lager via de Q-Music app. Dan mag je zo meteen zeggen of er bijvoorbeeld meer mensen naar de Eiffeltoren gaan. Of de Big Ben in Londen. Nou, hoger, lager, meld je maar via de Q-Music app. En ook Harry Styles. En American Girls. Hoor je zo, ik ben benieuwd wie je tot de 10 vol gaat houden. Zou mooi zijn.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
14: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
13: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
16: Ping, ping, ping, ping, ping.
15: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Q-Music The Party.
19: Q-Music The Party vind je donderdag bij Zomeravonden et Teleur met Menno Barreveld. Vrijdag bij Feestdag Balk met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag Kermis Wervershoofd bij het Fortuin met Menno Barreveld. En zondag bij de Havenfeest in Breda met Menno Barreveld.
18: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
20: Q-Music. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
22: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: Drie sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.
0: glashelder.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: spelen van hoger lager. Een oersimpel spelletje waarbij jij gewoon mag zeggen of het hoger of lager is. Het leuke is, als je nog mee wil doen, dan mag je bellen 0909-9596. We moeten namelijk richting de 10. Ervaring leert dat het lastig is voor de eerste om de 10 te halen. Maar hier, Yazira, goedenavond.
1: Goedenavond, hi Joost.
0: Hallo, ik struikel een klein beetje over je naam. Excuses, jij gaat een poging wagen om tot de 10 te komen.
1: Ja, ik ga mijn best doen.
0: We gaan vandaag naar bezienswaardigheden. En de grote vraag is, waar kwamen er meer bezoekers op af? We beginnen bij het Rijksmuseum. Dan gaan we naar het Colosseum in Rome. Ja, trok dat meer of minder bezoekers dan het Rijksmuseum?
1: Meer.
0: Meer, ja, dat is natuurlijk goed. Gaan we naar de tweede, de Eiffeltoren. Meer of minder bezoekers dan het Colosseum?
1: Meer.
0: Meer, zeg jij. Als het fout is, gaan we naar de volgende. Het is niet goed. Het waren er minder. Gaan we naar Joost. Joost, goedavond.
2: Goedavond.
0: We gaan met jou verder spelen.
2: Nee.
0: We gaan naar de Keukenhof. Ben je er wel eens geweest?
2: Nee.
0: Nee. Nou, meer of minder bezoekers dan de Eiffeltoren?
2: Minder.
0: Minder, heel goed. Gaan we naar het Anne Frankhuis. Meer of minder bezoekers dan de Keukenhof?
2: Minder, denk ik.
0: Minder, zeg jij. Dat is het goede antwoord. Je gaat lekker. We zijn bij de Zaanse Schans. Meer of minder bezoekers dan het Anne Frankhuis?
2: Ook minder.
0: Minder is niet het goede antwoord. Gaan we verder met Sandra. Sandra, goedavond.
3: Goedenavond.
0: We zijn bij nummer 7, Stonehenge. Trok dat meer of minder bezoekers dan de Zaanse Schans?
3: Meer.
0: Meer, zeg jij, is niet het goede antwoord. Gaan we verder spelen met Remco. Remco, goedavond.
4: Goedenavond.
0: Hey, we zijn bij nummer 8. We raken in het zicht van de nummer 10. Daar moeten we naartoe, Remco.
4: Zeker.
0: De Efteling, ben je er afgelopen jaar geweest of niet?
4: Nee, helaas niet.
0: Nou, trok het meer of minder bezoekers dan Stonehenge?
4: Meer.
0: Meer, zeg jij. Dat is goed. Hey, Remco, we zijn bij nummer 9.
4: Ja.
0: Ja, we moeten richting de 10. Remco, als jij een fout antwoord geeft, dan zit er gewoon iemand in jouw nek te hijgen. Dat is namelijk Joey. Joey, goedenavond.
5: Hey, goedenavond.
0: Hey, ja, nog heel even geduld. Misschien kom ik bij jou, misschien ook niet. Jij bent aan de beurt, Remco. De Sagrada Familia is de volgende.
4: Komt
0: meer bezoekers, zeg jij, dan de Efteling?
4: Ja.
0: Dat is niet het goede antwoord.
4: Oei.
0: Ga ik naar Joey. Joey, goedenavond.
6: Hey, goedenavond.
0: Sagrada Familia. De Empire State Building, die staat nog open. De grote vraag is, trok dat meer of minder bezoekers dan de Sagrada Familia?
6: Ik gok meer.
0: Jij gokt meer bezoekers? Als het fout is, dan is de eerste die nu 0909-9596 belt misschien wel de eigenaar van het Q-Music prijzenpakket. Als het goed is, Joey, dan ben jij de winnaar en ga jij daar vandoor met het Q-Music prijzenpakket. Jij zegt dat er
6: best open.
0: Jij zegt dat er meer bezoekers waren bij het Empire State Building dan bij de Sagrada Familia.
6: Ja.
0: Joey, dat is niet het goede antwoord. Dan ga ik gewoon kijken wie hier nu aan de andere kant van de telefoon hangt. Q-Music, goedenavond. Met Joost.
7: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
7: Met José.
0: José, gefeliciteerd. Jij bent het Q-Music prijzenpakket!
7: Dankjewel. Helemaal blij mee. Yes.
0: Nou, José, wat fantastisch. Daar heb je gewoon niks voor hoeven doen.
7: Nee, dat ging wel makkelijk, ja.
0: Zo zie je maar. Ja. Gewoon achteraan sluiten in de rij. En de rest doet het werk voor jou van de Q-luisteraars. We gaan hem naar je opsturen. Gefeliciteerd.
7: Hartstikke mooi. Dankjewel.
0: Hey, welke zou je nog het liefst willen bezoeken? Rijksmuseum, Keukenhof, Anne Frankhuis, Efteling, Sagrada Familia, Empire State Building, noem het maar.
7: Ik denk de Efteling.
0: Heel goed. José, dankjewel. Gefeliciteerd. En tot later.
7: Ja, dankjewel.
0: Flair door het oog van de nacht. Zometeen. Eerst B-Rex aan New Religion. Deep.

Flair door het oog van de nacht bij Q. Zojuist won José zomaar het Q Music prijzenpakket, waar zij niets voor hoefde te doen. Ja, al haar voorgangers in hoog en lager die sneuvelden. We behandelen in dit geval de bezoekersaantallen van bezienswaardigheden wereldwijd. Zo was daar bijvoorbeeld de Efteling, 5,8 miljoen bezoekers. Sagrada Familia, 4,9 miljoen. Empire State Building, 4 miljoen. Er gaan gewoon meer mensen naar de Efteling dan naar het Empire State Building. Ja, vind ik toch vet. Morgenavond spelen we uiteraard weer een nieuwe ronde. Als je mee wilt doen, stuur dan hoog en lager via de Q Music app. Gavin DeGraw, Not Over You. Zometeen ook Olivia Dean. So Easy to Fall in Love komt eraan. Na Loreen, dit is Tattoo.

0: Kevin de Graaf bij Q-Music en Not Over You. Zometeen ga ik een artiest draaien. Die hadden wij niet gekend bijna als artiest, maar als Olympisch waterpoloer voor het Jamaicaanse team. Ja, en maar eens even nadenken over wie er zou kunnen gaan. Ook Turn the Lights Off komt eraan. En Ruben Hille, 20 seconds.
1: Let op, het foute uur gaat verhuizen.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf volgende week maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder, namelijk vanaf 9:30.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: soorten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
10: Goedenavond. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van de uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je nu geen grondwater meer oppompen. Dat betekent dus ook dat je dat water niet meer mag gebruiken om de tuin te sproeien of het zwembad te vullen. Het waterschap gaat vanuit de lucht controleren of mensen zich ook echt aan dat verbod houden. Mensen in het Gelderse Wiegen maken zich zorgen om een brandstichter in de omgeving. In het lokale bos zijn dit weekend meerdere natuurbranden uitgebroken en de politie vermoedt dat dit is aangestoken. Deze buurtbewoners houden er geen prettig gevoel aan over, vertellen ze bij RTL Nieuws.
11: Het is maar een tijd van de mum en de hele boel zit in de fik. Dat is best eng.
12: Het wordt echt gevaarlijk. Harde wind, vuur verplaatst zich heel makkelijk.
11: Omdat het ook anders zo ontzettend droog is, vind ik dat gewoon eng.
10: De politie roept op om meteen 112 te bellen als je in het bos iets verdachts ziet gebeuren. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving daar. Meer dan 100 mensen zijn daarbij om het leven gekomen en meerdere gebouwen zijn ingestort. De vrees is daarom dat het dodental nog verder op gaat lopen. Hulpdiensten zijn druk bezig met het reddingswerk en door de noodtoestand kan de regering nu makkelijker maatregelen nemen om sneller te helpen. En wil je graag een stedentrip in eigen land doen, maar vind je Amsterdam te druk? Ga dan vooral naar Haarlem. Die tip staat in de New York Times. Volgens de Amerikaanse krant is Haarlem een perfect alternatief voor onze hoofdstad. Het heeft de bekende grachten, mooie musea en veel cultuur, maar dan zonder al die drukte. Het wordt eigenlijk gewoon de miniatuurversie van Amsterdam genoemd. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij 20 tot 26 graden.
9: Alles rustig op de weg, lekker doorrijden.
13: Music. Joost Winkels.
9: Beetje after sun na vandaag. Ina Hot, zometeen ook Ruben Hille, 20 seconds.

voor City McEwen, Self-Aware. Ruben Hille zometeen. 20 seconds komt eraan. Ja, het had weinig gescheeld. Of we hadden Jean-Paul nooit als zanger gekend, maar als Olympisch waterpoloer voor het Jamaicaanse team. Hij groeit namelijk op een eiland. En nou moest hij niet alleen maar leren zwemmen van zijn moeder. Nee, hij moest goed leren zwemmen van mama. Mama was namelijk een goede zwemster. Had ongeveer alle records in handen. Ja, en dat zou bij haar zoon natuurlijk niet anders zijn. Dus het was zwemmen, zwemmen en nog eens een keer zwemmen. Uiteindelijk kwam hij in het jeugdwaterpoloteam terecht van Jamaica. Dat was hij ook echt goed. Maar uiteindelijk begon het dan toch een beetje te kriebelen om iets anders te gaan doen. Als het dan niet in het water lag, dan was hij namelijk aan het freestylen met zijn vrienden. En toen ineens vierde alles op zijn plek. Hij dacht, weet je wat? Jean-Paul, Jean-Paul, ik ga gewoon zanger worden. Up with it.

be with you. Ruben Hillebeek, je music in 20 seconds. Kwart over negen. Weet je wat wel handig is als je een top in de nationale hitlijsten hebt? Dat er überhaupt een nationale hitlijst bestaat. Dat had Ina, zij liep in de eerste jaren van haar carrière een beetje tegen het probleem aan, dat ze in Roemenië nog nooit van een top 40 hadden gehoord. Dus de hamvraag was een beetje, ja, hoe kan ik dan in de rest van de wereld doorbreken? Nou, toen was daar een manager en die had een waanzinnig idee. Hij zei, nou, er is een nieuw platform, daar kun je dus muziek uploaden. En nou, dat zou wel eens een doorbraak kunnen zijn. Hij zei, heb je wel eens gehoord van YouTube? Nou, leverde geen windeieren op. 150 miljoen views in een paar jaar. 2,1 miljoen vrienden op Facebook. Tientallen muziekprijzen door de schoorsteenmantel. Ja, Ina Hot, nog steeds gewoon een goed liedje. Fly!

0: Ambassadors bij Q. En Renegades, maandagavond, nieuwe ronde, toonaangevend, ga ik zo meteen spelen. Je krijgt 5 tonen voor je kiezen en aan jou de vraag, wat is de titel en wat is de artiest? Dit de kwalificatietoon. Nou, hoef ik verder niet meer aan toe te voegen, denk ik. Dus goed, toch? Als je weet wat het is, kom maar door via de Q Music App.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
15: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
16: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
21: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
23: Mooi van Ethos.
24: Lekker!
25: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
26: Simyo.
27: Joost Swinkels.
0: Hallo. Nieuwe ronde toonaangevend. Zometeen ook Dermot Kennedy komt eraan.

0: Annelies, goedenavond.
1: Goedenavond, Joost.
0: Je bent vanavond een spelletje Skibbo aan het doen. Kun jij even uitleggen wat Skibbo ook alweer precies is?
1: Ja, je moet kaarten... Je hebt 4 stapeltjes en die moet je tot en met 12 elke keer wegleggen.
0: Is het een soort pesten?
1: Ja, ja. Daar kan je het wel een beetje mee vergelijken, ja.
0: In de breedste zin van het woord hoor ik al.
1: Ja.
0: waar ben je dat op dit moment aan het doen, Annelies?
1: Wij zitten in Kroatië, Makarska.
0: Nou, wat heerlijk. Met wie zit je daar?
1: Met het gezin, met de 2 kinderen.
0: Wat heerlijk. En vliegt de stoel zeg maar door de kamer als er verloren wordt met Skibbo? Of is het een harmonieus gezin waarbij we allemaal vriendelijk blijven naar elkaar?
1: Nou, er loopt er af en toe wel eentje weg.
0: Ja, ja, dat geloof ik goed. Nu dacht jij, Annelies, een spel in een spel. Dat klinkt als de nieuwe film van Christopher Nolan. Dat is het niet. Dat is de realiteit op dit moment in de toonaangevend. Jij dacht, oké, ik kan nog wel een keer een spelletje spelen.
1: Waarom?
0: Oké. Hey, dit was de kwalificatietoon. Het ging om deze... Nou, toen wist je dat het ging om...
1: Michael Jackson met Beat It.
0: Ja hoor, natuurlijk, natuurlijk, hartstikke goed. Beat It is hartstikke goed, krijg je geen punten voor. We gaan nu voor het echtje spelen, titel en artiest allebei 1 punt waard. Komt ie aan, de eerste is voor jou. Wat is dit?
1: Niemand om me heen weet het, ik weet het ook niet.
0: Oh, jawel, jawel.
1: Nog een keer.
0: Nog een keer komt ie.
1: Ja, hij klinkt heel bekend, maar...
0: Moet dan nu wel een antwoord hebben?
1: Nee, geen idee.
0: Nee. Door de wind, door de regen. Miss Montreal. Geeft helemaal niks. Gaan we snel door met de volgende. Wat is dit?
1: Engelbewaarders van...
0: Drie, twee, één. Engelbewaarder is goed. Marcus Schuijer. Oké. Op de lijn is in, zeggen we hier. Keuren we goed. 2 punten gescoord. Gaan we door met de volgende. Wat is dit? Ja.
1: Nee.
0: Geen idee. Grande, hard to say goodbye. It's hard to say goodbye. Kan gebeuren.
1: Zo
0: wordt deze allemaal. Ja, zo is het. Het begint nu wel een beetje erom te spannen, Annelies. Komt ie aan. Wat is dit?
1: Het donderterend bliksem en vreefmeet spier van Guus Meeuwers.
0: Ja, natuurlijk. Hartstikke goed. We hebben 4 punten op de teller. Wij hanteren de vijfjescultuur. Dus als je er nu nog 1 binnen tikt... dan komt het Q-Music prijzenpakket jullie kant op. Ik denk niet richting Kroatië, maar wel richting jullie huis in Nederland. De grote vraag is, wat is dit?
1: Abba met...

0: gescoord een spel in een spel. Het Kimmy's prijspakket komt jullie kant op, zou ik zeggen.
1: Helemaal goed.
0: Annelies, doe de groet aan de familie en dank voor de steun. Hè. Dank voor de hulplijnen.
1: Dankjewel. Fijne uitzending nog.
0: Dit is Medusa.

0: B.O.B., Hayley Williams en Airplanes bij Q.
1: Dit is Q Music.
2: Alex Warren.
1: En dit is Q Music.
2: Bruno Mars.

0: niet weg.
1: Ja, eigenlijk zou die er nu moeten zijn.
2: Attentie, Lars Poelen, Studio 2. Attentie, Lars Poelen.
1: Nou, ik zit hier echt hoopvol naar de deur te kijken. Of hij door de deur gelopen komt. Is hij nog even naar de wc? Ik zie nog even plassen. Ja, die wordt nu gek, want hij staat natuurlijk op de wc. En daar hoort hij natuurlijk nu dat hij moet komen. Final call voor Lars Boelen. Studio 2 alsjeblieft. Lars Boelen, Studio 2. Nou, oké. Okay. We gaan aftellen. 3, 2, 1. Nee. Nou, dan nog even een liedje. Zometeen Lars Boelen. Of daar is hij. Nee. Je bent er toch?
3: Ja, ik had niet eens door dat het nu al was.
1: Ja, we hebben jou geappt, we hebben je gebeld.
3: Echt?
1: Het is 5:10.
3: Kijken. Oh ja, ik zie het. sorry.
1: Ja, ben nu al begonnen met Taylor Swift.
3: Ja, ik dacht, je gaat er nog even eentje draaien. Ja, doe maar wel Taylor Swift.

0: write your name.
1: Ah, meen je dit echt?
2: Ja, is echt waar.
1: Ja, Lars Boele is de naam die tegenover mij zit. Hij zit hoog op zijn stoel vandaag, want ja, de zakken zijn leeg.
2: Nee, dat kan je wel zeggen.
1: Het gewicht duwt hem niet meer naar beneden.
2: Ja, nee, absoluut niet. Nee,
1: die Boele doet zijn naam weer aan. Waar ben je geweest afgelopen week?
2: Ja, ik was afgelopen week naar Ibiza.
1: Ja.
2: Ja, ik was samen met Mattie.
1: Ja, en, vind ik gewoon een leuk detail dat jij met Mattie Valk op vakantie gaat.
2: Ja, maar Mattie kent dus hele leuke zaakjes op Ibiza. Maar die zijn niet gratis.
1: Nee, kijk, en ik bedoel, ik weet niet zo goed wat jij verdient.
2: Niet hetzelfde.
1: Nee, dat zou ik wel even willen zeggen.
2: Nee. Dus, god, ik zit weer voor niks vanavond.
1: Nou, je hebt de afgelopen maanden voor niks gezeten,
2: ja,
1: denk ik.
2: Ja, ja.
1: Maar even, jij vertelde net, jij ging naar een club?
2: Ja, je kan het een dinnershow noemen, je kan het een striptent noemen, je kan het een combinatie van die twee noemen. Maar de Leo. En daar is een minimum spend van 400 pp. Dus je moet dan minimaal 400 euro per persoon uitgeven op zo'n avond. En anders schrijven ze het gewoon af. Ja, je hoeft het niet uit te geven, maar dan schrijven ze sowieso 400 pp af.
1: 400 euro 400. Per persoon?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat is wat je bij de beren, kun je daar voor 12 personen gaan eten.
2: Nou kan je de beren verkopen.
1: Maar 400 euro per persoon, wat krijg je dan?
2: Ja, gewoon...
1: Wagyu beef.
2: Ja, ja, wagyu beef. Hadden ze de hele dure toetjes van 80 euro. En,
1: dan kom je van die 400
2: euro. Ja, dus ik zit er wel redelijk snel aan. Dan hoef je geen zorgen te maken. Dat geef je zo uit. Ja. Pilsje van 30 euro.
1: En
2: ja,
1: ben je nog naar de Ushuaia?
2: Nee, dit jaar niet. Dit jaar niet. Maar daar, dat is ook niet te betalen.
1: Maar waar ben je wel? Ben je nog eens te clubben?
2: Nee, niet, ja, we waren naar Cova Santa. Dat is ook een soort... diner met club. En we hadden dus golden bandjes, had Mattie geregeld. En dan heb je dus een speciale tour in een grot. Betaal ook, zeg maar, dat zit dan bij de prijs in. Maar dat was ook een minimum spend van 3,50. Dus
1: in een grotto.
2: Grotto met harde muziek. En het was, was een club ook. Ja.
1: Je bent er nog moe van, hoor.
2: Ik ben kapot.
1: Ik zie kleine oogjes.
2: Kan niet meer. Lege zakken, kapot, maar echt genoten.
1: Nou, steek hem even een hart onder de riem, want hij heeft
2: nodig. Komt goed, komt goed.
1: Ja?
2: Ja, jij komt goed.
1: Je kunt ook gewoon een tikkie in de Q-app zetten, dat mensen weer kunnen doneren.
2: Ja, een soort donatielink zou fijn zijn.
1: Stichting Boele.
2: Ja, als mensen willen doneren, alsjeblieft. Help Lars de zomer door.
1: De baas van Magnetic komt er.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar.
4: Ja. Auw. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
11: Goedenavond. We beginnen met de zware aardbeving in Colombia. Want er zijn op dit moment zeker tientallen Nederlanders daar. Dat meldt een reisorganisatie die er zeker 80 vakantiegangers uit ons land heeft zitten. Het lijkt erop dat niemand van hen gewond is geraakt. Ondertussen loopt het dodental van de beving steeds verder op. Er zijn al zeker 111 mensen om het leven gekomen en ook zijn er tientallen mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt voor geweld bij kapperszaken in Vlaardingen. Het gaat om een man van 19 uit die plaats. De kapperszaken zijn al een tijdje doelwit van vernielingen en explosies. Afgelopen week ging het er nog mis. Toen raakte een pand zwaar beschadigd door een ontploffing. De burgemeester heeft de plek daarna afgesloten. De drone met explosieven die vorige week werd gevonden bij het vliegveld van Leipzig heeft vlak daarvoor een Oekraïns vrachtvliegtuig geraakt. Dat melden Duitse media. Het lijkt er daarmee steeds meer op dat dit vliegtuig het doelwit was. De drone kwam bij de aanraking niet tot ontploffing. Het vermoeden is dat hij uit Rusland kwam. En we gaan deze zomer weer massaal naar de open lucht baden. Met de warmte willen we natuurlijk maar wat graag afkoelen. Maar voor de organisatie is het een flinke klus om dat goed te regelen. Dat vertelt ook dit zwembad bij RTV Drenthe.
0: Overal wordt een tropenrooster gedraaid, maar dat hebben wij dus niet, want wij moeten gewoon doorgaan. En door de vrijwilligers die wij hebben, kunnen wij dat ook. Kunnen we roleren, hebben we genoeg mensen. Daar ben ik heel, heel dankbaar voor.
11: Ja, want er moeten wel genoeg badmeesters zijn, maar ook schoonmakers en mensen die de frietjes bakken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen wordt het weer een zomerse dag met veel zon bij maximaal 26 graden.
9: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Rustig op de weg, geen files, wel flitsers. Die staan langs de A12 Maarn richting Utrecht bij 74.9. De A16 Rotterdam-Dordrecht 7.8. A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.7. En tot slot de A44

0: The Looking Glass. Goedenavond, inmiddels 11 minuten over 10. Tijd voor een gloedje nieuwe late avondshow. Ik ben Lars en we gaan even terug naar gisteren. Toen sprak ik Sebastiaan. Ja, en Sebastiaan, we kunnen wel zeggen, Sebastiaan heeft de deuren van de hemelpoort gezien.
1: Dat is Sebastiaan.
0: Ja, Sebastiaan met Lars van Cure Music.
1: Hey. Nou, ik zit eerlijk bij het luisteren, ja.
0: Ja, ja, ik denk, ik ga je even bellen. Het is wel even een belletje waard. Want, wat stuur jij nou? Jij bent vastgeroeste 3FM-luisteraar.
1: Ja, nou, het is eigenlijk gewoon een beetje toeval. Ik zit in mijn auto.
0: Ja.
1: En ja, ik weet niet eens hoe die autoradio werkt. Dus ik heb mij gewoon standaard op 3FM staan. En die 3FM-app. En
0: ja.
1: Ik heb toen een beetje op dat knopje zitten drukken. Omdat ik is de tijd had. En toen kwam ik bij Q Music. En toen viel me gewoon op dat het gewoon een leuke show was. En dat je dan eigenlijk... Dat je zo vasthoudt aan het oude.
0: Ja, precies. En per ongeluk kwam ik bij Q in één keer.
1: Zo. Stop gewoon op. Ja.
0: In één keer zie je een soort wit licht, denk je zo. Maar zo kan het dus ook.
1: Ja, nou, de perfecte knop deed je. Ja.
0: Nou, hey Sebastiaan. Maar is het nou dan voor het eerst dat je nu Q Music eigenlijk echt een beetje serieus luistert?
1: Ja, nou, volgens mij wel, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat ik het echt serieus luister. Dat ik er echt even bewust om ben.
0: Ja, Sebastiaan, bij deze, je bent van harte welkom. Welkom bij de club.
1: Nou, mooi, thanks.
0: Hoe voelt het? Hoe voelt het nu om...
1: Dat is een hele eer.
0: Ja, ja, dat snap ik. Nou, ik vind het leuk dat je er bent, Sebas. En het wordt allemaal nog veel leuker. Ik heb nog een hoop lekkere muziek voor je klaarstaan. Dus het komt helemaal goed.
1: Nou, de chat werkt dus.
0: Ja, de chat werkt als een trein. Werkt als een trein. Ja,
1: nou,
0: oké.
1: Hey,
0: hoi,
1: hè?
0: Ja, de Q-Music app werkt dus als een trein. En als je hem nog niet hebt, download hem even. Want zometeen ga ik iets weggeven. En daar heb je de Q-Music app keihard voor nodig.

Clouds en Valerie. Back your music. Ik heb vandaag iets gekocht. En ik heb daar precies 2 stuks van gekocht. Wat het is, dat ga ik je niet vertellen. Maar je mag een gokje doen in de Q-Music app. Als jij de eerste bent die raadt wat ik vandaag gekocht heb, dan krijg jij er 1 van. Dus ik heb er 2, krijg jij er 1 van. Dus kom maar door. Ik zeg er wel even bij, het spelregel is wel 1 antwoord per persoon. Dus niet onbeperkt schieten. Dus denk goed na wat je instuurt. Ik ga je ook geen hint geven nu. Ik kom maar door. Gokje wagen, doe je in de Q-Music app. Ik heb er dus vanmiddag 2 van gekocht. En als je het goed raadt, krijg jij er 1 van. Ondertussen, als jij een gokje waagt in de Q-Music app, een nieuwe muziek van de Noorse Kygo. Ik denk trouwens dat Kygo heeft dit, denk ik niet. Wat hij wel heeft is een nieuw liedje. Lekker zomerliedje. Dit is Take Me Back.

0: Damiano De Vriet en The First Time. Ik heb vanmiddag heb ik iets gekocht. En ik heb er daarvan twee gekocht. Als jij weet te raden wat ik heb gekocht, dan mag je er één van hebben. Moet je het wel goed raden. Ik zeg erbij, je mag maar één keer een gokje wagen. Dus niet onbeperkt schieten in de Q-Music app. Per persoon één kans om te gokken. Even kijken, wat komt er allemaal binnen? Ja, Jolanda die zegt bijvoorbeeld nieuwe oortjes om muziek mee te luisteren. Nee, is niet goed. Dirk-Jan, heb je misschien een JBL-box gekocht? Nee, niet gekocht. Bart Schuurmans, heb je Ben & Jerry's ijs gekocht? Nee. En zegt ook niemand zwembad. Je hebt twee zwembaden gekocht, is ook niet goed. Nee, is allemaal niet goed. Nou, ik zou zeggen, waag nog even een gokje. Dat kan gewoon, hè? Berichtje in de Q-Music. Als je denkt te weten wat ik heb gekocht vanmiddag. Ik heb er twee van gekocht. Als je het goed hebt, krijg jij er één van. Laat het even weten in de Q-app. En ook deze komt eraan van Another en 54 Ultra. Talk to you. Hoor je zo.
1: Let op. Het foute uur gaat verhuizen.
2: Nou, dat is wel overdreven, maar er gaat wel wat veranderen. Vanaf volgende week maandag hoor je al je favoriete fouten. Foute hits. Een half uur eerder. Namelijk vanaf

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld. Ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
3: Heijn. Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren. Voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit, tussen de apen.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Second.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lars Boelen.
2: Ja hoor. Met zometeen Dua Lipa en eerst Another. Dit is Top.

0: Dua Lipa en Be The One. Ik heb vandaag iets gekocht. Om precies te zijn, 2 stuks. Als jij raadt wat ik heb gekocht, krijg jij de 1. Ik ga naar Rick. Rick, wat denk jij dat het is?
1: Ja, een eclipsbril.
0: Een eclipsbril? Voor de zonsverduistering?
1: Ja, zie ik, hè.
0: Ah, goed gokje. Ja. Is niet goed. Is niet goed.
1: Ach, jammer weer.
0: Nee, is niet goed. Marianne, wat denk jij dat ik vanmiddag in 2 fout heb gekocht?
2: Schoenen.
0: Schoenen?
2: Ja.
0: Ja, maar als jij dus... Dan zou jij 1 schoen krijgen.
2: Ja, dat denk ik. Ik weet het niet.
0: En dan zou je hem kunnen zetten natuurlijk.
2: Ja.
0: Marianne, ook dit is niet goed.
2: Dat
0: helaas,
2: jammer.
0: Helaas.
2: Dat is jammer.
0: Ja, is heel jammer.
2: Ja, was wel een goeie.
0: Nee, was geen goeie. Nee, was fout.
2: Ja, maar het was wel een typisch iets.
0: Ja, het had leuk geweest, bedoel je?
2: Ja, was leuk geweest.
0: Maar het is niet goed.
2: Ja. Helaas.
0: Helaas. En dan ga ik nog naar een andere Rick.
3: Hallo.
0: Hey Rick, wat denk jij dat ik vanmiddag heb gekocht?
3: Walkie-talkies.
0: Ja. Het zou leuk zijn als ik dan eentje aan jou geef, weet je wel. Dan kunnen we samen walkie-talkie. Ja.
3: Nee, precies.
0: Rick is niet goed.
3: Ah, jammer.
0: Ja.
3: Helaas.
0: Annemarie.
4: Hallo.
0: Nou, wat denk jij?
4: Ik dacht een opblaaskrokodil.
0: Een opblaaskrokodil?
4: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dat ik daar gewoon 2 van koop.
4: Ja, juist.
0: Gewoon op de maandagmiddag kan bij zich, ik koop 2 opblaaskrokodillen. Gekke jongen. Ja.
4: Ja,
0: ja. Ja. Is niet goed. Nee, is niet goed. Is niet goed. Wel leuk geprobeerd. Dankjewel.
4: Fijne avond.
0: Ja, tijd voor een hint, denk ik. Toch of niet? Het is nu wel tijd voor een hint. Oké. Voor de duidelijkheid, ik heb het vanmiddag gekocht. 2 stuks. Als jij het raadt, krijg je er 1 van. Tijd voor een muzikale hint. Het lijkt wel Wie is de Mol dit. Muzikale hint. Let op. Dat was hem. Als je denkt te weten wat ik heb gekocht, laat het even weten. Waag een gokje en doe dat in de Q Music App. Zometeen Kelly Clarkson. En eerst Lost Frequencies.

Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe bij Q Music. Ik heb vandaag iets gekocht in tweevoud. Als jij weet te raden wat ik heb gekocht, krijg je er één. Dat is hoe het werkt. Even wat antwoorden die binnenkomen. Iemand zegt koffers. Fietspomp, komt heel veel binnen. Is niet goed. Nathalie zegt misschien twee gewichtjes. Heb je twee gewichtjes gekocht voor een goede workout? Nee, Nathalie, is niet goed. Ronan die zegt, heb je misschien een peper- en zoutmolen gekocht vanmiddag? Ik snap waar die vandaan komt. Ik gaf net nog een muzikale hint. Dat was deze.

0: Maar is ook niet goed. Is ook niet goed. Peper en zout, was natuurlijk salt en pepper. En push it, is niet goed. Slushpuppymachine komt nog binnen, airfryer. Er komen zoveel antwoorden binnen, maar ik ga eventjes naar Natasja.
1: Hallo.
0: Hallo Natasja. Ja, jij denkt te weten, laten we het dan toch een beetje spannend maken. Jij denkt te weten wat ik vanmiddag in twee fout heb gekocht. Voordat je gaat zeggen wat het is, hoezo dacht je dit?
1: Ja, midden in de zomer, dan liggen de winkels er weer vol mee.
0: Ja, ja, het is echt, het is, ja, je zou kunnen zeggen het is een typisch sober item.
1: Ja, ja, bijna wel.
0: Ja, ja. Zullen iedereen wat... Natasja, jij bent ook de enige die dit heeft geraden. Ik vind het zo bijzonder. Kon je het ook plaatsen met de hint die ik gaf? Of eigenlijk helemaal niet?
1: Eigenlijk niet, nee.
0: Het was gewoon meer een wilde gok?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, zeg het maar. Wat heb ik gekocht vanmiddag?
1: Een zak pepernoten.
0: Ja! Ja hoor! Ja, heel goed. Natasja. Ja, inderdaad. Ja. Hey, sinds vandaag liggen die dingen dus weer in de schappen bij de Kruidvat.
1: Lekker hoor.
0: Ja, lekker hè. Het is 10 augustus. Echt, het zweet staat op je rug. En ik heb hier ook... Ja, ik heb hier even... Die zakken... Ja, het is echt van ouds bros en krokant. Ze liggen er gewoon weer, hè. Ze zitten gewoon midden in de zomer. Maar heb jij ze ook al gekocht, Natasja, of niet?
1: Nee, nog niet.
0: Niet. Dus nou, jij krijgt het eerste zakje van het jaar. Die krijg je dan van mij.
1: Oh, heerlijk.
0: Lekker,
1: ik kijk er naar uit.
0: Lekker. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. En je mag vanavond je schoen zetten.
1: Ja, ga ik doen. Dankjewel.
0: Oké, okay, Natasja. Fijne avond.
1: Dank je. Doei, doei.
0: Jugo komt eraan zo meteen. Jamaican, Bamba, wanneer is Kelly Clarkson? My life would suck without you.

0: Ik heb net Natasja blij gemaakt. Met haar eerste zakje kruidnoten voor dit jaar. Die liggen sinds vandaag in de winkel bij de kruidvat. Dat is grappig. Misschien is dat ook de reden. Kruidvat, kruidnoten, dat maakt niet uit. Het begint ook trouwens weer de eeuwige discussie. Zijn er kruidnoten of pepernoten? Nee, het zijn dus de kruidnoten. Ik krijg heel veel mensen in de queue. Je zegt pepernoten. En zijn de kruidnoten. Je weet wel, die halve rondjes. Ik gaf net ook, want het was de bedoeling om te raden wat ik had gekocht. Waren dus deze kruiden. Toen gaf ik deze hint. Anne?
1: Ja, hallo.
0: Je had hier een vraag over.
1: Ja, nou, ja, ik vroeg me eigenlijk af hoe de hint in combinatie met de pepernoot was.
0: Ja, ik snap het. De hint in combinatie met de peperslash kruidnoten. Nou, het was natuurlijk Push It, het nummer, van Salt en Peppa. En Salt en Peppa zijn kruiden, dus kruidnoten. Het was echt Wie is de Mol niveau, ja, zeg maar. Precies. En dan zou je zelfs nog de dubbelzinnige hint kunnen bedenken van Peppa, peper, pepernoten. Ja, ja, maar dan zijn er dus kruidnoten.
1: Ja, ik zal meer op de Push It denken.
0: Heel veel mensen dachten inderdaad, of mensen dachten wel zout en peper. Je hebt dus peper-zoutstijl gekocht, nee. En Push It, er kwamen ook inderdaad gewichten, kwam ook binnen, dingen met gym en zo. Nee, het zat dus echt op de kruiden, dus kruidnoten. Ja, we hebben het echt moeilijk gemaakt. Ja.
1: Ja, nou, ik dacht met Push It misschien een niet-machine of zo, maar dat is heel anders.
0: Had ook een goede geweest, ja. Is het dus niet. Zijn kruidnoten.
1: Nee, duidelijk.
0: Nou, fijne Sinterklaas. Anne?
1: Ja, dat duurt nog even, maar jij ook.
0: Dankjewel.

0: Tom Grennan, Don't Break the Heart. Ja, zo meteen spelen we een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Werkt heel eenvoudig, je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat? Het is een bikkelhard spel, maar dan win je helemaal niks. Kwestie van goed timen. Denk je dat nou te kunnen en kan je een extra zakcentje wel gebruiken? Dan is dit het moment. Open even de Q-Music app. Open hem even en stuur nu het woord klok. Nu het woord klok. En ook deze komt eraan van David Guetta. Forever Young.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
8: Goedenavond. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. De kans bestaat dat er dan huizen gaan instorten en dus is het advies om voorlopig buiten te blijven. De aardbeving gebeurde vanmiddag in het westen van Colombia en had een kracht van 7,4. Er zijn meer dan 100 doden en tientallen gewonden. Tot nu toe zijn er geen Nederlandse slachtoffers bekend. Honderden boeren zijn vanavond bij elkaar gekomen bij het gemeentehuis van Ommen. Ze hebben daar een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeesters en wethouders. De boeren maken zich zorgen om de stikstofplannen van het kabinet. Ze hopen steun te krijgen van de gemeente. De lokale burgemeester zei de zorgen te begrijpen en wil graag met de boeren in gesprek. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van de uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je nu geen grondwater meer oppompen. Dat betekent dus ook dat je dat water niet meer mag gebruiken om de tuin te sproeien of het zwembad te vullen. Het waterschap gaat vanuit de lucht controleren of mensen zich ook echt aan het verbod houden. En studenten zijn best geschrokken van de nepadvertenties voor studentenkamers die op social media rondgaan. Je moet dan betalen voor een bezichtiging, maar daarna blijkt je opgelicht te zijn. Tientallen studenten zijn er al ingetrapt. De Woonbond legt bij Editie NL uit waarom studenten nou juist de ideale prooi zijn voor dit soort fraude.
9: Ze zijn vaak jong, hebben nog niet veel eerder gehuurd, dus ze weten ook weinig hoe het werkt. En ze willen heel graag heel snel in de studentenstad wonen. Dus ze zijn ook bereid om alvast een bedrag over te maken.
8: Ja, maar het advies is om altijd eerst contact te krijgen met de huisbaas voordat je daadwerkelijk geld overmaakt. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen wordt het weer een zomerse dag met veel zon bij maximaal 26 graden.
7: Verkeersinformatie van Flitsmeister met één vertraging langer dan 10 minuten. Die staat op de A31 Leeuwarden Afsluitdijk tussen Vraneker en de A31 afrit Harlingen Havens. De vertraging daar 13 minuten. Flitsers gezien, het zijn de drie meest gemelde. En die staan langs de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7,8. De A28 Zwolle-Amersfoort 59,7. En de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep staan ze bij 20,4. Onderweg naar een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje als je mee wil spelen. Stuur nog even snel het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-app.

0: Taylor Swift. En I Knew It, I Knew You, Like Your Music. Marieke.
1: Hey, hallo.
0: Hallo Marieke, goedenavond. Jij bent net terug van de beachvolleybal.
1: Ja.
0: Doe je het zelf?
1: Heerlijk. Ja, echt hartstikke leuk. Gewoon gezellig beachen met mijn volleybalteam eigenlijk.
0: Leuk.
1: Normaal dan gaan we volleyballen en in de zomer gaan we beachen.
0: Wat leuk. Oh, dat noemen jullie helemaal onderling de beachen. Beachen.
1: Ja, dus er wordt gewoon een veld opgezet door de trainer. En dan gaan we in de zomerperiode gaan we gewoon beachvolleyballen.
0: Ja, maar dat heet dan beachen. Ja, mijn vriendin zegt altijd, loop niet zo te beachen. Maar dat is nog wat anders dan beachen.
1: Ja, dat is inderdaad
0: wat anders. Wat anders, ja, oké. Okay. Hey, leuk zeg, leuk. Maar is dat echt op een strand dan? Of storten ze gewoon 20 kuub zand bij jullie daar voor de deur of zo? Want, hoe gaan ze dat doen?
1: Nou, volgens mij meer het laatste.
0: Ja, precies, ja. Gewoon een gemaakt strandje. Nou goed, we gaan even Knok tegen de Klok spelen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
2: Knok. Knok tegen de Klok.
0: Het werkt heel eenvoudig, Marieke. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat, win je niks.
1: Ja, ik ken het.
0: Heb je het om bestemming voor het geld eventueel, als je wat leuks wint?
1: Nou, ik ga aankomende vrijdag ga ik met een vriendin een nachtje kamperen.
0: Nou, dat is leuk.
1: Kijk, nou, en daar kan ik het wel voor gebruiken.
0: Ja, dat snap ik. Leuk, leuk. Nachtje weg, oké. Okay. Nou, dan gaan we daarvoor spelen. Ik wens jou het allerbeste. Heel veel succes, Marieke. Daar ga je.
1: Oké.
3: 67 euro. €68. €99. €101. €106. €107. €128.
1: Nee!
0: Oh nee!
1: Nee, balen! Dat had ik echt niet verwacht.
0: Ja, Marieke, dat wil natuurlijk hoe het spel kan lopen.
1: Ja, dat is ook zo. Eerst dacht ik nog van... Ik had altijd een bedrag in gedachten wanneer ik dacht van nu ga ik stop zeggen.
0: Wat was de bedrag dan?
1: Nou, eigenlijk was dat 176.
0: Oh ja, ja, dat heeft hij niet gered.
1: Nee.
0: Ja! Oh, ja. Marieke, wat zuur. Ja, ik had het je zo gegund voor dat weekendje weg vrijdag. Maar ja, dat zit er dan niet in.
1: Echt zonde.
0: Echt zonde. Ja, €128 zat in de klok. Het is niet anders, Marieke. Ik wens je wel een fijne avond. Bedankt voor het meespelen en veel plezier komend weekend.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, doei doei.
1: Oké, doeg.
0: Morgenavond bij Joost en bij mij een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. En maak je kans op een extra zakcentje. Dai Dai komt eraan, de nummer 1 in de top 40. En eerst Bestil, Pompeji.

De nummer 1 in de top 40. Nog steeds Shakira en Die Die by Q. Hey, vanaf woensdag krijgen we een hittegolf. Hittegolf nummer 5. Ja, temperaturen tot 35 graden. Ja, het is echt bloedheet. Hè? Ik hoor mezelf ook alweer klagen en zuchten van... jongens, wat is het weer warm en wat is het weer heet. Maar moet je eens even denken aan al die mensen... die met die hittegolf dan in zo'n mascottepak zitten. Weet je wel, bij voetbalwedstrijden of in de Efteling. Pardoes, pardijntje. En dan met ja, dan moet je toch niet aan denken. Of in Disney, Mickey Mouse. En je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld DJ's. Daar niet zoveel eigenlijk. Maar bijvoorbeeld Marshmallow. Marshmallow, dus een DJ. En die heeft altijd zo'n enorm grote... ja, een marshmallow. Een soort helm heeft hij op zijn hoofd. Maar hij heeft er wat op gevonden. Hij heeft dus gewoon een heel ecosysteem in die helm laten bouwen. En daarmee kan hij het dan 18 uur lang volhouden. Hé, dat is slim, hè? Marshmallow is echt koppie-koppie, die marshmallow. Althans, ja, koppie zie je dan niet. Je hoort hem nu wel. Althans, ja, de muziek van Marshmallow. Je hoort Kelsey Ballerini. This is Another Drink with your music.

0: Ja, deze week komt er een hittegolf aan. Er komt echt, serieus, er komt echt een hittegolf aan. En toch ga je me komende week niet in een korte broek zien. Waarschijnlijk. Waarom? Vertel ik je zo. En ook Teddy Swims. Mr. Know-it-all, hoor je zo.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Lars Boelen.
0: Hey, dat ben ik. Q-music. Met zometeen Diesto. En eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: Tiësto, Judas Blue, Rita Ora en Ritual bij Q Music. Zometeen vertel ik je waarom je me de komende week tijdens de hittegolf niet in een korte broek gaat zien waarschijnlijk. Maar eerst wil ik je even vragen om gewoon nu even niks te zeggen. Niks zeggen, zeg ik ook even niks. En dan even goed luisteren. En als je dan heel goed luistert. Ik hoor het nu ook, luister goed. Stil.
1: De Q Music Alarmschijf. Karol G en Bruno Mars. Stil.

weekje op Ibiza geweest. Heerlijk eiland. Ik heb daar eigenlijk vooral gechilled. Ik heb daar lekker op een strandbedje gelegen. Maar eigenlijk les 1 die mijn moeder mij heeft geleerd, als de zon schijnt, en ik kan je vertellen, die schijnt hard op Ibiza. Het lijkt alsof je op de zon zit. Het is daar zo heet. Nou goed. En vooral als je naar het strand gaat, les 1, genoeg drinken. Nou, dat heb ik me goed aan gehouden. Dus dat is wel gelukt op Ibiza. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Les 2 van mijn moeder. Goed insmeren. Ja, en daar heb ik het toch een klein beetje laten liggen, vrees ik. Ja, ik weet niet of je dat ook hebt, maar sowieso trouwens. Hè, zonnebrand. Zonnebrand is verschrikkelijk. Dat is het ergste wat er is. Dat is de hel op aarde. Als jij zonnebrand moet smeren, dan wordt alles vies. Alles wordt goor. Vooral ook op het strand, weet je wel. Alles, dat zand plakt dan gelijk tegen je huid. Het is allemaal vettig. Het is allemaal. Nou, ik vind dat echt zoiets. Ik vind dat zo naar, zonnebrand. Ik doe het liever niet, maar toch, ja, weet je, mijn moeder heeft gezegd van, jij moet insmeren. En daar heeft natuurlijk gelijk in. Dus uiteindelijk, ik heb toch mijn hele lichaam ingesmeerd. Althans, dat dacht ik. Ja. Ik was dus, het is echt zo fucking dom, jongen. Ik ben vergeten mijn scheenbenen in te smeren. Maar die zijn dus echt, ja, ik hoor je lachen. Maar die zijn echt hard verbrand. Hè. Ik heb de hele dag op zo'n beetje gelegen. Ik heb niet ingesmeerd. Het lijken wel twee enorme rode pepers die onder mijn lichaam zitten. Zo. Het is echt vuurrood. Het ziet er niet uit. En het is ook gewoon een beetje een teken dat je dom bent geweest, toch? Dat je ziet als je iemand met twee rode benen, denk je, oh ja, die is zo dom geweest. Die heeft zichzelf niet ingesmeerd. Dan denk je, een beetje lekker eigenwijs. Lekker zijn benen niet insmeren. Dus daarom wil ik even waarschuwen, als je me de komende week ziet, tijdens die bloedhitte die gaat komen, kans is enorm groot dat je me alleen maar in lange broek ziet. Ik wil niet voor lul lopen.

Afrojack, David Guetta en Awake Tonight bij Q Music. Ja, ik word een beetje melig. Ik weet niet wat het is. Het is misschien om de eerste dag dat ik terug ben van vakantie. Dat je misschien toch een beetje melig van wordt. Goed, het is bijna middernacht. En bij Q beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout. En het is zometeen over een paar minuten is dinsdag. Ik denk, die doop ik voor de gelegenheid even om tot Duo Dinsdag. Daarom heb ik drie duo's voor je op een rijtje gezet. En de vraag is, welke van de drie wil je zo meteen horen? Wordt het deze? Wordt het Nick en Simon?

En Tarzan en Jade is ook nog een duo. Het is leuk, dus ze zingen ook nog eens over een duo. Een duo dat zingt over een duo. Nou goed. Of ga je voor dit duo? Gebroeders Co. Het zijn nog echt broers ook, hè? Ze heten Koopmans. Nou goed. Welke van de drie wil je zo meteen horen? Nick en Simon, Gebroeders Co. of Toybox? Stem op je favoriete poll die loopt in de Q Music App. En het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. Ondertussen Cameron Whitcomb.

0: Jonas Brothers en Sucker. I'm a sucker for you. Het is bijna middernacht en bij Q beginnen we de dag nooit goed, maar fout te doen met een liedje uit het foute uur. Dat gaan we zo meteen doen met deze. Toybox. Tarzan en Jane, hoor je zo.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Ah, oh, nee hè.
8: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, pof jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Strikt. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Middernacht, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Mario Kwaitaal.
16: Goedenacht. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas wil spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Maar daar is niks van waar en Talpa is er boos over. Er is nog geen aangifte gedaan. Meerdere mensen hebben zich wel met zo'n brief bij Talpa gemeld. In Veldhoven is een vrouw bedreigd toen twee overvallers haar huis binnenkwamen. Het is niet bekend wat ze wilden, want toen er iemand naar beneden kwam, schrokken ze en zijn ze gevlucht in een auto. Niet veel later werden in Eindhoven twee mannen en een vrouw aangehouden. Het is niet bekend hoe het nu met de bewoonster gaat. Een groep boeren is bij het Friese Seksbieren met trekkers de snelweg opgereden. Eerder op de avond stonden ze nog met meer dan 100 trekkers in een weiland langs die snelweg. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. In Overijssel waren er ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de gemengde estafetteploeg brons gepakt op de 4x400 meter. Ze waren bijna de hele race oppermachtig. Zelfs nadat een van de lopers viel bij een wissel, hielden ze de eerste plek vast. Pas in de laatste 50 meter werd Nederland ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Morgen wordt weer zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden.
0: En er zijn geen files, wel de twee meest gemelde flitsers. Die vind je langs de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.7. En de A44 was er naar Nieuw-Vennep bij 20.4. Voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.
17: Het is 12 uur.
0: Geweest, middels.
17: Een nieuwe dag begint.
0: Ja hoor.
17: Dus dat betekent
18: een foute start.
10: Lars Boelen.
0: De kop is eraf, de maandag is voorbij. Het is officieel dinsdag 11 augustus 2026. We beginnen

0: Jane. Stay tuned.
1: Tarzan en Jane van Toybox als foute start van deze dinsdag 11 augustus 2026. Morgenochtend een nieuw foutuur. Trouwens, breaking news vandaag over het foutuur. Vanaf volgende week maandag 17 augustus begint het foutuur een half uur eerder, vanaf 9:30. Alex Warren, Fever Dream.

0: Avicii en Ello Black en Wake Me Up at Your Music. Ja, waar je volgende week ook gewoon lekker wakker kan worden weer met Mattie en Marieke. Die zijn dan weer terug van vakantie. Die zijn helemaal uitgerust, weer helemaal klaar voor nog 3 weken lang plezier. Want heel veel mensen denken misschien dat ze al gestopt zijn of zo. Nee, ze zijn nog gewoon bij elkaar, hè. De komende 3 weken lang in de ochtend bij Q-Music. Dus vanaf maandag is dat. Zijn Mattie en Marieke er. Tot die tijd Tom en Joe. En die hebben een zomerhit gemaakt samen met Rolf Sanchez. En die hoor je nu.
1: Hey, Rolf Sanchez hier.
2: En wij dus, Tom en Joe.
1: En dit is hem hoor. Onze

De zomerhit van collega's Tom en Joe, samen met Rolf Sanchez en Marchar bij Q Music. En wat een hoop mensen van mij niet weten, is dat ik ook een vrachtwagenrijbewijs heb. Ja. Nou staat hij, ja, ik sta eventjes met de microfoon, sta ik even buiten. Dus ben ik gevraagd iemand hier van het bedrijf of ik even deze vrachtwagen achteruit wil inparkeren. Dus dat ga ik even doen. Moment, ik rij hem nu achteruit. Ja, ik rij hem zo het vak in hoor. Moment, ja.

Maalsmit en Stay If You Wanna Dance met Q. Zometeen een nieuw nachtonderzoek met de vraag van vannacht. Waarom ben je nog wakker? Waarom zit je op dit moment naar de radio te luisteren? Ik zou zeggen, pak je telefoon en bel nu 0909 95 96.

0: Ik heb mijn witte laboratoriumjas alweer aangetrokken. De deuren gaan weer open.
1: Het grote Lars Boelen nachtonderzoek.
0: Tijd voor een nieuw nachtonderzoek. En de onderzoeksvraag van vannacht is... Waarom ben je nog wakker? Waarom ben je nog wakker op dit idiote tijdstip? Het is bijna 00:30. Laat even van je horen, pak je telefoon en bel nu 0909-9596. Ik heb respondenten nodig. Mensen die me kunnen vertellen waarom ze nog wakker zijn. 0909-9596. Jimmy Music, goeienacht met Lars. Hallo.
2: Hallo, I'm Laurens.
0: Laurens, hallo.
2: Goedenavond.
0: Waarom ben je nog wakker?
2: Ik ben vannacht aan het spessiebonen rijden.
0: Spessiebonen rijden?
2: Ja.
0: En van waar naar waar?
2: Van het land eigenlijk de vrachtwagen. En die gaan daarna naar de fabriek. Maar ik rijd in principe vanaf het land in de vrachtwagen.
0: Oké, okay, maar je haalt ze ook uit het land, of niet?
2: Ja, dat doen plukkers. En die lossen bij mij in een trailer, zeg maar.
0: Ja.
2: En die denk ik... bij de vrachtwagen.
0: Ik snap het. Maar moet dat dan ook midden in de nacht per se? Kan dat niet overdag? Of is het veel te heet natuurlijk? Dat is het.
2: Overdag gaat het ook gewoon door. In principe gaat nu reizen vanaf gisteravond 11 uur.
0: Nee joh, maar je gaat toch gewoon wel slapen, of niet?
2: Ja, ik ben vandaag om 6 uur pas begonnen. Dus een beetje half 7.
0: Oh ja.
2: Vanavond.
0: Oh, wel lange dag. Lange dag, Laurens. Nou ja, sterkte ermee.
2: Ja,
0: succes! Pas op! Hoi hoi! 0909-9596. Cue Music, goeienacht met Lars.
3: Goeienacht, met Melissa.
0: Hey Melissa, hallo. Waarom ben jij nog wakker?
3: Hoi. Nou, ik ben in de acute nachtzorg aan het werk.
0: Oh, in acute nachtzorg. Waar moet ik dan aan denken? Wat is dat dan? Is dat spoedeisende hulp?
3: Bijna wel, maar je komt in principe bij mensen thuis, zeg maar, die alarmering maken. Dat kan valpartijen zijn, het kan van alles zijn.
0: Maar is dat op de ambulance dan of zo? Ga je met de ambulance mee?
3: Nee, in de dienstauto wel, dat wel.
0: Oh, maar is ik heb hier nog nooit...
3: Maar we doen wel een stukje samenwerken met het Sint-Jansdal in Harderwijk, zeg maar.
0: En dat is een ziekenhuis, denk ik.
3: Ja.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat je een rustige nacht hebt voor iedereen, want dat is natuurlijk het beste.
3: Ja, zeker.
0: Ja, maar
3: slapen moeten ze 's nachts.
0: Precies, lekker slapen. Iedereen moet lekker slapen. Melissa, ik wens je nog een fijne nacht. Werk ze nog even.
3: Dankjewel.
0: Yo.
3: Doei.
0: 0909-9596. Cue Music, goeienacht met Lars.
4: Hoi, met Dick.
0: Hey, Dick.
4: Hey, goeiedag.
0: Waarom ben je nog wakker?
4: Koekalverij.
0: Koekalverij, op de boerderij, denk ik.
4: Ja.
0: Ik dacht dat het 's ochtends gebeurde, 's ochtends vroeg.
4: Nee, dat gaat de hele dag, de hele nacht gaat dat door.
0: Gaat de hele dag. Ja?
4: Dus als het gebeurt, dan gebeurt. Ik keek op de camera, ik lag in bed en ik zag de camera en ik zag de pootjes eruit staken. Dus dan moest ik de kalf er even uit halen.
0: Oh, wacht, ik begrijp je even helemaal verkeerd. Sorry, ik dacht dat je aan het, zeg maar, aan het melken was. Maar er worden kalfjes geboren.
4: Ja.
0: Ja, wat leuk zeg, wat leuk. Hey, maar Dick, ja. Heb je dan een boerderij of hoe werkt dat? Denk het wel, hè?
4: Ja, ik heb een veerderij samen met mijn vader en mijn zusje.
0: En hoeveel koeien hebben jullie dan?
4: We melken ongeveer 120 en alles bij elkaar of 200 dieren.
0: Zo, 200 dieren, hé. Hey, en die koe die dan geboren wordt, krijgt die dan ook echt een naam of hoe gaat dat? Want je hebt zoveel dieren.
4: Ja, als jongetjes zijn, dan worden ze stiertjes vernoemd naar de vader.
0: Ja.
4: En meisjes naar de moeder.
0: Leuk. Leuk. Oké, nou, heb je al een naam voor de nieuwe kalf of niet?
4: Deze heb ik Hamburger genoemd.
0: Hamburger, oké. Okay. Ja. Maar gaat zijn ze voor de slacht?
4: Deze is een stiertje, die is een Belgische blauwe en die gaat naar de kalfmesterij. En dan loopt hij daar nog een jaar rond en dan uiteindelijk dan gaat hij naar de slacht toe inderdaad.
0: Zielig eigenlijk ook. Ja, eigenlijk ik ben geen vegetariër, maar als ik dit dan weer zo hoor, dan denk ik misschien moet ik het toch gaan worden. Want het is ook zielig toch?
4: Ze hebben een heel goed leven.
0: Ja, nee, dat geloof ik wel.
4: Ze hebben een beter leven als de gemiddelde Nederlander.
0: Ja, dat geloof ik ook wel weer. Goed. Werk ze nog even, Dick. Succes ermee.
4: Nee, dankjewel.
0: Yo, doei.
4: Mooi.
0: Nu nog even eentje doen? Nog eentje doen, nog eentje dan. 0909-9596. Q Music, goeienacht met Lars.
5: Dag.
0: Hallo, wie is hier?
5: Hi, Renate van de uitvaartzorg.
0: Renate van de uitvaartzorg, oh nee. Ja, nou ja.
5: Je gaat ook 24 uur door. Hè?
0: Ja, dat snap ik. Maar ben je nu uit je bed gebeld dan?
5: Nee hoor, nee. Ik ben net klaar met mijn avonddienst.
0: Oh, met je avonddienst?
5: Ik rij nu naar huis toe.
0: Oké, maar je hebt wel bij een familie gezeten net.
5: ja, ik heb meerdere meldingen gehad, klopt.
0: Jemig, wat ben je dan nog vrolijk? Wat klink jij vrolijk? Want ik kan me voorstellen, je komt in 1,5 verdriet natuurlijk. Die mensen die zijn net, net iemand verloren.
5: Ja, maar ik heb een heel mooi dankbaar beroep.
0: Ja, dat is ook zo.
5: En je kan uitoefenen.
0: Ja, je kan niet al het verdriet mee naar huis nemen, maar het is, het zijn toch...
5: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
0: Nee, dat gaat echt niet.
5: Nee, ook niet meer
0: gelijk. Nee, precies, ik snap het. Jemig, ja.
5: Ik laat het mooi altijd daar, achter mij, laat ik het zo zeggen.
0: Ik ben wel even benieuwd, zijn er nou nog in jouw vak, hoe lang doe je dit?
5: Ik doe het al een aantal jaar. Ja.
0: Zijn er nou gekke verzoeken of dingen dat je zegt, dat heb ik nou nog nooit echt op die manier op een uitvaart, weet ik veel. Laatst was bijvoorbeeld, zag ik een filmpje op Instagram dat iemand een striptease act op een uitvaart had. Heb je wel zoiets geks meegemaakt? Misschien niet dat, maar rare verzoeken of zo?
5: Nou, ik ben echt van de laatste verzorging, dus ik verzorg de overledenen.
0: Ah, oké. Okay.
5: Dus zodra de schouwarts geweest is, dan kom ik met mijn collega te plaatsen.
0: Ja.
5: Maar wij hebben wel eens verzoeken gehad van iemand die bijvoorbeeld helemaal bloot in de kist wilde.
0: Oh, ja.
5: Of iemand die altijd op zijn buik slaapt. Dat iemand zei van, maar hij wil dan eigenlijk wel op zijn buik in de uitvaartkist. Nou ja, ja als je dat wil, dan... Ja, prima.
0: Ja,
5: dat
0: is wel bijzonder.
5: Ja, leg me op.
0: Draai hem om.
5: Draai hem om.
0: Ja, dat is zo moeilijk. Ja, dat is jemig, joh.
5: Ja, dat doen we niet zo moeilijk om.
0: Nee, dat snap ik. Jemig, Renate. Ja, je maakt wat mee. Ja.
5: Nou, je maakt heel wat mee.
0: Dat geloof ik. Nou, voor nu dan slaap lekker. Laten we hopen dat je dan nu lekker kan tukken. Dat je niet meer wakker wordt gebeld.
5: Ik rijd nog een half uurtje naar huis. En dan ga ik heerlijk slapen. En morgen de avonddienst weer in.
0: Slaap lekker, Renate.
5: Gaan we doen.
0: Yo, doei.
5: Goeie uitzending nog.
0: Dank je. Hoi, hoi. Jemig. Zullen we zo meteen nog even een rondje doen? Oké, als je nog wakker bent, laat even weten waarom. En bel nu 0909 95 96.

0: Shakira en Zoo.
1: Het grote Lars Boele nachtonderzoek.
0: Met de vraag vannacht, waarom ben je nog wakker op dit idiote tijdstip? Inmiddels bijna bijna kwart voor één. Waarom ben je nog wakker? Bel hem maar, 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
2: Goeienacht met Anita.
0: Hallo Anita.
2: Hi.
0: Waarom ben je nog wakker?
2: Gewerkt, hè?
0: Nou, dat weet ik. Ja, je zegt een beetje alsof er... Maar er zijn ook heel veel mensen wakker die niet gewerkt hebben.
2: Ja, dat klopt. Maar ja. Ik heb wel gewerkt.
0: Wat heb je gedaan dan, ja. Anita? Voor werk.
2: Ik heb voor een paar maanden terug ook al gebeld. ABC-restaurant De Zevenen.
0: Oh, het ABC-restaurant. Ja, dat ken ik wel natuurlijk. Ja, daar hebben we het ook over gehad. Dat is vlakbij bij Toverland. Het is, ja, ik ben er nog nooit geweest, maar ik zou er graag een keertje naartoe gaan, denk ik. Want dat is een beetje zo'n thema-restaurant, toch?
2: Ja, 12 restaurants op één dak.
0: Ja, geweldig. Wat zijn er mijn collega's? Zijn er ook geweest?
2: Afgelopen zaterdag is er een collega van jou geweest.

0: alvast, Anita.
1: Hetzelfde werk ze nog, hè?
0: Jo, kom goed. Doei, doei.
1: Oké, doei, doei.
0: 09099596. Q-Music, goeienacht. Met Lars nog eentje. Nog eentje. We gaan er één doen. Hallo.
2: Hey, Lars.
0: Hey. En wie spreekt?
2: Hey, met Rick.
0: Hey, Rick.
2: Hey, Lars.
0: Waarom ben je nog wakker?
2: Ik ben nog wakker. Nou, ik heb nachtdienst. Ik ben, zoals ze het hier noemen, het zaadje.
0: Het wat? Het zwaantje?
2: Ja, het zaadje. Dat zeggen ze heel tijdens de nachtdienst.
0: Ja, dan ben je gewoon de lul eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar wat dan? Wat doe je dan?
2: Ik zit in de logistiek, man. Ik zit bij Oliehoorn, werk ik.
0: Oliehoorn, dat is toch van die mayo en zo?
2: Ja, mayo, ketchup en curry.
0: Ja,
2: klopt,
0: ja, precies, ja. Hé, hey, maar logistiek, ja. Maar gaat het dan dag en nacht door, joh? Of niet? Met die mayo?
2: Ja, door de week tot vrijdag wel. We beginnen zondagavond en vrijdag om... ja, het andere mee vanavond, maar meestal rond 10 uur wordt de deur hier afgesloten.
0: Ja, ja.
2: S'avonds.
0: Ja, pittig. Pittig.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, zeker. Maar ja. Het is wel leuk, wel leuk.
0: Oké. Ja, Rick, ik zou zeggen, werk nog eventjes.
2: Ja, komt goed, man. Okay. Gaat helemaal lekker. Ja. Hey, jij ook trouwens.
0: Ja, komt goed. Nog heel even nog. En dan komt Judith Eijk. Okay.
2: Ja, lekker.
0: Tot later. Doei, doei.
2: Hey, tot later, man. Werk zo, hoor.
0: Hoi. Goed. Tot zover. Tot zover. Even een kleine resume. Laurens had ik aan de telefoon. Die is spersiebonen aan het rijden. Melissa was aan het werken in de acute nachtzorg. Dick aan de telefoon. Die was een koe aan het helpen, want die was aan het bevallen. Het is echt een keur aan mensen. Bijvoorbeeld Renate, die werkt bij de uitvaartzorg. Ik had Anita aan de telefoon, werkt bij het ABC-restaurant. En tot slot Rick, die heeft nachtdienst.

0: het eik?
1: Ik wil zeggen Lars Poelen, maar ik zeg Casanova.
0: Hoezo Casanova?
1: Jij bent een beetje de Casanova-uitgangen daar op Ibiza.
0: Nou, dat valt wel mee. Ik ben gewoon op vakantie geweest. Hoezo ben ik dan gelijk weer Casanova?
1: Ik zie jou zo lekker op Ibiza, zo lekker een beetje zo mannetje uithangen.
0: Helemaal binkie uithangen.
1: Helemaal binkie.
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee hoor, nee. Ik heb gewoon de hele vakantie op een strandbedje gelegen. We hebben bij veel te dure restaurantjes gegeten.
1: Oei.
0: Ja, was leuk, maar nee, ik heb absoluut... Nee, ik was geen Casanova.
1: Nee?
0: Nee, maar ik zie dus gewoon van mezelf gewoon altijd heel goed uit. Dus ik ben gewoon eigenlijk zelf een pussy magnet. Nee, hoor.
1: Ik ga stuk. Ik vind het wel leuk dat je dat over jezelf kan zeggen.
0: Ja,
1: want goed, iemand anders doet dat niet.
0: Nee, dan gaan we... er is niemand die dat over mij zegt. Dat klopt. Hey, Judith.
1: Ja.
0: Zometeen. Een nieuwe nachtstelling.
1: Een nieuwe nachtstelling.
0: Ja.
1: Mag ik hem opgooien?
0: Gooi maar op.
1: Ben je benieuwd wat jij ook gaat zeggen namelijk. De stelling is, de nachtstelling is... een tikkie sturen van minder dan €5... dat doe je niet, dat is gênant.
0: Oh. Ja, ik ben wel een beetje gierig. Dus ik denk, ik zeg oneens.
1: Jij zegt oneens.
0: Ik zeg gewoon sturen, ja. Onder de €5, ja, natuurlijk.
1: Dus stel je voor, ik vraag aan jou... kan je even wat van de supermarkt meenemen vanavond? Ja, het is €3,50. Dan zeg ik...
0: Ja, dan ga ik het wel. Ja, 100%. Omdat ik denk, ja, luister.
1: Nee, ja.
0: Hoezo moet ik jouw boodschappen betalen?
1: Nee.
0: Dus volgende week nog een keer en nog een keer. En dan elke week ben ik van jou €3,50.
1: Nee, ja.
0: Misschien zou ik het dan nog opsparen. Dan zou ik denken, oké, ik onthoud deze. Als dit nog 3 weken zo gaat. Weet je,
1: dan kom je in één keer met alle bonnetjes
0: ja,
1: aan.
0: Ja, dan komt er in één keer een megatikje. Maar dat op een gegeven moment de bank moet gaan bellen, weet je wel.
1: Ja, en terecht. Ja. Nee, ik snap het ook. Ik lach niet uit. Nee, ik lach niet uit, want ik ben het ook wel mee eens, hoor. Maar ik moet ook een beetje in het midden blijven, hè?
0: Snap het, jij bent natuurlijk de onpartijdige scheidsrechter.
1: Precies, en zo is het ook.
0: Maar jij mag er dus nu ook niks over zeggen? Of,
1: nou, moet mag ik wel zo zeggen?
0: Nou, jij mag natuurlijk ook wat vinden. Maar ik sta dus aan de kant van gewoon sturen.
1: Gewoon sturen. Nou, kijk, ik hoop dat als ik iets voor iemand anders een keer meeneem... dat diegene dat ook gewoon voor mij meeneemt.
0: Ja, oké. Okay, ja.
1: Of ik betaal nu de drankjes en jij volgende keer.
0: Ja,
1: nee, en als dat niet gebeurt, dan krijg je inderdaad van mij een tikkie, hoor. Want
0: Precies. De wet van evenredigheid, daar ben ik het wel met je eens.
1: Precies,
0: En het is ook de situatie, want als het inderdaad gaat om drankjes op het terras... denk ik, nou, die wil ik wel een keer nemen als het dan volgende keer andersom
1: precies,
0: is.
1: Precies, ja.
0: Maar het gaat om, kan je even wat meenemen van de supermarkt? Ja, dag! Ja, ik ga toch niet de boodschappen lopen doen?
1: Nee, oké. Okay, nou ja, ik ben benieuwd als je luistert wat jij ervan vindt.
0: Ik zeg gewoon sturen.
1: Dus een tikkie sturen minder dan €5, dat doe je niet. Dat is gênant, eens of oneens.
0: Laat maar weten in de Q-Music App. Veel plezier zo meteen.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goedenacht. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening, zei defensieminister Jessugus in Goedenavond Nederland. Exacte aantallen wilden ze trouwens niet noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening draait om het beschermen van het Poolgebied, waar Rusland en China interesse in zouden hebben. Na de zware aardbeving in Colombia is nog niets bekend over Nederlandse slachtoffers. Maar als die er zijn, staat de ambassade in Bogota klaar om ze te helpen, zegt buitenlandminister Berendsen. Een reisorganisatie die met 4 Nederlandse groepen in Colombia is, zegt dat iedereen veilig is. De naam van Talpa en John de Mol wordt gebruikt door oplichters. Die sturen brieven rond waarin staat dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Mensen moeten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En in Las Vegas is het proces begonnen over de moord op rapper Tupac 30 jaar geleden. Er is 1 verdachte die de moord zou hebben georganiseerd. Hij ontkent. Eerst wordt de jury gekozen. Dat duurt waarschijnlijk een paar dagen. Er zijn 75 mensen opgeroepen. Uiteindelijk worden er 12 gekozen. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Music. Judith Eik. Een tikkie sturen van minder dan 5 euro, dat doe je gewoon niet. Dat is gênant. Ben je het daarmee eens of oneens? Stuur maar met een Audi-appje in de Q-Music app.

0: Het is dinsdag 11 augustus, net 1 uur geweest. En ik ben benieuwd naar je mening, dus...
1: Alle nachtbrakers verzamelen!
0: Elke maandag op dinsdag begin ik de nacht met een stelling. Verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij. En nu kom ik weer eens in een situatie, en misschien jij vast ook, dat ik wat betaal voor een ander, of wat bij de supermarkt haal voor iemand anders, en dat diegene dan zegt, weet je, stuur maar even een tikkie. Ja, dan is het een bedrag van, nou, weet ik, voor 4,50 of 3 euro nog wat. Ja, dan ga ik geen tikkie sturen. Of juist wel, want ja, als je dat bij alles en iedereen elke keer er maar laat gaan, dan is dat bij elkaar opgeteld toch wel een groot bedrag. Dus ik ben even benieuwd naar jouw mening. Een tikkie sturen van minder dan 5 euro, ja, dat doe je gewoon niet, dat is gênant. Ben je het daarmee eens of oneens? Je mocht je mening droppen in de Q-Music app. Thanks als je dat hebt gedaan. Vanessa die zegt, eens ga ik niet sturen. En als ik ze krijg, betaal ik ze ook niet. Echt onzin. Ja, dat is een goeie. Pieter die zegt, oneens. Je kan wel blijven betalen voor mensen, maar ze mogen al blij zijn dat je het voorschiet. Gewoon sturen hoor. Snap ik ook, kan ik ook nog wel inkomen eigenlijk. Simone zegt, ligt er wel aan wie het is. Mijn vriendinnen zou ik dat niet doen, maar als er wat iemand verder weg staat, dan stuur ik het gewoon. Dus oneens, oké. Okay. Lianne zegt, eens, ik betaal ook eens wat van de ander in de hoop dat diegene dat ook voor mij doet. Ja, zo sta ik er denk ik ook wel in eigenlijk, zoals Lianne. Dario die zegt oneens. Piotr zegt ook oneens. Je kan niet in iedereen's portemonnee kijken, dus als ik dat wil sturen of een ander, gewoon lekker doen. Priscilla die zegt eens, elkaar een beetje gunnen. Rianne die stuurt een Audi-app, hè?
2: Nee, dat is echt een absolute no-go. Of nou ja, of je moet zeg maar voor 20 mensen iets hebben gekocht voor 5 euro. Mm-hmm. Dan mag het. Maar verder... No go.
0: Oké. Ook een oneens. Ja, ik heb het allemaal bij elkaar opgeteld. Zo'n 63% van de nachtbrakers is het oneens. Een tikkie van 5 euro kan prima. Al ligt het vooral wel aan de situatie af. En aan wie? Zo meteen muziek van Samber. En ook wil ik het even met je hebben over een specifiek lijstje dat ik in mijn telefoon heb staan bij notities. Ik ben even benieuwd of ik de enige ben die dit heeft. Vertel je zo.

0: Music, Jorda I Took a Pill in Ibiza. Volgens mij is dit echt een vrouwding. Maar ik heb dus een notitie in mijn telefoon staan. Met babynamen. Ja, en dit is eigenlijk helemaal nog een ver van mijn bedshow. Want ik ben nog hartstikke single. Ik heb nog geen vent aan de haak geslagen. Maar ik heb toch zo'n lijstje op mijn telefoon staan. Ja, ik denk, je kan maar beter voorbereid zijn. Want het lijkt me eigenlijk echt een hele lastige taak. Misschien wel de moeilijkste ooit om een naam te bedenken voor je kind. En dan moeten jij en je partner het ook nog eens met elkaar eens erover zijn. Nou, laat staan dat je het met de 6 mensen eens moet zijn over 1 naam. De meiden van Ketsai hebben heel lang nagedacht over een groepsnaam, waar ze allemaal dus over eens waren. Er lagen eerst ook nog wat andere opties op tafel.
1: The other names were New Crazy and Dreamscape. And we were like, we all immediately picked Ketsai.
0: Ja, ze zaten dus te denken aan New Crazy, Dreamscape of Cat's Eye. Nou, gelukkig waren ze het er unaniem over eens. Het wordt Cat's Eye. Nou, ik hoop dat je het ook met mij eens bent dat dit echt een ontzettend lekker liedje is. Extra schijf, Animal bij Q Music.

studio bij Q&A. Bleed Alive. Ik heb echt nog nooit zoveel ijsjes gegeten in de zomer als nu. Ja, en de barbecue die gaat ook vaker aan dan ooit. En de flessen zonnebrand, nou, die vliegen er doorheen. Aanstaande donderdag en vrijdag wordt het weer tropisch warm. Minimaal 30 graden. En we hebben nu al een recordje te pakken. Want het is de warmste zomer ooit. Althans, officieel mogen we dat nog niet zeggen. Want ja, hij duurt zelfs nog 3 weken. Maar er moet iets heel geks gaan gebeuren. Willen we de warmste zomer van 2018 niet verslaan. Toen was het gemiddeld 18,9 graden. En nu zitten we al op 19,5 graden. Nou, ik ga morgen gewoon lekker weer voor een raketje. En zeg je zomerse temperaturen, dan zeg je natuurlijk Karol G. Ja, het is gewoon zo'n lekker zomers lettennummer met gitaren en het geluid van trommels. Bijna alsof je op een zonnig terras zit in Zuid-Amerika. Dit is Si Antes Te Hubiera Conocido bij Q.

Extra Arm Schijf. Stella Lefty. En Boston. Oh, daar zou ik eigenlijk ook wel heen willen. Maar ja, helaas ga ik deze zomer nergens heen. Maar toch wil ik overal een beetje zijn. En daarom ga ik dus de aankomende weken op zoek naar luisteraars die in het buitenland zijn. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk landen te verzamelen. Dus mijn vraag is, ben jij nu op dit moment in het buitenland? Stuur dan even een berichtje in de Q-Music app. Ja, laat me even weten waar je dan precies zit. En misschien zit je daar voor werk of lekker op vakantie. Maakt niet uit. Stuur maar een berichtje in de Q-app. Waar ben je op dit moment als je in het buitenland bent? Kan ik weer een land afstrepen? Q-Music, David Guetta, Sia. Dit is Beautiful People.

0: Oostenrijk, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Oostenrijk, nou noem maar op. En ik heb weer iemand gevonden. Hallo Cindy.
1: Hoi Judith.
0: Hey Cindy, hallo. Goedenacht.
1: Hoi. Ja, bij ons is het nog goede avond.
0: Oh ja, bij jullie is het goede avond, dat is ook helemaal zo. Hey, ja, want, klopt, ja. Cindy, waar zit jij?
1: Wij zitten op dit moment in Fort Myers. Ik zit hier met mijn zus.
0: Ja, jij bent in Florida, je bent in Amerika. En ben je hier voor werk of op vakantie?
1: Ja, we zijn daar op vakantie op dit moment. We zijn 2 weken op rondtripje in Florida.
0: Oh, wat ontzettend leuk dat je dat met je zus doet. En hoe is het weer?
1: Nou, op dit moment niet zo heel mooi.
0: Oh.
1: We hebben de afgelopen paar dagen best wel mooi weer gehad. Maar nu is het echt donder, bliksem, regen, alles bij elkaar.
0: Wordt het nog beter of is dit een beetje wat het nu blijft?
1: Nou ja, we kijken naar het weerbericht af en toe natuurlijk op onze telefoon. En we zien helaas dat het een beetje hetzelfde blijft.
0: Ai, dat is niet lekker, nee. Nee, dat is toch een beetje teleurstellend, ja. Hey, en wat is nou bijvoorbeeld het lekkerste wat jij deze vakantie gegeten hebt?
1: Oeh, nou ik heb vanochtend, we zijn al 3 ochtenden bij dezelfde diner geweest. Maar dat is heerlijk daar. Nou, het heette daar Break the Fast, als het goed is. En ik heb daar wafels gegeten met verse aardbeien.
0: Oeh, wat lekker. Zeker mega grote porties natuurlijk, maar wat heerlijk.
1: Ja, dat was echt heel erg lekker.
0: Hey, en wat hebben jullie zo al deze dagen gedaan?
1: We hebben echt van alles al gedaan. We zijn als eerste in Miami aangekomen. Daar hebben we best wel wat al gedaan. We zijn daar op de fiets een rondje gaan fietsen. Dat was niet zo geslaagd. Het was toen nog ongeveer 36 graden daar.
0: Oh jeetje, ja, bloedhitte, ja.
1: Het was ook een beetje een rotfiets, dus dat hielp ook niet mee. We zijn daar natuurlijk naar Miami Beach geweest. We zijn daar natuurlijk een beetje rond gaan lopen. Daarna zijn we naar Key Largo geweest. Naar de Everglades hebben we ook gedaan.
0: Oh,
1: zo,
0: ja.
1: Daar, dat is een soort van moeras.
0: Met de krokodillen ook en zo, hè? Die dan allemaal.
1: Die hebben we alleen niet gezien. Dat was wel heel jammer. Het was wel heel vet. En na Key Largo zijn we dus in Bonita Springs geweest een aantal dagen. En dat was hiervoor. En nu op dit moment zitten we in Fort Myers.
0: Nou, als ik het zo hoor, dan hebben jullie al een hele hoop gedaan.
1: Ja, nou ja, hierna gaan we natuurlijk naar het grootste ding wat wij eigenlijk hier wilden doen. En dat is in Orlando natuurlijk.
0: Ja,
1: we gaan lekker naar Disney.
0: Ja, dat is niet normaal. Weet je wat het zo lekker, is? Die achtbanen die duren daar zeg maar een paar minuten. In plaats van dat je één looping hebt en weer klaar bent. Oh, wat fantastisch. Ik ben helemaal jaloers. Hey, maar Cindy, even wat anders. Kijk, op vakantie, ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar als ik op vakantie ga, vooral als het verder weg is en wat langer is. Dan mis ik toch altijd wel iets van thuis.
1: Ja.
0: Wat is dat bij jou?
1: Nou, we zitten hier allebei wel te lachen. We hebben best wel groenten gemist.
0: Groenten, zeg je? Nou.
1: Nou, hier in Amerika eten we redelijk ongezond. Een McDonald's hier, een diner hier daar, een wafeltje hier. Maar ja, groenten en fruit, daarom vond ik die wafels met die aardbeien zo lekker.
0: Ja. Dus als je thuis bent, wat is het eerste wat je gaat doen?
1: Groenten eten.
0: Ja. Lekker die broccoli kopen. Lekker een AVG'tje. Ja. Even een AVG'tje.
1: Ja, precies.
0: Hey Cindy, ik wens jullie nog een hele fijne vakantie. Ga ervan genieten verder.
1: Ja, jij nog een hele fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Doeg! Ja, mijn wereldreis vanuit de studio gaat lekker. We hebben nu 10 landen verzameld. Namelijk Egypte, Japan, Frankrijk, Australië, Zweden, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Mallorca, Oostenrijk en dus Amerika. Ja, en als je lekker thuis bent, dan heb ik even een vraag aan je. Want wat is jouw pronkstuk in huis? Iets waar je trots op bent? Die van zangeres Adele heeft alles te maken met kauwen. Vertel je zo meteen wat het is. Eerst Turn Lights Off bij Q Music.

Nieuwe muziek bij Q, Teddy Swims en Break Up in Reverse. Wat is nou jouw pronkstuk in huis? Iets wat in je huis staat, wat je gelijk laat zien als er bezoek over de vloer komt. Sienne die appte bijvoorbeeld in de Q-app dat ze een enorme platencollectie heeft waar ze enorm trots op is. Ik zag ook een appje van Leandro voorbij komen. Zijn pronkstuk is zijn aquarium. Of het gesigneerde t-shirt van de Madonna die Juliette in haar slaapkamer heeft hangen. Kijk, dit zijn nog geen pronkstukken. Dit wil je aan mensen laten zien. Want heerlijk, het pronkstuk van Adele. Ja, ik weet het niet zo goed. Want wat is het geval? De zangeres Adele heeft namelijk het kauwgompje dat Celine Dion in haar mond had. En daarna weer heeft uitgespuugd in een papiertje. Ja, dat papiertje heeft Adele vervolgens opengemaakt en in een fotolijstje gedaan. En dat hangt dus thuis bij Adele. Een ingelijst gebruikt kauwgompje van Celine Dion. Ja, je bent fan of je bent het niet. Kijk, dat kan ik ook wel weer zeggen, toch? Ja. En aan de andere kant, ik snap het ook wel weer of zo. Als ik een fotolijstje zou kunnen bemachtigen van een kauwgompje dat Adele in haar mond had. Ja, zou ik ook wel tof vinden om dat te showen aan anderen. Dit is Adele en Water Under the Bridge.